0: Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht? De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Dan nog het weer. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en Republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Dan nog het weer. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Goedemorgen, het is 6 uur. En de Koen en Sander Show gaat van start met het nieuws. Alain.
1: Goedemorgen. Een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Dat gebeurde gisteravond. De gevel is beschadigd en een ruit is gebarsten, maar niemand raakte gewond. Afgelopen zomer was volgens Rijnmond een kappersoorlog in Vlaardingen. Er waren toen meerdere ontploffingen. Dan een zwaar ongeluk gisteravond in Kesteren in Gelderland. 2 mensen zijn erbij omgekomen en 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde allemaal op een N-weg. Volgens de Gelderlander kwam een van de auto's door het ongeluk op zijn kop in de berm terecht. Hoe het allemaal kon gebeuren, wordt nog uitgezocht. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De aanval komt van de Houthi-rebellen in Jemen. Eergisteren vielen zij het vliegveld.

0: De hand, er is één melding van de A15, de Ridderkerk-Oostvoorde. Bij de havens 6200, 7000 staat een paar kilometer file. Oprit is daar dicht in 15 minuten.
1: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

0: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
1: Sander Show. Ja, je kan nu gaan stemmen op je favoriete Nighties liedjes in de app en via joe.nl. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
1: Hier zijn de Backstreet Boys, everybody, in de ochtendshow.

0: ochtend zitten wij weer fris en fruit voor de microfoon. 12 oktober, goedemorgen Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Zo, Anne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nieuwslezer van dienst, ik zie al wat appjes verschijnen. Wanneer is Renske terug van vakantie? Donderdag.
1: Donderdag is het.
0: We mogen nog 3 dagen genieten van de mooie stem van Anne Altena.
2: Gezellig, hè?
0: Heel gezellig.
1: Kunnen we al langzaam maar zeker gewoon alvast cadeautjes geven om je te bedanken natuurlijk, hè? Het is toch een soort van afscheid.
2: Nou ja, kom maar door, zou ik zeggen.
1: Ja, van elk uur eentje.
0: Heb je wensen, Anne? Waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ik laat me lekker verrassen.
0: Oh ja.
1: Wat eet je graag?
2: Italiaans, altijd goed.
1: Ja, nou dan zal ik een pasta bolo voor je maken.
0: Pasta bolo, ja.
1: Pasta bolo, lekker. Ja. Groene spaghetti.
0: Zo jongens, weekend achter de rug. Heb je verhalen, Sander? Heb je belevenissen gehad?
1: Ik heb niet zozeer belevenissen. Nee, het was een rustig weekend, want het is herfstvakantie natuurlijk voor een groot deel van het land.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Dat is ook lekker, dat merkte ik nu al een beetje toen ik hierheen fietste. Het was wat rustiger. In ieder geval heeft Noord vakantie. En dus ook geen sport was er. Dus ik het was gewoon even helemaal gewoon zaterdag en ook zondag hoefde ik niet om 8:30 in Loosdrecht langs de kant van een krijtveld te staan. Nee, het weekend lag zo als een onbespeeld veld voor me open.
0: Lekker.
1: En dat was wel even lekker, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want goed, jij hebt natuurlijk 4 kinderen, dus er is nogal wat sport te beleven.
1: Absoluut.
0: In zo'n weekend.
1: Ja, en
0: dan is papa van hot naar her aan de rijden.
1: Ze worden wat ouder ook inderdaad. Dus voorheen vond dan alles plaats om 8:30. Maar omdat nu is, ja, mijn oudste zoon is 12, dus die gaat dan soms om 9:30. Maar dat betekent wel dat je van 9:30 tot soms 5 uur sport aan het kijken bent. Oh, ja. Wat ook heel gezellig is hoor. Het voordeel van 's middags is dat je er een biertje bij kan drinken. Ja, dat is ochtends ook, maar dan moet je het gewoon uit een bidontje doen. Anders... Ja.
0: Dat zijn de echte alcoholisten.
1: Ja, ja, ja, ja. En jij hebt gevlogen natuurlijk gisteren, zag ik.
0: Ja, nou ja, kijk, morgen is natuurlijk de grote dag. In principe, het hangt allemaal een klein beetje van het weer af. Maar als het weer het een beetje toelaat, dan ga ik morgen dus zelfstandig een vliegtuig aan de grond zetten.
1: Ja.
0: Daar moet voor getraind worden. En ik heb inderdaad gisteren weer vliegles gehad, dus dat was heel lekker. Voor de rest eigenlijk... Een rustig weekend.
1: Maar ik zal even kijken naar de weersverwachting van morgen.
0: Ja, ik ook.
1: Er is eventueel kans op onweer.
0: Ja.
1: En dat is volgens mij niet heel fijn als je in een vliegtuig zit.
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nee. Nee.
1: Oh jee.
0: Ja. Ja, nee, klopt. Nou, moet ik zeggen, ik heb een instructeur die is uiterst relaxed. Dat is Gert-Jan. Gisteren ook, want ja, god jongens, gisteren. We hadden allemaal buien, hè? Met name de noordelijke helft.
2: Ja, zeker.
0: Maar echt heel veel buien.
1: Ja.
0: En, maar hij zegt, oh ja, kun je wel opstijgen. Oh, dat is goed hoor, ja, maar vanuit de lucht kun je die bui goed zien. En nou, ik had ook helemaal gelijk. Maar ja, vorige week ook, ging ik toch ook vliegen. Waren alle lessen afgelast. Maar Gert-Jan zei, nee, kunnen we wel lucht in hoor, is geen probleem.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht dat Gert-Jan gewoon denkt, nou, morgen jongens, dat kan gewoon doorgaan. Dus, dat is geen probleem.
1: Nou, onweer is wel een volgend stapje.
0: Nee, onweer moeten we niet hebben, nee.
1: Oh, ja.
0: We moeten bij uit de buurt blijven.
1: Nou, to be continued dus.
0: We houden je op de hoogte natuurlijk van al onze avonturen in de Koen en Sander Show voor deze maandagochtend. Goedemorgen.

0: werk uitgebracht. Mannen van U2. En dit was nog een oudje natuurlijk. With or without you.
1: Goedemorgen, Koen en Sonnetje. Alles goed. Zijn we met Rijnsburg weer. Daar is de lei, jongens. Nou, maak je een mooie dag van. Goedjes.
2: Ah, lief, dankjewel.
0: Stefan, nou leuk dat hij er weer bij is. Ja, jongens, de ochtendshow, 6:50. En dit programma kan natuurlijk niet beginnen zonder de spreuk van Sander.
2: Het verschil tussen een huurauto en een stiefmoeder is dat je bij een huurauto wel je klomp afveegt aan de bumper.
0: Nou.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lekker begin van de week zo, hè.

0: Lekker rustig de dag beginnen met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Gloria Gaynor. Never Can Say Goodbye. En straks het nieuws van 6:30. Allee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik vertel je zo waarom de Amerikaanse president Trump zich niet meer goddelijk mag noemen.
0: Ach. Hoor je zo over een paar minuten.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: beurten voor, wat denk je? €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Hé joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: beren op de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ja, nu nog lokaal wat regen, maar vandaag krijgen we zon, wat wolken en prima dagje wordt het 14 tot 18 graden. Dan de verkeersinformatie. Er zijn 13 vertragingen. Een bescheiden begin van de maandagochtendspits. Op dit moment is het wat drukker op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk. 15 minuutjes. Ook een kwartiertje op de A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij havens 6200, 7000. En dan gaan we naar de havens 4000, 5200 op die A15 bij Oostvoorde. Daar is een ongeluk geweest en 30 minuten. Het nieuws van 6:30. Daar is hij weer hoor. Alain Altena.
3: Goedemorgen. De kappersoorlog in Vlaardingen laait mogelijk weer op. Gisteravond is er namelijk opnieuw een explosie geweest bij een kapperszaak in de stad. De gevel raakte beschadigd en buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Afgelopen zomer leidde een onderlinge strijd tussen kappers tot meerdere zware aanslagen. Het zou misschien aan de prijzen liggen, daar concurreren ze namelijk flink mee.
4: Ja, ze proberen ook zeg maar de hoofdkappers te ondermijnen. Ze hebben echt een coup gepleegd.
3: Ik ga heel snel door naar het volgende bericht. Naar Scheveningen om precies te zijn. Op het strand daar is urenlang onderzoek gedaan. Er was iets aangespoeld en de politie was bang dat het om een oude zeemijn ging. Een deel van het strand werd daarom direct afgezet. Uiteindelijk viel het allemaal mee. Het was een grote stalen bal, mogelijk van een oude boei. En slecht nieuws voor president Trump. Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat zijn omstreden tv-spotjes niet meer mogen worden uitgezonden. De reclames kosten bijna €17 miljoen aan belastinggeld. Nou, zowel democraten als republikeinen zijn daar kritisch over. En in Amerika is het namelijk streng verboden om belastinggeld te gebruiken voor je eigen politieke campagne. Ja, een van de spotjes had de titel God creëerde Trump. Een klein stukje.
5: I need somebody with arms strong enough to rustle the deep state and yet gentle enough to deliver his own grandchild. So God gave us Trump.
3: Ja, God gave us Trump. Trump heeft zelf nog niet gereageerd op
4: het. Nou, daar klopt niks van, want ik heb helemaal niet Trump gecreëerd.
3: En nog even terug naar gisteren, want Max Verstappen die kan weer iets afstrepen van zijn bucketlist. Hij heeft nu ook de Formule 1 race in Singapore gewonnen. Ja. Het is een van de weinige Grand Prix die hij nog niet op zijn naam had staan, tot gisteren. Nou, in aanloop was Verstappen ook telkens de snelste. En dat deed de verslaggever van Viaplay aan een bepaalde tijd denken.
6: Het was een beetje als de good old days.
7: Ja.
6: Jouw dominante jaren.
7: Ja, mag er een keer.
6: Ja, je hebt er lang weer op moeten wachten, een paar jaar.
7: Het was gewoon echt een top weekend.
3: Ja, Verstappen staat nu vierde in het klassement. Ruim 100 punten achter de nummer 1, Kimi Antonelli van Mercedes. Die zou over 2 weken al kampioen kunnen worden.
2: Ja. Kimi Antonelli.
4: Ja.
2: Geweldig ventje.
4: Maar het is uitgesloten dat Max hem nog pakt, hè?
2: Ja, dat gaat niet gebeuren.
4: Nee?
2: Nee, gaat niet. Er zijn nog 6 races, het gaat niet.
4: Oh ja, dat gaat niet.
2: Nee.
4: Ja, maar hij heeft echt te laat zijn goede vorm gegeven.
2: Ja, nou, vorige week hadden we het nog eventjes over. Ja. Toen vroeg jij nog aan Tom Coronel, is het lek boven? Maar het lek is wel degelijk boven zo, bij Red Bull.
4: Ja. Als er niet 6, maar 10 races waren, was het misschien nog spannend.
2: Was het anders? Was het een beetje anders geweest? Jammer. Sandra, goedemorgen! Hallo, Sandra.
8: Ja, goedemorgen.
2: Hi.
4: Hey Sandra, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Sandra uit Twello, kom hier, je bent 62 jaar. En aan ons de taak om achter jouw beroep te komen. Middels 7 vragen. Hier alvast de eerste.
4: Sandra, hoe laat begint doorgaans je werkdag? Hoe laat begin jij met werken?
8: Doorgaans tussen 8:30 en 9:30.
2: Redelijk normaal.
4: Normaal.
2: En veel mensen doen dat. Oké, gelukkig hebben we nog een paar vragen over de beroepentest. Spelen wij over een kleine

0: Wat is het beroep van Joe Luisteraar Sandra uit Twello? Daar gaan wij proberen achter te komen middels 7 vragen. 1 van die vragen zojuist gesteld, namelijk: Sandra, hoe laat begint je werkdag? Nou, dat is tussen 8:30 morgens. Gaan we naar vraag 2. Sandra, ja, daar komt-ie.
1: Sandra, wat is nou een vooroordeel, excuus, wat een beetje geldt voor jouw werk? Wat hoor je nou vaak? Welk vooroordeel?
2: Welk vooroordeel hoor ik vaak op mijn werk?
1: Of over je
2: waarom
1: werk?
2: Is het... Ja, stelletje uitzuigers.
1: Nee, even over je werk. Niet naar ons toe, maar over je werk. Nee. Stelletje uitzuigers.
2: Ja, sorry, dat is wat ze zeggen.
0: Ah, oké.
1: Okay. Nou, dan denk ik aan de Belastingdienst.
0: Dat denk ik ook meteen. Ja, dat denk ik wel aan, ja. Wat heb jij op een werkdag nou het meeste in jouw handen?
2: Toetsenbord.
0: Ja,
1: toetsenbord. Lever jij een product of een dienst?
2: Dienst.
0: Moeten mensen jou iets betalen, Sandra?
2: Soms.
0: Nog 2 vragen.
1: Ja. Wat als jij contact hebt met cliënten of met klanten, waarvoor nemen ze specifiek met jou contact op? Wat moet jij hun vertellen of duidelijk maken of opwijzen?
2: Dat is heel verschillend.
1: Ja?
0: Je mag een voorbeeld geven.
1: Kom maar.
2: Het kunnen verschillende dingen zijn. Een voorbeeld. Waar kan ik het beste naartoe gaan?
0: Ik heb werkelijk geen idee. Nee. Kijk, met die uitzuigers, dan denk ik inderdaad aan een incassobureau of een belastingdienst of...
1: Ja.
0: We hebben nog 1 vraag.
1: Ja, ja, misschien... We kunnen vragen wat de dienst is die ze levert. Maar dat is natuurlijk ook wel weer een makkelijke vraag.
0: Maar ik denk dat we hem kunnen gebruiken, ja, op dit punt.
1: Nou, wat is een kenmerk van de dienst die je levert?
2: Kenmerk van een dienst wat ik lever? Goede uitleg geven. De
0: Het is wel een maandageditie, dit.
1: Het is zeker maandag. Dit is
0: even een beetje stroef.
1: Maar goed, we hebben duizenden speurneuzen die ons helpen. En die gaan zich massaal via de app nu melden.
0: Ja, zeker. Ik zie al heel veel belastingdiensten binnenkomen. Ja. Maar ook een paar andere antwoorden. Alsjeblieft, help ons. Wat is het werk van Sandra uit de Twello? Mag even een appje sturen. Voice appje ook. Van harte welkom.

0: met een goed antwoord op de vraag: wat is het werk van Joe-luisteraar Sandra? Ze komt uit Twello. Nou, ze begint haar werkdag tussen 8 en half 9. Ze heeft vaak een toetsenbord in haar handen. En ze levert een dienst. Veel mensen die nemen contact met haar op. En die moeten ze dan goede uitleg geven. En uitleggen waar ze dan het beste naartoe kunnen. Soms moeten die mensen dan ook betalen. En wat ze veel hoort, een vooroordeel over het werk, is dat ze uitzuigers zijn.
1: Ja, stel het je uitzuigers. Ja, dat gezegd hebben, dan denkt Joep aan een dame van plezier. Want uitzuiger. Marco denkt ANWB, VVV-kantoor. Leon zegt ze is reislijster. Werkt ze niet bij het duo, zegt Ingrid. Belastingtelefoon. Veel mensen zitten op het spoor van Juella.
2: Goedemorgen. Sandra werkt bij de gemeente.
1: Oh. Ja, dat zegt Christian ook. Goedemorgen. De gemeentehuis, uitgifte van paspoort, rijwijze en zo. Gerechtsdeurwaarder komt ook veel binnen. En ja, veel mensen zitten ook op het spoor van Bert.
3: Ja hoor. Ze werkt bij de Belastingdienst, misschien bij de helpdesk. Die uitzuigers die zitten in Apeldoorn. En ze wonen in Twello, dus dat is vlak bij elkaar.
1: Ja, moet ik zeggen dat toch wel belastingtelefoon, nou ja, dat komt wel het meeste binnen.
0: Ja, en dat was ook wel jou en mijn eerste ingeving.
1: Ja.
0: Uitzuigers, het eerste waar je denkt, en dan denk ik, misschien moeten we er gewoon bij blijven ook.
1: Maar moeten we dan nog zeggen bij Belastingdienst of moeten we het nog specificeren?
0: Nou, ik denk dat ze bij Belastingtelefoon werkt.
1: Ja, de helpdesk.
0: De helpdesk, zoiets.
1: Zullen we dat gewoon gokken?
0: Oké, dat gaan we doen.
1: Sandra?
4: Ja?
1: Werk je toevallig bij de helpdesk als de informatiedeskundige bij de belasting?
4: Nee, ik werk niet bij de Belastingdienst.
0: Och, zaten we in de buurt?
4: Nee, je staat ook niet in de buurt.
1: Nou,
4: ik werk wel ergens waar iedereen mee te maken heeft.
1: Ja.
4: En dat is namelijk de zorgverzekeraar.
0: Een zorgverzekeraar?
1: Ja.
0: En wat doe je daar?
4: Ja. Ik werk daar inderdaad bij de klantenservice.
0: Ja.
4: Wat heel veelzijdig is. Waar we dus boze mensen krijgen, dankbare mensen.
0: Ja.
4: Die dingen moet uitzoeken, et cetera.
0: Ja, en dan hoor je inderdaad, mensen zijn dan boos, want dan denken ze, nou, dit wordt toch wel vergoed door een zorgverzekeraar, en dan blijkt dat je toch weer zelf moet betalen.
4: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja.
4: Dat klopt.
0: En welke zorgverzekeraar is het?
4: Dat is een Salland zorgverzekeraar.
1: Oh, die uitzuigers.
0: Jammer.
1: Jammer hoor.
0: Ja, nee, jammer, is het toch weer niet gelukt. Een stroef begin van deze werkweek. Maar jou heeft het niet gelegen, Sandra. Dankjewel.
4: Goed zo. Graag gedaan.
0: Fijne dag. Doei.
4: Doei.
0: Zometeen spelen we de 3 noot.

0: Mooi hè, Baya Contigos.
1: Heel erg mooi. Zo mooi zeg. Oh, oh, oh. Snullen. Oh, oh.
0: Je moet goed luisteren, maar daar hoor ik een licht sarcastisch toontje bij Sander.
1: Als nou, ik vind het oprecht wel mooi.
0: Ach, je moet er helemaal geen klap aan.
1: Nee, je kan het hebben. Doe me ook aan vroeger denken, maar je moet er gewoon wel even zin in hebben.
0: Ja.
1: Het is nogal zwaar op de maag.
0: Ja, ja. Had je er zin in deze ochtend?
1: Nee.
0: What's the Woman van Baya Condios. Het is bijna 7:00 en dat betekent straks het nieuws. Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Brabant belde een 10-jarige jongen 112. Nou, dat was gelukkig niets ernstigs aan de hand. Maar voor die wel belde, dat vertel ik zo.
0: Ja, en ik hoop dat je wel zin hebt in dit liedje, Sander. Eén noot van een grote hit. Nou, die is te doen.
1: Dat is Tink. Sink. Nee, niet goed. Ah, dan moet ik even. Ik moet even wakker worden nog. Nou.
0: Ik snap, ja, Tink wordt wel gezongen. Maar het nummer heet anders.
1: R-E-S-P-E-C-T.
0: Nou, respect hoor. Rita Franklin, hoor je zo.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Bakker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: File vanochtend en nu ook nog ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Dit is Joe. 7 uur voor het nieuws. Allee, Altena. Goedemorgen. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is gedaald naar een dieptepunt. Dat schrijft het AD. Net iets meer dan de helft van de mensen die wordt uitgenodigd laat zich nog vaccineren. Terwijl er jaarlijks duizenden mensen aan de griep overlijden. Vooral 60 tot 64-jarigen en chronisch zieken laten de prik steeds vaker liggen. Vaak door hardnekkige fabeltjes en desinformatie. Een zwaar ongeluk gisteravond in Kesteren in Gelderland. 2 mensen zijn erbij omgekomen. Het gaat om de bestuurders van 2 auto's. En verder raakten 2 anderen gewond. Het gebeurde allemaal op een N-weg. Er wordt nog uitgezocht hoe het ongeluk kon gebeuren. In Brussel hebben gisteren 10.000 mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. De hete zomer was voor deze mensen de reden om in actie te komen.
12: Ik denk dat ik deze zomer voor het eerst het gevoel had dat ook echt aan mijzelf reikte, de klimaatcrisis.
13: Ik heb wel het gevoel dat de opkomst groter is, inderdaad, omdat het lokaal hier in België ook wel echt voelbaar is geweest deze zomer.
11: En was te horen bij de VRT. De demonstranten willen onder meer dat olie- en gasbedrijven meer belasting gaan betalen. En de politie is multi-inzetbaar, zo blijkt maar weer. Een 10-jarige jongen uit Bladel in Brabant belde gisteren naar 112 om een hele bijzondere reden. Hij had ruzie gekregen in de speeltuin, zo schrijft de Omroep Brabant. Zomaar 112 bellen is strafbaar, maar de wijkagenten hielden het bij een gesprek samen met zijn moeder.

0: betalen.
1: Een tol? Dat staat hier te zijn. Tol?
0: Kees?
1: Ja, nee, niet Kees Tol, maar ook een tolweg in dit geval. Stel dan goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Gisteravond, ja, dat is een programma waar heel veel mensen naar kijken. Miljoenenjacht.
0: Ja.
1: En wij waren een vraag.
0: Waar wij een vraag?
2: Welk radioduo presenteert op werkdagen de ochtendshow van Joe?
1: Ja, kwam heel snel een antwoord op. Maar je hoort het zo.
3: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show. Volgende week inderdaad een week vol 90's. En nu kan je stemmen. Deed ook Margriet en Joost en Marjolein. Die hebben allemaal gestemd op Guus Meeuwis. En het

0: Lewis.
1: En toch al een mooi liedje ook gewoon, hè?
2: Hartstikke mooi liedje.
1: Het is een 8 uit de 90's.
2: Ja.
3: Goedemorgen.
4: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
2: Ook dat was natuurlijk de jaren 90, hè? Dat is zo midden jaren 90. We hadden natuurlijk de Nederlandstalige golf in de jaren 80. Met Toontje Lager en Doe Maar. En 10 jaar later, in de jaren 90, had je in één keer ook weer zo'n Nederlandstalige golf. Met Marco Borsato, Guus Meeuwis natuurlijk. De Dijk die nog steeds aan de weg timmerde. En Peter de Koning, dat soort liedjes. Het was in één keer weer heel veel. De Johnny's, Dans je en Nacht met mij. Ja, dat waren in één keer allemaal Nederlandstalige liedjes.

0: Volgende week dan hebben we de 90's Top 500 hier bij Joe. Dat wordt een heerlijke week, al zeg ik het zelf. En dit is de week waarop we natuurlijk alles gaan verzamelen. Alle stemmen die binnenkomen via de app en via de site kan je gaan stemmen op jouw favoriete 90's liedjes. Wij doen ook nog wel een paar muzikale duitjes in zakjes vandaag.
1: Ja, wij hebben toch elke dag wel één of twee stemadviesjes voor je.
0: Max Verstappen. Nou, die heeft een fantastisch weekend gehad. Ja. Jij hebt er natuurlijk weer naar gekeken gisteren, Sander.
1: Ongelooflijk.
0: Wat vond je er allemaal van?
1: Nou, ik heb zaterdagavond, dan heb ik Ajax gekeken. En dat was niet best. 1-1 tegen NEC. En toen ging ik daarna een beetje zappen. Om de, toch een beetje die vieze smaak weg te spoelen. En toen viel ik dus met mijn neus in de Formule 1.
0: Oh.
1: De training, kwalificatie, iets zaterdagavond, weet ik niet.
0: Ja.
1: Of een herhaling van iets.
0: Dat zal een herhaling zijn geweest. Ja.
1: God, wat was dat saai, zeg.
0: Nou, Sander.
1: God, ja, dat rijdt een rondjes allemaal.
0: Nou.
1: Ja, ja, en dan nog die boordcomputer. En dan, ja, dan, ja.
0: Ja. Ja, goed, ik weet meer mensen vinden dat die delen jouw mening daarover. Ja, ik vind het fantastisch. Ik moet zeggen, de sprintrace was ook heel saai. Dat was echt een optocht. Kijk, dat is met een stratencircuit, zoals nu op Singapore, is het vaak gewoon wat saaier, want dan kun je niet zo goed inhalen.
1: Nee.
0: Maar goed, Max Verstappen heeft een fantastisch weekend gehad. Hij heeft namelijk gewonnen. Maar eventjes, ik had gisteren iets anders te doen. Ik kijk altijd Formule 1, maar ik heb gisteren vliegles gehad.
1: Ja, ja.
0: Want ik ga, natuurlijk morgen is de bedoeling dat ik, heb ik voor jou cadeau gekregen, Sanne, voor ons 20-jarig jubileum, dat ik zelfstandig een vliegtuig aan de grond ga zetten. Daar moet een beetje voor geoefend worden. Dus gisteren had ik vliegles. En dat was precies tijdens de race. Dus had ik thuis met de thuisfront afgesproken. Ik kijk niet.
1: Ja.
0: Ik ga niet op social media kijken. Ik zet alle pop-up berichten van mijn telefoon uit. En niks aan het handje. Dus ik rij naar huis toe. En om 4 uur komt daar het appje van onze redactie van de Koen en Sander Show. Met groot bovenaan. Verstappen zet kroon op geweldig weekend.
1: Ja, ja, ik had precies hetzelfde.
0: Ik denk, god nonde.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is echt, ja, nou ja, toen wist ik het dus al.
1: Nou, ja. Ze zitten er wel bovenop, dat is ook wel eens een keer lekker.
0: Nee, ja, dat is ook lekker. Ja, dan zijn wij een vraag gisteravond geweest bij Miljoenenjacht. Ja.
2: Welk radioduo presenteert op werkdagen de ochtendshow van Joe?
0: Bam. En er wordt al meteen op die knop gedrukt.
1: Ik zou zelf het antwoord niet weten. Nou, wat werd er gezegd?
0: Ja, je hoopt natuurlijk dat dan Koen en Sanne wordt.
1: Ja.
0: Ja, dat hoop je dan, hè?
2: Welk radioduo presenteert op werkdagen de ochtendshow van Joe? Lucas?
3: Mattie en Marieke?
2: Nee, Koen en Sander. Je knop blokkeert voor de volgende vraag.
1: Ja. Oei, oei, oei.
0: Ja.
1: Heeft deze man gewonnen überhaupt?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, weet het niet.
0: Denk het niet eigenlijk.
1: Denk het niet.
0: Nee. En we moeten nog even stilstaan bij jongens Mart Grol, nieuwslezer hier bij Joe. Heeft ook lang op jouw plekje gezeten, Anne.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Mart is dit weekend met zijn vriend geweest naar het concert van Celine Dion.
1: Ja, Mart heeft natuurlijk hier daar verteld dat hij kaart had gekocht. Hij heeft zijn vriend overvallen. Een telefoontje helemaal naar Canada, want daar woont zijn vriend. En het was allemaal heel schattig en aandoenlijk. En oh my love, we got tickets voor Celine Dion. Maar goed, het heeft dus afgelopen zaterdag plaatsgevonden.
0: Nou ja, tickets. Hij heeft €500 per ticket betaald, ja, om op rij 1 te gaan zitten. En we hebben hem twee hele lelijke Celine Dion fanshirts gegeven. En we hebben dus ook een bericht van hem gekregen. Maar ik heb nog niet geluisterd wat hij heeft gezegd.
1: Oké. Okay.
0: Hier komt het voiceberichtje van Mart Grol over Celine Dion.
4: Wat kan zij zingen? Ja, we kunnen denk ik toch wel stellen dat zij een soort van, misschien ja, opgestaan is uit de dood. Klinkt heel heftig, maar inderdaad. Ze zingt niet meer zo hoog zoals ze vroeger zong. Maar goed, ze haalt het allemaal wel. Het is niet vals, het is live, het is krachtig. En wij stonden daar tussen allerlei groupies. Die hadden dus wel van die fanshirts aan die jullie cadeau hadden gedaan. We hebben daarin geslapen, maar we hebben die niet aangenaam bij het concert. En ik weet niet wat er gebeurde, jongens. Maar Celine Dion, ze bleef de hele tijd naar ons kijken. En ook dus die groupie fans uit al die andere landen, die keken zo heel jaloers naar ons van what the fuck gebeurt hier. En toen, vlak voor de grote, grote finale, jongens, komt haar persoonlijke beveiliger naar ons toe. En die geeft de setlist. Nee. Nou, je zult begrijpen, die gaat in een lijstje. Het was zo'n ongelofelijke ervaring. Of dit nou gestuurd is door Celine of niet, het maakt niet uit. Het voelt alsof wij nu inner circle zijn. Heel veel liefs en een hele mooie dag. Au revoir.
0: Nou. Hij heeft gewoon een setlist.
1: Hij heeft de setlist. Dat is een lijst met de liedjes die ze heeft gespeeld.
0: Wat ontzettend leuk.
1: Leuk voor hem.
0: Nou ja. Ja. Wel een beetje beledigd dat hij niet onze shirtjes heeft aangedaan.
1: Nee, die setlist kan mooi op het toilet. Ja.

0: radioduo presenteert op werkdagen de ochtendshow van Joe.
1: Opstaan doe je met Coen en Sander. Dit is Joe.

0: Vanaf volgende week maandag voor het eerst bij Joe.
1: Joe, 90's top 500.
0: Dan gaan we een helemaal heerlijk terug naar de jaren 90... in een lijstje met 500 van de allerbeste jaren 90 hits.
2: Ja, absoluut. En daar mag je nu op stemmen. Doe dat ook. Neem dat niet lichtzinnig. Want het is natuurlijk wel het leukste muzikale decennium wat ooit is geweest, denk ik. En dat moet je zien samen te vatten in 500 knallers. Dus ja, denk er even over na.
0: Ja.
2: En wij mogen dan elke dag jou een klein, niet al te dwingend stemadvies doen.
0: Ja, Sander, ja. Ik ben heel benieuwd. Doe jij eens even een stemadviesje?
2: Nou, mijn stemadviesje, en dat is gewoon, ja, het blijft een van mijn, het is een vreemde eend in de bijt, maar het is wel een van mijn lievelingsbandjes. Je had natuurlijk in de jaren 90 ging het muzikaal gezien alle kanten op. Je had natuurlijk de Eurodance, je had de happy hardcore. Je had natuurlijk ook begin jaren 90 de grunge uit Seattle. Nou, daarna kwam een toch ook wel een beetje een poprockstroming. Dat werd dan post-grunge genoemd, maar dat was dan even wat minder hard. Iets gevoeliger, iets lekkerder voor de oren. En dat waren bandjes zoals bijvoorbeeld Matchbox 20 of The Wallflowers. Of The Lemonheads bijvoorbeeld. Dat waren gewoon leuke, ambachtelijke bandjes met een akoestische en elektrische gitaar. Maar één van die bandjes is Hootie en de Blowfish. En ik weet nog heel goed, wij hadden vroeger de leesmap thuis.
0: Oh ja.
2: En daar zat ik de Panorama in te lezen. En toen kreeg het album van Hootie en de Blowfish 5 van de 5 sterren. En dat viel mij op, omdat die naam zo bijzonder is.
0: Ja.
2: Hootie en de Blowfish. Rare naam. Ik dacht, nou weet je wat, ik heb toch tijd over. Ik ben naar de Free Record Shop gegaan. En daar ga je dan een cd luisteren, voordat je hem koopt. Hè. Dan ik wil deze graag luisteren. En dan mocht je een cd spelen 3 pakken. En dan kreeg je koptelefoon op. Met van die losse schelpen, die hield je tegen je oren. Ja. En dan ging je gewoon dat album. En toen dacht ik, wat een verdomd goed album. En eigenlijk, het gekke is, dit bandje is verder geen hoogvlieger gebleken. Heeft wel in Amerika ontzettend veel platen van het album verkocht. Best verkochte debuutalbum ooit. Maar bij mij is het zo begaan beklijven, omdat het in de jaren 90, ik heb het zo stond wat tot mij genomen. Ik kon er bij niemand mee terecht, omdat iedereen het een beetje een raar bandje vond met een rare naam. En ik heb het nooit kunnen loslaten. En tot op de dag van vandaag gaat er eigenlijk geen week voorbij zonder dat ik Hootie en Blowfish wel eens luister. Dus ja, het is gewoon verkleven. Het is verweven met mijn leven. En dat was in de jaren 90 een soort van kruispunt in mijn leven. En daar is dat de soundtrack van. Het staat bij mij voor verandering.
0: Je mag erop stemmen voor de 90's. Hootie and the Blowfish, wat leuk deze. Only Wanna Be With You by Joe.

0: komen veel reacties binnen.
1: Nou, wat leuk.
0: Leuk om te lezen.
1: Ja, ik ben toch niet de enige die dit kent. Aniek zegt, we zijn getrouwd op het nummer. Leuk. En Wes zegt, doe me denken aan Friends. Klopt, ze gaan naar een concert toe. En Linda zegt heel mooi, Only Wanna Be You is speciaal voor mij, omdat mijn overleden man dit liedje aan mij opdroeg.
0: Ah.
1: Hartjes, hartjes. Ah,
0: en Nars die app nog. Hé, wat leuk. Ik heb dit album van mijn zus gestolen.
1: Nee. Ik heb deze album van mijn zus.
0: Ja, dat staat er. Het is bijna 7:30. Anne, wat heb je in het nieuws zometeen?
2: Nou, bij de gevangenis in Den Bosch, daar werd gisteravond iets bezorgd wat direct weer werd weggegooid.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
8: Ik heb zoveel vragen.
10: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
13: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
14: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou,
0: Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Nou, lokaal wat regen nog, maar vandaag krijgen we zeker de zon. Ook een paar wolken en wordt het 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie, de maandagochtendspits op dit moment 56 vertragingen. Het is wat drukker op de A2, Den Bosch-Utrecht, voor Zaltbommel 25 minuten. A16, Breda-Rotterdam bij Klaverpolder 20. En de A50 Arnhem richting Os voor de Maasbrug 25 minuten. Langste vertraging op de A58 in het zuiden is dat Tilburg richting Breda tussen Bavel en Galder ongeval geweest. En daar 3 kwartier extra. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Hier is Alain Altena.
26: Goedemorgen. Steeds meer mensen laten de griepprik links liggen. Iets meer dan de helft van de groep mensen voor wie die is haalt de vaccinatie nog, meldt het AD. Met name 60 tot 64-jarigen en chronisch zieken laten zich beïnvloeden door desinformatie en fabeltjes. Ja, levensgevaarlijk, waarschuwen experts, want jaarlijks komen duizenden mensen om het leven door de griep. Dan een storing bij supermarkt Albert Heijn. Zowel de website als de app is niet bereikbaar. Alleen de bonuskaart is te zien. En ook bij Ethos en Galagal is er een storing van de website en de app. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar Albert Heijn spreekt op de eigen site van een IT-incident. En bij de gevangenis in Den Bosch werd gisteravond een bijzonder pakketje afgeleverd. Er stond een maaltijdbezorger voor de deur met shawarma, friet, salade en cola. En dat had hij bij zich voor een gedetineerde, meldt Omroep Brabant. Zijn familie had het voor hem besteld. Ja, volgens de politie zag het er lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan naar een verhaal wat groot op de voorpagina van het AD staat. Eus zegt nee. Het gaat om columnist Özkan Akyol en iets waar veel ouders mee worstelen. Telefoons voor de kinderen. Want ja, moet je je kind nu wel of niet op jonge leeftijd al een smartphone geven? Zorgt ook voor gedoe op scholen. De een wel, de ander niet. Nou, de kinderen van Eus, 10 en 8, die krijgen geen mobieltje voordat ze 16 jaar zijn.
27: Oeh.
26: Volgens hem moeten ouders af en toe keihard grenzen stellen. En worden kinderen nu op jonge leeftijd gedrogeerd door hun telefoon, omdat ze niet meer met elkaar praten of spelen, maar alleen maar op schermpjes kijken.
28: Ja, het is natuurlijk ontzettend herkenbaar. Hè? Dit is inderdaad het debat in elk huishouden. Wanneer en hoe geef je je kind een telefoon?
27: Ja.
28: Maar ik kijk, 16 vind ik wel weer heel oud, hoor. Dat valt misschien, denk ik, niet vol te houden.
26: Nee, dat lijkt mij ook lastig.
28: Ja, kijk, nu zijn ze 10 en 8, lees ik. Ja, wanneer wel dan? Maar kijk, als ze 15 zijn, dan heeft ongeveer iedereen in hun omgeving heeft een...
27: Maar het lastige is natuurlijk wel, er komt inderdaad een punt dat iedereen met elkaar appt en doet en sociaal contact heeft. En dat jij dat niet kan bijbenen, omdat je simpelweg die telefoon niet hebt.
28: Maar aan de andere kant, kijk, mijn zoon die speelt graag nog. Die is 12. Die gaat graag naar buiten en die wil voetballen. Maar ja, die komt dan af en toe in zijn eentje weer terug. Omdat de rest gewoon toch liever, zijn leeftijdsgenootje, op een telefoon zit.
26: Ja.
28: Ja, en dan sta je er toch wel een beetje alleen voor.
27: Plus dat ik dan denk, ja, Eus, het is natuurlijk een goed voornemen om het zo te doen, hè. Maar dan moet je er zelf ook vanaf blijven.
28: Ja, nou, dat is sowieso...
27: En dat gaat natuurlijk niet.
28: Nee, joh, je moet oppassen dat je het zelf ook niet... Maar dat is natuurlijk dikwijls een voorbeeld. Je krijgt een telefoon en ondertussen zit je zelf met een telefoon in je handen. Ja, dat is een heel slecht voorbeeld.
27: Alain, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Fijn sowieso dat jij er bent, Alain, want jij peilt onze mening vandaag.
29: De Koen en Sander Show... Mag dat?
27: Waar ga je het over hebben?
26: Ja, soms zijn niet alle regels in Nederland even duidelijk. Dus ik wil even jullie mening. Mag je klappen voor de piloot na een geslaagde landing?
27: Oh, dat vind ik leuk.
29: Mag dat?
27: Dat is de vraag. Mag je klappen voor die piloot na een geslaagde landing? Altijd een ongemakkelijk moment inderdaad.

0: Zombie in My Heart van Phil Collins. Ja. 26 jaar geleden het bruiloftsnummer van onder andere Matthijs.
1: Een liedje over cholesterol.
2: De Koen en Sander Show. Mag dat?
0: Nee, maar Matthijs die appte. Dit was 26 jaar geleden ons bruiloftsnummer. Het voelt heel speciaal dat het na al die jaren nog zo vaak op de radio voorbij komt. Dank.
1: Ja, maar het is, kijk, Phil Collins kan gewoon ongelooflijk mooie melodieën schrijven. Ja,
0: dat is niet normaal.
1: En dit komt dan uit Tarzan, geloof ik ook nog. Dus het heeft ook nog een filmpje.
0: Kwart voor acht, goedemorgen. Welkom in de ochtendshow van Joe. En onze nieuwslezer van dienst, dat is Alain. Voordat Renske weer terug is van vakantie natuurlijk. Alain, jij peilt onze mening vandaag over het werk van de piloot.
3: Nou, dat kan je wel stellen, ja. Want ik vroeg aan jullie, mag je klappen voor de piloot na een geslaagde landing?
0: Ja. Het antwoord daarop is heel duidelijk. Natuurlijk mag dat.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: En dan verklaar je nader.
0: Nou, ik zal me... Maar sta jij hier anders in, Sander?
1: Ja. Ja, dan kijk, het is niet bij wet verboden, maar je moet het gewoon natuurlijk helemaal niet doen.
0: Waarom niet?
1: Ja, waarom wel?
0: Nou, waarom wel?
1: Die man doet zijn werk, die landt een vliegtuig.
0: En, ben jij er zo eentje?
1: Nou, ja.
0: Die man doet zijn werk, dat kan natuurlijk ook gewoon een vrouw zijn, hè?
1: Die vrouw doet zijn werk. Nou, dat zijn minder vrouwelijke piloten, kan ik zeggen.
0: Nee, maar ze zijn er veel, hoor. Ja. Ze zijn er veel. Nee, ja, jongens, maar kijk, ik hou van vliegen. Sterker nog, morgen ga ik zelfstandig een vliegtuig landen. Een eenmotorig vliegtuig. We hebben het niet over een Boeing 737. Sander, daar ga jij verslag van doen. Jij zit bij mij achterin. Ik mag hopen dat jij morgen applaudisseert als deze jongen dat ding veilig aan de grond heeft gezet.
1: Bij deze beloof ik je dat ik de handen op elkaar hou.
0: Nou, zeg.
1: Maar stel je vliegt naar Thessaloniki.
0: Ja. Oké, ik moet eerlijk toegeven, ik doe het zelf niet.
1: Nee, maar als iemand dat doet, dan denk je toch ook, joh, doe even normaal.
0: Ja, dat denk ik inderdaad wel. Maar ik weet ook hoe leuk piloten het vinden als zij door dat deurtje heen horen dat die cabine aan het applaudisseren is. En ik zal je ook vertellen dat ik een vlucht heb gehad in Costa Rica. Dat was een verschrikkelijke vlucht. Daar heb ik de dood in de ogen gezien. En ik overdrijf niet. Ik dacht echt, mijn laatste uur heeft geslagen. We gingen door onweersbuien heen. Het flitste aan alle kanten. We schoven alle kanten op met dat toestel. Ik dacht, we gaan het niet halen. Het was pikkendonker. Nou, toen heeft deze jongen echt de longen uit zijn lijf geapplaudisseerd.
1: Ja, maar dat snap ik. Maar in principe gewoon een lijnvlucht en van A naar B. Ja, dat hoort. Maar ik vind eerder dat je voor de stewardess moet klappen. Die doet meer werk dan de automatische piloot.
0: Nee, nou ja. Jij zit een beetje op het spoor van Jeroen.
4: Nee, het klappen voor een piloot, ik vind het zo debiel. Ja. Ik ben zelf 10 jaar touringcar geweest. Dat zou toch ook wel zijn als je na elke rit dat je applaus krijgt omdat je het goed hebt gedaan. Pleur op, die vent doet gewoon zijn werk.
1: Ja.
0: Dat is toch een beetje jaloers, Babette ook.
5: Klappen voor een piloot? Nee hoor, dat hoeft niet. Ik krijg ook niet aan het einde van mijn werkdag elke keer een applaus.
1: Ja, het heeft toch iets treurigs.
0: Ja.
1: En als wordt geklapt, dan is het gewoon wel met een. Want er zit altijd een grappenmaker die het dan expres doet. Ja. Dus eigenlijk is het nog sta je nog een beetje verpalen ook als er voor je wordt geklapt als piloot.
0: Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik vaak die grappenmaker ben. Die dan eerst even de eerste 2 applausjes doet zo. En dan volgt uiteindelijk iedereen wel.
1: Ja, nou ja, je gaat het morgen meemaken.
0: Ja, maar Sander, als ik morgen dat ding aan de grond zet, na 3 vlieglessen, dan ben je toch ook opgelucht dat papa weer aan de grond staat?
1: Absoluut. Maar het is toch ook niet zo als ik een tv-programma presenteer dat er geklapt wordt? Oh, jawel.
0: Ja, dat is niet normaal hoe vaak daar geapplaudisseerd
1: wordt. Nou, dat maakt voor het hele universum maakt het weer goed, ja.
0: Welkom bij de Koen en Sander Show voor de maandagochtend, begin van een nieuwe werkweek. Met de Pet Shop Boys bij Joe.

0: lekker deze. De Pet Shop Boys, Always On My Mind.
1: De Koen en Sander Show. Mag dat?
0: Mag dat? Ja, mag dat? Mag je klappen voor de piloot na een geslaagde landing? Daar hebben we het zojuist over gehad. Sander, jij vindt dat onzin.
2: Ik vind dat precies het goede woord.
0: Ja, ik vind dat wel mag. Toen hadden wij een berichtje gekregen binnen van Jeroen, die touringcarchauffeur.
3: Nee, het klappen voor een piloot, ik vind het zo debiel. Ik ben zelf 10 jaar touringcar geweest. Dat zou toch ook wel zijn als je na elke rit dat je applaus krijgt omdat je het goed hebt gedaan. Pleur op, die vent doet gewoon zijn werk.
0: Ik vind het wel mooi dat hij zegt dat hij 10 jaar touringcar is geweest.
2: Ja, is het, ja.
0: Hij is 10 jaar touringcar geweest. Dat is een klap, hè? Ja. Maar nou krijgen we de reactie van Peter. En Peter die reageert op Jeroen.
4: Nou, weet je, die vent van die touringcar, hè? Ja, ik ben het er ook niet mee eens. Je moet niet klappen voor de piloot, want hij doet inderdaad zijn werk. Maar met de pet rondgaan voor de touringcarchauffeur moeten we dat ook niet willen, want dat is ook gewoon zijn werkje.
0: Hé, maar gebeurt dit nog?
2: Ja, ik heb eigenlijk heel lang geleden in een touringcar gezeten.
0: Is voor mij ook lang geleden.
2: Ja, die doen pas de deur open als ze een rondje hebben gemaakt.
0: Ja, maar daar ging wel de pet rond, hoor.
2: Ja.
0: Dat was wel de fooi voor, ja.
2: Ja, moet ik zeggen, dan klap ik liever.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
5: De mop van Cato.
2: Ja, Cato heeft vandaag een raadsel voor ons.
5: Het is rood en altijd in de ruimte. Wat is het?
0: Oh, het is rood en altijd in de ruimte.
2: Wat is het?
0: Geen idee.
5: Een tomaat.

0: Miller Band en The Joker. Terwijl hier in de studio een verschrikkelijk ongeluk gebeurt. En ja, normaal gesproken houden we dat soort dingen natuurlijk even buiten de uitzending. Maar in dit geval...
1: Ja.
0: Sander, deel met ons, wat is hier 1 minuut geleden gebeurd?
1: Er is een knoop van mijn blouse afgebroken. Dus mijn blouse, ik heb een kijkje. Jij wil mijn tepeltje zien, denk ik. Nee. Daar is je om te doen, hè. Ja, dus, sinds ik ben flink aan het pompen.
0: Ja, dat zie ik wel.
1: 140, 150 druk ik wel eventjes. Ik ben goed droog, creatine erbij. Vetpercentage van 24%. Dus ja, dan krijg je dat. Het gaat allemaal wat strakker zitten.
0: Ik moet ook zeggen dat dat shirt wat je aan hebt, dat blouseje, dat heb je volgens mij al sinds het begin van de Koen en Sander Show 20 jaar geleden.
1: Nee, maar... vertellen dat ik die vorig jaar heb gekocht.
0: Oh!
1: Ik maak geen grap.
0: Lekker kwaliteitje dan.
1: Nou, dat was een dure blouse ook.
0: Nou, ja, dat is ook.
1: Ik ga even terug, ja.
0: Goed. Allee, wat heb je straks in het nieuws van 8 uur?
2: Nou, zometeen het laatste nieuws over de grote storing bij Albert Heijn.
0: En 1 noot van een grote hit? En dan moet je toch weten welke dat is, Sander.
1: Ja, dat is... You're my best friend.
0: Dankjewel, lief van je.
1: Ik ga opdragen aan Alain.
0: Dank je. You're my best friend, hoor je zo?
3: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel...
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Yes. Woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
16: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis.

0: anders een mens is. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: 8 uur voor het nieuws is hier Alain Altena. Goedemorgen. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. De websites, apps en de klantenservice zijn niet te bereiken. In de Albert Heijn-app kan je alleen...

0: waterkappers tot meerdere zware aanslagen. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. En de aanval komt van de Houthi-rebellen in Jemen. Eergisteren vielen zij het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. En sport, het was een middag om snel te vergeten voor Liverpool-speler Ryan Gravenberch. Hij speelde gisteren met zijn team de topper tegen Manchester City. Maar de Oranje International ging er met rood vanaf.
1: En daar was Gravenberch weer, nu in verdedigend opzicht. En die moet wel opletten, want die heeft al geel. En daar gaat hij, Ryan Gravenberch. 2 keer geel en dus rood.
0: En was te horen bij Viaplay. Mede door die rode kaart won Manchester City vrij makkelijk met 3-0. Het weer van Buienradar. In het noordoosten lokaal wat regen, maar verder krijgen we zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
2: Dankjewel, Alain. Het is druk op de weg. De maandagochtendspits. 71 vertragingen zijn er op dit moment. Op de A16 bijvoorbeeld ben je echt langer onderweg. Breda-Rotterdam bij Schravendeel. 14 kilometer file. Vertraging is 50 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug. 35 minuten. En ook 35 op de A58. Tilburg-Breda bij Bavel. De laatste op de A58. Breda richting Tilburg. Tussen Galder en Bavel daar 35 minuten.
3: Ja, het weernet hoorden we natuurlijk van Alain. Maar belangrijker nog, is het weer van morgen? Want gisteren heb jij door de weersomstandigheden van vorige week nog even een vliegles gehad, op zondag.
2: Zeker.
3: Maar morgen is de grote dag, daar ga jij de lucht in en dan ook weer zelfstandig landen.
2: Nou, dat is de bedoeling.
3: Ja.
2: Je hebt het mij een cadeau gegeven, omdat wij 20 jaar bestaan. Een eerste keer ervaring en ik vlieg graag.
3: Ja.
2: Dat vind ik leuk. Ik heb vaak ook mee met die kleinere vliegtuigen. Maar ik heb nog nooit zelf zo'n ding bestuurd. En morgen moet het gaan gebeuren. De weersvoorspelling houdt nog niet over.
3: Nee. En we moeten ook nog voor morgen wat meer puntjes op de i zetten.
2: Zeker. Dat gaat allemaal zometeen gebeuren. Gisteren overigens ging het tussen de buien door best aardig.
4: Wat we ook dinsdag gaan doen, we gaan gewoon naar die 1500 voet.
5: Ja.
4: En als je dit soort wolkjes hebt, dan kun je er of eronder blijven of je kan er even overheen gaan. We gaan er nu even overheen.
2: Ja.
3: Oké, daar zit hij hoor. Ja, mooi. Ja.
2: Ja, en jij zit er morgen achterin, hè, Sander?
3: Ja, dat is inderdaad iets wat...
2: Ja.
6: Volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: is Joe met Koen en Sander. De Koen en
1: Sander Show. Een hele goede morgen, ja. Volgende week is het zover, helemaal into the 90s. En stemmen kan nu. André deed dat en Jacqueline ook op deze van de Cardigans. Love.

0: ochtend. En is dat dan ook voor iedereen duidelijk? Dat is natuurlijk niet helemaal zo, want gisteren waren wij een vraag in Miljoenenjacht.
1: Welk radioduo presenteert op werkdagen de ochtendshow van Joe? Lucas?
2: Mattie en Marieke?
1: Nee, Koen en Sander. Je knop blokkeert bij de volgende vraag.
3: Ja, dat is natuurlijk fout, want dat is alleen nog maar Matten.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, ook alweer zo. Nee hoor, wij zijn er iedere ochtend bij Joe tussen 6 en 10. Zo ook op deze maandagmorgen.
3: Ja, met de grootste hits uit de jaren 70, 80, 90. Alleen niet volgende week, want dan hebben we uitsluitend de grootste hits uit de jaren 90. 500 om precies te zijn.
0: Leuk hè?
3: Heel leuk.
0: Heel veel zin in.
3: Ja.
0: Volgende week is dat, maar dit is ook een hele belangrijke week. Want nu kun jij nog invloed uitoefenen op die lijst. Stem even op je favoriete liedjes en dat kan in de app of via de site.
3: Ja, in de jaren 90 deden wij heel veel dingen voor het eerst. Omdat we toen jong waren en onervaren. En dat we gewoon anders in het leven stonden. Nu is het anders. We zijn 50 en 46. En bestaan we 20 jaar met de Koen en Sander Show. Je doet gewoon naarmate je ouder wordt minder dingen voor het eerst. Vandaar dat wij voor ons 20-jarige jubileum elkaar een eerste keer ervaring cadeau hebben gedaan.
0: Ja.
3: En Koen, morgen is het dan echt zover. Je hebt al een paar keer lessen gehad. Maar morgen is het moment dat je voor het eerst, letterlijk voor het eerst, zelfstandig een vliegtuig gaat landen.
0: Ja. En daar voel ik ook al een beetje spanning voor.
3: Dat lijkt me logisch.
0: Want normaal gesproken krijg je daar heel wat lessen voor. En ik heb gisteren mijn derde les gehad.
3: Ja.
0: En dat ging overigens best wel goed tussen de buien door.
4: Oh, draai me niet zorgen, want daar heb je nog een wolk. Ik wil even met die wolk spelen. Maar net over de top van die wolk heen zo. Dan moet ik nog een beetje naar de rechterkant langs gaat.
5: Nou ja.
4: Wauw. Oh ja. Dit is gaaf, hè?
0: Ja. Ja, dit was, het ging echt, want er waren veel buien gisteren.
3: Ja.
0: En vanuit de lucht kun je die buien heel goed zien. Dan kan je zo precies zo langs zo'n rand langs die wolk pakken. En dan kun je er zo langs sturen. Ja, het was fantastisch.
3: Maar ben je er klaar voor?
0: Ja, ja en nee.
3: Ja.
0: Ik heb je natuurlijk verteld dat vorige week, donderdag, had ik ook vliegles. En dat was een drama.
3: Ja.
0: Hadden we een hele harde wind. Die stond schuin op de baan, waardoor het landen ontzettend moeilijk was. En toen heb ik echt een deuk in mijn zelfvertrouwen gekregen. Ik denk, ja, dat gaat gewoon niet goed komen. En gisteren was eigenlijk de bedoeling voor de technische jongens van Joe om de verbinding te testen. Dat ze dus even een keer de lucht in zouden gaan met mijn instructeur Gert-Jan. Maar ik heb gezegd, ja, jongens, ik ben erbij. Want ja, ik ga elk moment pakken dat ik nog even de lucht in kan.
3: Snap ik, ja.
0: Gisteren ging het eigenlijk heel goed.
3: En wat nou, stel morgen dat die Gert-Jan de bewusteloos raakt.
0: Ja.
3: Kan je dan kan je hem ook echt helemaal zelf.
0: Nou ja, kijk, dan zweet ik natuurlijk uit al mijn poriën.
3: Maar in principe.
0: Maar dit is het scenario wat hij ook met mij oefent. Sterker nog, hij zegt, Gert-Jan is echt een geweldig instructeur. Ook een beetje een droogkloot, dus zegt. Ja. Oké, maar Koen, ik ga nu dood, hè? Koen, ik ben nu dood. Dan moet je nu het zelf doen.
3: Ja. Ja,
0: die simuleert gewoon dat hij dan moet ik het zelf doen, ja.
3: Nou, wow.
0: Ik denk dat ik het zou kunnen, Sander.
3: Ja,
0: maar laten we hopen dat het morgen niet nodig is.
3: Nee, morgen tussen 6 en 10 zijn wij natuurlijk gewoon hier met de Koen en Sander Show. Daarnaast van het vliegen plaatsvinden, dat is te volgen in de middagshow bij Kai.
0: Ja. Om precies te zijn tussen 5 en 6 morgenmiddag. Als natuurlijk de weergoden het allemaal toelaten, maar daar gaan we maar wel even vanuit. Dan ga ik de lucht in, dan ga ik vliegen. Sander, jij zit achterin.
3: Ja.
0: Jij gaat live verslag doen daarvan, als we in de lucht zijn. Nou, de verbindingen zijn getest, dat moet allemaal werken. En er komt nu net een voice-appje binnen van Hanna.
6: Goedemorgen Koen en Sander. Ik wil Koen even heel veel succes wensen met zijn vlucht en natuurlijk met de landing. En ik vroeg me af of de route al bekend is. Want ik woon in Schalkhaar, vlakbij Teuge. En ik zou het echt heel gaaf vinden als hij over mijn huis komt vliegen.
0: Kijk, dit kunnen we natuurlijk wel regelen.
3: Ja, normaal zeg je naar de route, dan ga je via de A2 en de A27. Maar nee, dit gaat door de lucht, dus je bent een stuk vrijer.
0: Je bent een stuk vrijer, dus laat even weten, als je het leuk vindt, als Sander en ik morgen over jouw huis komen vliegen.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk helemaal lekker als je een beetje in de buurt van Apeldoorn woont. Kijk, we kunnen niet helemaal naar Limburg of helemaal naar het noorden. Maar we kunnen natuurlijk wel een beetje alle kanten op. Ja. Dus meld je maar even in de app van Joe.
3: Ja, en laat even weten waar je woont. En welke route Koen moet vliegen. Welke plek moet hij aandoen?
0: Morgen gaat het allemaal gebeuren. Te volgen natuurlijk tussen 5 en 6 bij Kai in de middagshow. En misschien vliegen we dus even over jouw huis heen. Als je het leuk vindt, meld je maar even in de app van Joe.

0: Girlfriend.
1: Ik vind het nog steeds jammer dat ik zo'n Freddie Mercury nooit live heb zien optreden.
2: Nee, dat is ja, hetzelfde geldt voor David Bowie of Prince, weet je wel. Ja.
1: Ah, Prince heb ik wel vaak gezien.
2: Ja, ik dus niet.
1: Nog nooit?
2: Nee. En ik vrees dat het niet gaat gebeuren. Ook.
1: Nee. En Queen is natuurlijk nog wel doorgegaan met optreden. Met Adam Lambert, maar dan is dat toch anders, hè?
2: Dat telt niet. Nee. En nu heeft Brian May ook gezegd dat hij überhaupt stopt met toeren. Dus het ligt helemaal op zijn gat.
1: Ja. Vraag is, hoe lang blijft Paul Simon nog muziek maken? Want die man is inmiddels toch ook over de 80, denk ik.
2: Hij is 85.
1: Niet normaal, niet normaal. Hier was hij overigens een stukje jonger. Een van zijn grootste hits hoor je nu in de ochtend.

0: Ook Paul Simon heb ik een paar keer mogen zien optreden.
1: Ja.
0: Waaronder één keer samen met Sting. Deden ze een soort duo-avond.
1: Ja.
0: En het grappige is, Sting is natuurlijk vrij... is een lange man, grote man. Paul Simon is heel kleintje. Ze stonden naast elkaar in de Ziggo-Dome, dat was een heel grappig beeld.
1: Ja, dat was natuurlijk met Art Carfunkel ook hetzelfde. Ja. Ook een lange man. Ja, dat is een tragisch verhaal eigenlijk. Want die twee konden elkaar heel lang niet luchten of zien. Kijk, Paul Simon, die schreef de liedjes. Hè. Dat was gewoon zijn gave. En natuurlijk kan hij zelf ook wel zingen. Maar die kan vooral heel mooi liedjes schrijven. En Art Carfunkel, die kon eigenlijk alleen maar die liedjes weer heel mooi zingen.
0: Ja.
1: Dus die hadden elkaar eigenlijk nodig. Maar eigenlijk wilden ze toch wel zo ook vaak zonder elkaar dingen doen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een beetje dat je echt tot elkaar overgeleverd bent.
0: Beetje wat wij iedere ochtend hier hebben.
1: Zeker. Ja, jij de liedjes en ik de mooie stem.
0: Straks het nieuws van 8:30. Alle, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. We moeten vaker een praatje maken met elkaar. En als je dat lastig vindt, dan kan je vandaag naar een speciale plek op Utrecht Centraal.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: Spijker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Ruitschade en nog meer te doen vandaag?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
7: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Het weerbericht in het noordoosten, lokaal nog wat regen, maar verder krijgen we vandaag zon en wolken. En wordt het prima hoor, met 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie, het is redelijk aan de drukke kant. 76 vertragingen, meldt Flitsmeister. Het is druk op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij de Noordtunnel. Daar is weer een voertuig geweest dat te hoog is voor de tunnel.
24: Nee, de tunnel is te laag.
23: En de, of de tunnel is te laag, maar in ieder geval alle alarmbellen gaan daar af. Het levert daar een vertraging op van 1 uur en 10 minuten en 12 kilometer file. De A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel, 30 minuten. Ook een half uurtje op de A50 Os-Arnhem bij Heteren. En de laatste op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof, 30 minuten. En dan het nieuws van 8:30. Hier is Alain Altena. Goedemorgen.
0: Ja, alvast online je boodschappenlijstje bijwerken, dat gaat wat lastiger worden. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag last van een grote IT-storing. De websites, apps, klantenservice en de bezorging van online bestelde boodschappen liggen daardoor helemaal stil. Uit voorzorg zijn meerdere systemen uitgeschakeld. Verder is er nog veel onduidelijk. Het is ook nog niet bekend wanneer alles weer werkt. De winkels gaan wel gewoon open. Dierentuinen die hun verblijven niet aanpassen om ze diervriendelijker te maken, moeten harder worden aangepakt. Dat wil het kabinet. Nu hebben vooral de dierentuinen die wel hun best doen last van veel regeltjes en papierwerk, zegt de staatssecretaris bij RTL Nieuws.
1: De aquarium wil uitbreiden, zijn dierentuin tegen mij. Dan moet je bij de overheid aanleveren met welk formaat kiezelsteen, hoeveel kiezelstenen erin komen. En dan moet iemand dat gaan goedkeuren voor je. En dat is natuurlijk van de zotte.
0: Ja, als dierentuinen zelf niets doen om verblijven te verbeteren, wil het kabinet ze straks ook kunnen dwingen om dat te doen. Wanneer die nieuwe regels ingaan is nog niet duidelijk.
11: Maar wat is dan zeg maar wel goed? Want überhaupt een dier opgesloten is toch niet meer helemaal van deze tijd. Maar aan de andere kant ook wel weer leuk, want dierentuin vind ik ook wel weer erbij hoor.
0: Ja, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd dat dierentuinen bijvoorbeeld voor educatie zijn. Hè? Dat wordt dan als argument aangedragen.
11: Maar kijk, je kan een verblijf wat 20 keer groter maken, maar het is nog steeds een gevangenis voor een dier natuurlijk.
14: Ja, maar dan wordt het wel wat leefbaarder voor het dier.
11: Absoluut, ja.
0: Goed nieuws voor een Litouwse man in ons land. Hij krijgt 24.000 euro terug. Oh. Vorige maand werd de man door de marechaussee slapend in zijn auto gevonden op een parkeerplaats met duizenden euro's contant op de achterbank. Ja, de man werd wakker gemaakt, bleek stomdronken en vertelde dat hij de jackpot had gewonnen in het casino. De agenten geloofden hem niet en namen het geld in beslag. Maar na onderzoek bleek zijn verhaal toch waar. En de man heeft het geld nu dus weer terug.
14: Dat is toch schitterend, hè?
11: Ja.
14: Ja, maak dat de kat wijs hier met dat geld. En dan, oh, sorry.
0: En maak eens een praatje. Dat is de boodschap van een speciale actieweek die vandaag start. We praten steeds minder op een dag, zeker jongeren. Terwijl uit onderzoek juist blijkt dat je je gelukkiger voelt als je een praatje maakt, zegt de organisatie.
24: Je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op.
0: Ja, en voor wie het lastig vindt om te beginnen met zo'n gesprekje, dan moet je vandaag op het station in Utrecht zijn, Utrecht Centraal. Daar is een geel vlak gemaakt. En wie even wil kletsen, kan daarin gaan staan.
11: Jezus. Tot aan de laatste zin vond ik het een leuk bericht.
14: Nee, nou, kijk, het initiatief is natuurlijk heel goed bedoeld. En het is natuurlijk, het is ook helemaal waar. En je moet ook met elkaar in gesprek blijven. Alles gaat maar digitaal. En,
0: ja.
14: Maar om in een geel vlak op Utrecht Centraal te staan, dan voel ik me net een dier in de dierentuin.
11: Dat is het. Je moet gewoon naar de mensen toe lopen. Maar goed, het valt me wel op dat oude mensen, die zitten echt wel een praatje verlegen. Die gaan dan ook echt een heel gesprek.
14: Ja, ik.
11: En die lullen met Jan en alle man, die gaan nog tegen een lantaarnpaal aan staan praten.
14: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik laat natuurlijk regelmatig mijn twee hondjes uit, Olly en Tedje, de tackles. En dan is er dus één iemand. En dat is dus ook iemand op leeftijd. En dan weet ik al, die vindt het heerlijk. Die komt mij tegen. Dat duurt altijd heel lang.
11: Ja.
14: Dus die ontwijk ik dan ook wel eens.
11: Snap ik wel.
14: Ik doe wel alsof ik aan het bellen ben. Zo, ja, oh ja. Ja, terwijl ik het ook een beetje lullig vind dat ik dat doe.
11: Ja. Nou, maar vanaf nu kan je zeggen, sta ik in een geel vlak?
14: Ja.
11: Nee, mond houden.
14: Nee, ja, precies. Allee, dankjewel voor het nieuws van vandaag. De vraag is ook, wordt Feyenoord landskampioen? Wordt het nog wat met de Ajax? En de belangrijkste vraag is zometeen aan Kees Kwakman van de ESPN. Staat er al een oliebollenkraam in Volendam? Je hoort hem hier over een paar minuten.

0: Hallo Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gelukkig, we hebben verbinding met Volendam. Kees Kwakman, onze favoriete voetbalanalist van de ESPN. Daar is hij weer hoor.

0: Zo, Kees.
1: Zo.
0: Zo.
1: Zijn we weer.
2: Ja, de bal rolt weer, hè?
1: Ja, dat was, daar waren we wel even aan toe, hè?
2: En de oliebal?
1: De oliebol. Nee, de oliebol rolt hier nog niet, volgens mij. Nee.
2: Is er in de Volendam nog niet de oliebollenkraam?
1: Nee, volgens mij november, december, denk ik.
0: Nee, joh, Kees.
1: Maar goed, ja, het zal mij niet verbazen als die ook binnenkort, als die hier volgende week staat. Want het wordt allemaal al vroeger natuurlijk.
0: Ik zweer je, ik kom er 3 tegen als ik morgens vroeg onderweg ga naar de studio. 3. Ja.
1: Jeetje, jongens. Ja, maar dat wordt wel. Ja, ze zijn wel lekker natuurlijk. Ja. Maar
2: en in Volendam
1: ja,
2: zijn
1: wel heel vroeg.
2: Volendam zijn sowieso wat later met dingen, hè?
1: Ja, bij ons komt het allemaal wat later binnen. Ja. Ze zijn wel echt goed, die oliebollen. Zo, ze staan er 2 maanden helemaal vol bij die kraam.
2: Ja, en Kees, tot slot, met of zonder rozijnen?
1: met vind ik ook lekker. Ja, ja hoor, ik lust alles. Ja.
0: Mijn vriendin niet.
1: Geen enkel probleem.
0: Die wil altijd zonder. Maar dat vind ik dan helemaal zo, vind ik zo saai.
2: Oh, saai, ja.
0: Heel saai.
2: Hey, rozijntjes op tijd is lekker, hoor.
0: Heerlijk. Ja. Maar goed, Kees, ja, we hebben een interland break gehad van 16 weken. Nou ja, nee, het voelde heel lang. Maar we hebben 4 wedstrijden gespeeld, 2 weken. En nu rolt de bal weer, we hebben ze allemaal weer gehad, de toppers. Wat valt je nou het meest op na zo'n weekend?
1: Even kijken. Nou, het leek wel een beetje alsof ze weer even op gang moesten komen allemaal.
0: Ja.
1: Dat had ik al, want ik was zaterdagavond in de studio 1 aan Feyenoord AZ, Ajax NEC. En dan denk je toch wel, nou jongens, dit zijn wel 2 potjes. De vonken die gaan er vanaf vliegen. En dat wordt, maar het was een beetje saai eigenlijk. Maar goed, al met al Feyenoord toch wel weer, denk ik, de beste indruk gemaakt.
0: Ja.
1: En dat is toch wel, dat is toch wel knap, hoor.
2: Ja, door velen werd er gezegd, het gaat dit jaar dan tussen PSV en tussen Ajax. Maar het lijkt wel gewoon dat Feyenoord voor nu het beste voor staat.
1: Ja, grappig is dat, hè. Dat is natuurlijk al die voorspellingen kunnen weer de prullenbak in nu alweer. Alhoewel, het duurt ook nog lang. En nu gaat het Europees voetbal natuurlijk beginnen. Met Feyenoord speelt woensdag tegen Como. Dat is wel echt een hele leuke wedstrijd.
2: Ja.
1: Die tegenstander is ook heel leuk. En dan gaan we nu natuurlijk krijgen, hoe gaat het dubbele programma werken? Dus ja, als Feyenoord straks wel iemand moet missen. Ze hebben denk ik net een wat minder brede selectie. Dus dat is wel iets wat nog voor Feyenoord een dingetje is. Maar ja, dit is wel het allerleukste natuurlijk. Als er 3 of 4 clubs bovenin gewoon om het kampioenschap gaan spelen. Want we hebben de laatste, vorig jaar was er natuurlijk helemaal niks meer aan met PSV.
2: Nee.
1: Dus laten we het open. Ja, ik krijg het maar niet voor elkaar thuis. Dat is ook ongelooflijk.
0: Weer puntverlies.
1: Die winnen gewoon thuis. Ja, er was een tijd dat de Arena, dat je er niet lekker naartoe ging. Maar nu haalt iedereen er een punt of meer.
2: Ja. 5 keer thuis gespeeld, 4 keer puntverlies. Ik heb gekeken naar je ook, naar Ajax en ook naar jou, Kees.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, het is niet slecht, maar je weet zeker dat het geen 4-0 gaat worden bij Ajax.
1: Nee, maar goed, de tegenstander NEC is natuurlijk normaal gesproken. En nu waren ze ook allemaal weer wat fitter en ze hadden rust gehad. Niet even een ploeg waar je zomaar overheen loopt. Dus die hadden het wel goed voor elkaar. Maar Ajax die vergeet zich ook wel een beetje te belonen, hoor.
2: Ja.
1: Ze krijgen echt wel kansen. En dat was ook al tegen Excelsior thuis. Dus ja, ze hebben ook wel een beetje pech daarin. Aan de andere kant, het was trouwens de week van de scheidsrechter.
2: Oh.
1: Die kwamen er ook niet helemaal lekker uit de interlandbreak dit weekend.
0: Nee, waar zaten ze er veel naast?
1: Nee, ja, ze zaten er best wel naast. Hè. Nou, bij Ajax denk ik toch wel 2 keer.
2: 2 keer rood had het moeten zijn.
1: Eigenlijk wel. Feyenoord, de penalty. Blijkt dat Makkali het verkeerde beeld te zien krijgt. Oh, dat geloof je toch ook niet?
0: Nee, dat
2: niet. Hij zat basketbal te kijken.
1: PSV had ook een 2e gele kaart misschien wel moeten zijn. Nou goed, laten we omdat het de week van de scheidsrechter was, laten we het ze vergeven. Nou,
0: conclusie, zo'n interlandbreek mag gewoon nooit meer 2 weken duren eigenlijk.
1: Nee, dat was veel te lang. Allemaal jongens, we hadden het wel gezellig, hè? In die 2 weken.
0: Ja,
1: lekker over Nederland een beetje ahoeren.
0: Zeker.
1: Ja, dus, maar ik geloof, er is alweer een petitie gestart dat ze terug willen draaien, geloof ik.
0: Dat we niet meer naar zo'n lange break gaan in ieder geval.
1: Volgens mij is er alweer tegenstand en willen ze het weer terugdraaien. Nou, dus,
2: is het lekker. Overigens nog leuk te zeggen, Feyenoord Como aanstaande woensdag. Inderdaad een hele leuke wedstrijd. Daar geven wij kaarten voor weg.
0: Ja,
1: dat is leuk.
0: Dat is leuk, Kees.
1: Hoe kan ik ze winnen?
0: Ja, nou, lekker blijven luisteren.
2: Oliebollen voor ons meenemen.
1: Oh ja, dat gaan we doen.
0: Hey Kees, bedankt weer, hè.
1: Jongens, de mazzel.
0: Casey Kwakman, iedere maandagochtend een mooie ochtendshow. Straks de 3 noten, dit is ABC. When Smoke is

0: Doobie Brothers. Long Train Running, zometeen het nieuws van 9 uur. Allee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Een iconische auto is terug van weg geweest.
0: Welke auto dat is, dat ga je ons waarschijnlijk zo vertellen. Allee,
1: zeker.
0: Heel fijn.
2: De drie noten.
0: En straks hier, zoals elke dag om 9 uur, dan trappen wij af met de Joe Singalong. Dat is gewoon een uurtje. Lekker meezingen. We zorgen ervoor dat alle liedjes die je hoort ook goed meezingbaar zijn. En één van die nummers mag je zelf gaan raden. Daar hebben wij 1, 2 of 3 noten voor. Sander, daar ga jij over.
3: Ja.
0: We beginnen met noot 1. Wij zijn op zoek naar de titel van dit liedje. En als je het weet, mag je gaan appen. Te winnen het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Betere Bed. Daar komt die 1 noot van een grote hit.
3: Maar hoe? Nou, nog 1 nootje erbij. Maar dan denk ik dat het genoeg is. Ja hoor. Te doen. We houden het bij 2 noten.
0: Ik vond het al iets meer dan 2 noten als ik het zo hoorde. Maar goed, het is maandag natuurlijk, dus we moeten er een beetje in komen met z'n allen. De titel van dit liedje mag je nu gaan appen. Succes!
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water
4: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
2: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Heel bewust 18 plus.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: En, al lang last?
17: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
16: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
17: Ik heb geen idee.
18: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
19: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
20: Gaat digitalisering de zorg redden?
19: En wie draagt de zwaarste lasten?
20: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
21: Samen slimmer zorgen.
20: Verbego Zorgservice.
18: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
20: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: 9 uur en het nieuws krijg je van Alain Altena.
26: Goedemorgen. Een 26-jarige Belg heeft een sturende rol gehad bij de dodelijke aanslag in Overasselt. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bij die aanslag werd een beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Deze Belg ronselde op social media naar de aanslagplegers. En eerder werd hij al veroordeeld voor betrokkenheid bij internationale drugshandel. Het is nog altijd onduidelijk hoe lang de grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal gaat duren. De websites, apps en klantenservice zijn momenteel niet te bereiken en online bestellingen worden voorlopig niet bezorgd. In de app van de Albert Heijn is alleen je bonuskaart nog te zien. En ook in de winkel moet je goed opletten, zegt deze supermarktmanager.
0: Alle schapkaartjes die laten nog de oude prijzen van vorige week zien. Je betaalt bij de kassa wel gewoon een normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen is voor de klant niet echt zichtbaar.
26: Ja, wanneer alles weer werkt is dus nog maar de vraag. Een tegenslag voor de Amerikaanse president Trump. Een rechter heeft besloten dat zijn omstreden tv-spotjes niet meer mogen worden uitgezonden. De reclames kosten bijna 17 miljoen euro aan belastinggeld. Maar in Amerika is het streng verboden om belastinggeld te gebruiken voor je eigen politieke campagne. Ja, een van de spotjes had de titel God creëerde Trump. Een klein stukje.
1: I need somebody with arms strong enough to rustle the deep state and yet gentle enough to deliver his own grandchild. So God gave us Trump.
26: Ja, zowel democraten als republikeinen waren kritisch over deze spotjes. En hij is terug van weg geweest, de legendarische Citroën 2CV. Beter bekend als de lelijke eend. Die krijgt een gloednieuwe elektrische versie. Het nieuwe model behoudt zijn iconische ronde bolle vormen en het open schuifdak. Maar dus net wat moderner en compacter. De retro-klassieker is deze week te zien op de autoshow in Parijs. En Citroën wil de eendjes over 2 jaar in de showrooms hebben voor zo'n 15.000 euro.
25: Maar dit vind ik helemaal een auto voor jou, Sander.
2: Ja, ik vind hem ook geweldig.
25: Dat vind je echt, hè?
2: En weet je wat ik nou het mooiste vind? Dat ze niet 2 voorstoelen hebben, maar gewoon een hele bank. Zo'n voorbank.
25: Ja.
2: Ja, vind ik geweldig. Ja. Ja, en betaalbaar.
25: De Deux Chevaux, hè?
2: Ja.
25: De Deux Chevaux.
2: Een mooie, lelijke eend.
25: Maar 15.000 euro, dat is voor een auto toch heel weinig?
2: Ja, dat vind ik, en helemaal elektrisch. En het was ook wat. Het is schijnend inderdaad. Het is de strijd tussen China en Europa. En dat gaat Europa verliezen. Maar juist in de wat kleinere autootjes, daar kan Europa de slag wel winnen. Alleen, ja, die denken dat er geen markt voor is. Maar nu dus wel met dit soort uitzonderlijke modellen.
26: Het weer van Buienradar. In het noordoosten lokaal wat regen. Maar verder krijgen we zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
25: Verkeersinformatie in restantje van de maandagochtendspits. We hebben nog 43 vertragingen. Het is wat drukker nog op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Daar 55 minuten vertraging. En de A16...

0: De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Ja, daar gaan we. De eerste van de werkweek. Heerlijk een uurtje meezingen met nu zo'n 90's knallen. Er is op gestemd door Henk en Aster onder andere. De Urban Cookie Collective.

0: When the Lady Smiles met zanger Barry Hay, die zelfs midden in de nacht nog een zonnebril draagt.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Zou iemand zijn handels merken. Goedemorgen, 9:10 op de maandagochtend. Goedemorgen zeggen wij ook tegen Josien uit het zuiden van het land, uit de Venray.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het, Josien?
2: Ja, goed.
3: Heb jij een lekker weekendje gehad?
2: Ik heb een lekker weekend gehad. Ik ben naar Toverland geweest. Naar de Halloween festiviteiten.
3: Ja. Oh, heel eng of veel van mee?
2: Ja, wij komen er al best wel een paar jaar. Dus dan weet je wel wat je kunt verwachten. Maar het is wel altijd heel leuk.
3: Ja. En is het dan het engste als je de bankrekening ziet na afloop?
2: Nee, ik heb een jaarkaart. Valt mee.
0: Oh. Josien, wij hebben 2 noten laten horen van een grote hit. Er komt nog een keer de opgave.
2: Ja.
0: En nu is de vraag, welk liedje is dit?
2: The Winner Takes It All van ABBA, dacht ik.
3: En dat is het goede antwoord!
2: Ja.
0: Jazeker, Josien. Dat is goed geantwoord. En daarmee win jij het Koen en Sander Show pakket. En doen we er ook nog een kussen naar wens bij van Beter Bed.
2: Mooi, dankjewel.
0: En een jaar abonnement op Joe krijg je er ook nog gratis bij. Gewoon lekker luisteren naar de Koen en Sander Show.
2: Dat vind ik wel gaaf. Dankjewel.
0: Dag Josien, fijne dag.
2: Dankjewel, doei.

0: Mars and a brand new day.
1: De Joe 90's Top 500.
0: Er gaat een heerlijke week aankomen. We gaan het voor het eerst doen bij Joe. Voor het eerst.
2: Voor het eerst,
0: ja. Een week helemaal into the 90's, wat natuurlijk een fantastisch decennium is geweest. Ja, ik ben geboren in 1980, dus ik ben een kind van de jaren 90. Dus bij elk liedje heb ik daar komt een geur naar boven, er komt een ervaring naar boven, er komt een fase in mijn leven naar boven.
2: Ja. Ja, dat is de jaren 90. We zijn allemaal letterlijk groot geworden los van Wesley Snijder in de jaren 90.
0: Altijd die Wesley Snijder die de lul is. Ja, er kan gestemd worden. We zitten in een stemweek en daardoor kan je nu naar de app van Joe en je kan naar de site natuurlijk om jouw favoriete liedjes uit de jaren 90 door te geven. Dat heb ik ook gedaan, Sander. En dat is een fantastisch is dat.
2: Ja.
0: Want je komt daar in een geweldige bak aan allemaal liedjes. En de een is nog leuker dan de ander. Het is een beetje kill your darlings, want het is ontzettend lastig. Ik heb bijvoorbeeld opgeschreven Crystal Waters.
2: Ja.
0: 100% Love, fantastisch. Toen scrolde ik door. Toen kwam ik in één keer bij Supergrass met Moving.
2: Ja, ja, ja.
0: Ken je ook nog Gabrielle?
2: Ja, met Dreams.
0: Met dat ooglapje voor. Ja. Dreams.
2: Dreams.
0: Ook geweldig, staat in mijn lijstje. Toen gingen we naar New Radicals met die gitaren You Get What You Give. En toen kwam ik uit, en dat is toch een beetje het liedje wat ik nu aan je wil laten horen voor een beetje inspiratie. Als je nog gaat stemmen op de lijst, dan doe dat dus vooral via de site en de app van Joe. Wat dacht je van deze? Toch een one-hit wonder. Want in de jaren 90 had hij maar één grote hit. Montel Jordan en

0: Michael Jordan.
1: Die andere bekende Jordan uit de jaren 90.
0: Ja, ja, die basketballen had je ook nog.
1: Ja, en dit liedje, dat ging alweer in één adem. Dat was een beetje die tijd ook. Natuurlijk ook Return of the Mac. Maar Lunis, I Got Five on It.
0: Oh, ook zo geweldig.
1: Dat zat een beetje in datzelfde genre, datzelfde blokje, hetzelfde hoekje. Heerlijk.
0: Oh,
1: ja,
0: oh.
1: Het komt allemaal misschien wel voorbij, althans als het van ons ligt. Maar jij bepaalt welke 500 liedjes.
0: Via de site en via de Joe-app. Zometeen spelen wij De Notenraker. Sander, we gaan zingen. En dit is het liedje.
1: YMCA. Oh jee. YMCA.
0: Ja, het is maandagochtend en dan gaan Koen en Sander ook nog zingen voor je. YMCA. De vraag is, wie doet dit beter? Is dat Koen of is dat Sander? We hebben een polletje in de app en dan kun je niet opstemmen.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
5: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
11: En van voordeel.
10: Aldi.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
20: voor de makers.
21: Praxis.
22: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
24: Simjo.
22: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
25: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
26: Wie was je aan de beurt?
27: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: raam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar in het noordoosten. Lokaal nog een beetje regen, maar verder krijgen we echt wel een lekkere dag vandaag. Met zon, paar wolkjes en 14 tot 18 graden. Zometeen in de singalong dan gaan Sander en ik daadwerkelijk voor je zingen. En dat is dit liedje.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: En de vraag is, wie gaat dat beter doen? Wie timed het beste? Is dat Koen of Sander? We hebben een polletje op de site, mag je nu op gaan stemmen. Sander, goedemorgen.

0: Wij gaan de notenraker doen. Het is heel, heel simpel. Wij gaan allebei luisteren naar een liedje. Dan gaan we op een gegeven moment meezingen. Dan stopt de muziek, moeten wij doorzingen. En dan komt alles samen. En dan is de vraag, lopen wij nog synchroon?
1: Ja, het gaat allemaal om timing. En het liedje wat we vandaag gaan zingen, dat is The Village People met YMCA.
0: Er zijn moeilijkere liedjes.
1: Nou, precies, deze hebben toch allemaal al wel meestal blaren. Dus het moet goed komen.
0: Ja.
1: Onze nieuwslezer van dienst Alain is jury.
2: Ja, absoluut.
1: Grote taak op jouw schouders, Alain.
2: Zeker.
1: Ben je er klaar voor?
2: Altijd.
1: Heel goed. Sander,
0: ja?
1: Het ligt heel dicht bij elkaar. Ik heb 1 stem meer dan jij.
0: Oh, jeetje.
1: Ja, dus daarmee betekent dat jij mag gaan beginnen.
0: Ja.
1: En degene die op jou gestemd heeft en denkt dat jij gaat winnen, dat is Debbie. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Onderweg naar een tandartsafspraak.
3: Ja, klopt. Helemaal. Ja,
0: en je stemt op mij. Je kan beter gewoon onderweg naar een orendokter.
3: Nee, maar ik denk dat ik dat zeker niet nodig heb. Want ik heb al een paar keer geluisterd. En Sander, zolang jij gewoon echt even de rust bewaart, maar wel gewoon in je alle fanatisme gewoon helemaal mee gaat zingen, dan heb ik echt de volste vertrouwen in dat wij gewoon gaan winnen.
1: Ja, het is wel waar, want je gaat vaak dan iets te snel.
0: Oké, ik neem het te harte, Debbie. Echt waar.
1: Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Patrick, jij stemt normaal altijd op Sander. Maar wat heeft jou doen besluiten om dan toch op mij te stemmen vandaag?
0: Gezond verstand.
4: Ja, ik denk dat Koen toch wel wat betere stem heeft, denk ik.
1: Ja, ja. Dat hoor ik vaker, hoor.
4: Denk ik, hoor. Maar dat,
0: nou, dat is een vaststaand feit.
4: Bij Sander is het vaak wel dat het een beetje, ja, hoe kan je het zeggen, netjes zeggen, door katten gejanken.
1: Oké, Patrick en Debbie. Wij gaan lekker luisteren. En Sander, jij mag gaan beginnen. Heel veel succes met het zingen van The Village People en YMCA.

0: RCA. They have everything for your mental joy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the Y.
1: Nou, niet slecht. Niet slecht. Even een eerste reactie van Debbie.
2: Ja, timing, Sander, timing. Maar ja. Het is helemaal goed. Ik ben hartstikke trots op
0: jou.
2: Nou,
0: Debbie, vraag eens wat mijn slechte punt is.
2: Timing.
0: Timing.
1: Oké, mijn beurt. De

0: For you meant to enjoy. You can hang out with all the boys. Fun to stay at the Y.
1: Nou, rust. Nou, rust. Ik zei het al, een zware taak op jouw schouders, Anne.
2: Nou, ik vind ze eigenlijk wel een beetje gelijkwaardig, moet ik zeggen, hoor.
3: Ik dacht ook een gelijk spelletje wel.
2: Ja. Ja, ik mag niet natuurlijk 1-1 geven.
1: Maar er is één iemand die wint het oude totaalglas superster.
3: Ja, dan doen er toch twee.
1: Nou, kijk, Anne, als jij zegt, ik kan niet kiezen... dan gaan we gewoon en Debbie blij maken en Patrick blij maken.
2: Ja, dan zeg ik toch gelijkspel.
1: Nou!
4: Oh, jee! Hey, goed bezig!
1: Debbie en Patrick, van harte gefeliciteerd allebei.
4: Yay, dankjewel.
3: Ja. Als ik een potje FIFA speel met mijn zoon en het staat 0-0... en hij wil altijd penalties doen, maar heb ik geen zin in. Ik zeg 0-0, dat is ook een uitslag.
1: Ja, dat is gewoon een uitslag. Dag Debbie, dag Patrick, fijne maandag.
4: Hey, super bedankt, dankjewel.
1: Hoi. Nou, daar is hij hoor. The Village People in the Joe Sing-along.

0: Touch of Heaven maakt een einde alweer aan de single voor vandaag.
1: Ja, jeetje, is het weer voorbij gevlogen.
0: Het gaat snel, hè.
1: En wat ik nou het leukste vond vandaag is... Ja, goede vraag. Morgen weer kans.
0: Ja, morgen spannende dag.
1: Ja, ja, godsamme. Ja,
0: voor mij, maar ook voor jou, Sanne. Ik ga voor het eerst een vliegtuig aan de grond zetten. Morgenmiddag in de middagshow bij Kai, kan je dat allemaal horen. Maar jij zit ook in dat vliegtuig, Sanne.
1: Ja, onder dwang. Maar ik ben erbij.
0: Dat allemaal morgen. Zometeen Timur met onder andere Mr. Big. En de Juice Corporation.
2: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
13: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
12: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
17: Oh nee, verzekering.
16: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
17: Oh, wil ik wel.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Hey, goedemorgen, 10 uur. Het nieuws, hier is Alain Altena.
19: Goedemorgen. Het kabinet wil de geluidsgrenzen rond Schiphol aanpassen. Dat schrijft het Parool. Moet ervoor zorgen dat er 10.000 woningen gebouwd kunnen worden. De laatste keer dat die geluidsgrenzen werden vastgesteld was ruim 20 jaar geleden. Sindsdien is het aantal vluchten op Schiphol flink gestegen, maar maken vliegtuigen per stuk veel minder geluid. Een 26-jarige Belg heeft een sturende rol gehad bij de dodelijke aanslag in Overasselt. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bij die aanslag werd een beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Deze Belg ronselde op social media naar de aanslagplegers. En eerder werd hij al veroordeeld voor betrokkenheid bij internationale drugshandel. Blijf in België. Het openbaar vervoer daar heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen rijden niet omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. En volgens de NS wordt ook ons land geraakt. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. En verouderde dierentuinen die hun verblijven niet aanpassen moeten van het kabinet harder worden aangepakt. Nu hebben vooral de dierentuinen die wel hun best doen last van veel regeltjes en papierwerk. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen bij de NOS.
20: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje?
19: Ja, als dierentuinen zelf niets doen om verblijven te verbeteren, wil het kabinet ze straks ook kunnen dwingen om dat te doen. Wanneer die nieuwe regels ingaan is nog niet duidelijk. Het weer van Buienradar, veel zon en vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten wat regen, het wordt 14 tot 18 graden.
18: Om 9:30 is er een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Je moet er bij Hoevelaken langs via de vluchtstrook en je verliest daar ongeveer 50 minuten.
21: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang, 590 hits.

30-jarige ruzie tussen Phil Collins en Paul McCartney is bijgelegd. Die waren in 2002 allebei bij een concert. En toen vroeg Phil Collins aan Paul McCartney om zijn Beatles-boek te signeren. En toen zei Paul McCartney tegen hem: zo, zo. Dus hij is een grote Beatle-fan, onze kleine Phil.

0: Met een blaadje van de Schurkalender bij Joe.
1: Hoppa, daar gaat hij op de Schurkalender. Vandaag staat 12 oktober. Moet hem wel recht houden. In de 11e eeuw werd eten met een vork in Europa gezien als een belediging voor God. Want waarom zou je gereed...

0: Pasta Joe.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Hey joh, hij is weer terug.
3: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
2: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Geeft ruimte.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Numbers. de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
21: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
25: 10:30, dit is Timoer bij Joe. Nog een flinke file nu nog bij Voorthuizen na een ongeluk vanmorgen. Maar zometeen rond 10:45 is alles naar verwachting weer opgeruimd en de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort weer vrij.
26: Dit is Joe.

0: Hey, goedemorgen, het is Joe. Ik heb nu al zin in net 5 vanavond voor de seizoensopener van het Roer Om. Waarin vanavond twee broers hun zonnepanelenbedrijf in Nederland verruilen voor een poffertjeskraam in Zuid-Spanje. Kijk, andersom was logischer geweest. Kijk vanavond 8:30 om de poffertjesbroers te horen verzuchten.
1: Bij mijn nul horeca-ervaring. Dus dat...

met deze prachtige plaat. Voor iedereen die wel jaloers is op iemand met een goede baan. Of een superknap uiterlijk. Ja. Uiteindelijk eindigen we allemaal als stof in de wind. Fijne maandag.

0: Hey, goedemorgen. Het is Joe op je maandag met Walk of Life. Zo meteen van Dire Straits na nieuws van 11 uur.
1: Ja, de week van het praatje is begonnen. En dus, Timur, gaan we daar zo lekker over kletsen.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Nu bij Spar in de buurt. Kersen, yuzu of carrot cake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus even iets lekkers bij de koffie. Even sparren.
5: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
7: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
6: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
0: Aldi.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
23: Fans van voordeel.
16: Aldi.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
26: Wie was er aan de beurt?
27: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Morgen 11 uur, het nieuws met Alain Altena.
1: Goedemorgen. Een grote brand in Doesburg in Gelderland. Het vuur ontstond in een huis en zou zijn overgeslagen naar andere woningen. Volgens de Gelderlander zijn 25 huizen ontruimd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het vuur is inmiddels wel onder controle. Het kabinet wil de geluidsgrenzen rond Schiphol aanpassen. Dat schrijft het Parool. Moet ervoor zorgen dat er tienduizenden woningen gebouwd kunnen worden. De laatste keer dat die geluidsgrenzen werden vastgesteld was ruim 20 jaar geleden. Sindsdien is het aantal vluchten op Schiphol flink gestegen, maar maken vliegtuigen per stuk veel minder geluid. Een flinke brand in Frankrijk. Daar is de oudste overdekte markt van Parijs afgebrand. Brand was vannacht. Op beelden te zien dat de vlammen uit het dak sloegen. Er zijn geen gewonden. En spreek eens met elkaar. Dat is de boodschap van de week van het praatje die vandaag begint. Ja, we praten steeds minder, terwijl je daar wel gelukkiger van wordt. Legt deze expert uit bij de NOS.
2: Je zag dus echt, zoals we het wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op.
1: Ja, de expert geeft nog een tip. Als je niet weet waar je over moet praten, begin dan eens over het weer.
0: Wat een goeie.
1: Nou, over het weer gesproken, ja. Hoor, daar gaan we. Het weer van Buienradar. Veel zon, vrijwel overal droog. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Kleine excuus van Rijkswaterstaat. De eindtijd van het opruimen op de A1 bij Amersfoort is uitgesteld. Duurt nu tot 11:15. En midden op het omhoogstaande stuk van de Haringvlietbrug, de A29, richting het zuiden, is een vrachtwagen stil komen te staan. De hulptroepen zijn onderweg.
3: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Joe met Timo Perlin.
1: En dankzij het stemlijstje van Joey en Eibergen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Staat deze misschien in de lijst volgende week?

luistert naar Joe. Morgen is het D-Day voor Koen van de Koen en Sander Show. Want morgen als cadeau voor hun 20-jarige radiovriendschap gaat Koen voor het allereerst helemaal zelf een vliegtuig aan de grond zetten. Ah, joh. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik de ruitenwisservloeistof van mijn auto moest bijvullen. Dat bleek uiteindelijk heel makkelijk. Morgen horen we meer in de Koen en Sander Show bij Joe.

0: AC/DC met Thunderstruck is het onderwerp geweest in Papa Appelsap.
1: Ja, hij zegt als hij gelijk begint te zingen, zegt hij... Het was koud!
0: Nieuwe editie van de verkeerdste stalen songteksten. Hoor je zo meteen om 11:45. Papa Appelsap.
2: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: En, al lang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
12: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
13: Ik heb geen idee.
14: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Het zijn de
0: de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Onzekere energiemarkt?
26: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
27: Ik heb zoveel vragen.
28: Welk energiecontract is het beste?
29: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
30: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
31: Simyo. 11:30, dit is Timur bij Joe. De vrachtwagen die op de Haringvlietbrug vaststaat met pech, die heeft nog geen geluk en blijft er nog wel even.

zometeen wat anders doen bij Joe. En eigenlijk de hele week tussen 12 en 1. Want in plaats van de 80s lunch hoor je deze week vanaf 12 uur tussen 12 en 1 de Joe 90s lunch. En dat is een voorbereiding natuurlijk op de Joe 90s top 500 die we volgende week gaan beginnen. Straks vanaf 12 uur dus, Joe 90s lunch. Ik heb er nu al zin in.

0: Timmerman, die een appelsap heeft meegenomen, woont in Zeist, werkt bij de klantenservice van Kanaal Plus en beheert ook nog eens de grootste Facebookgroep over Zeist. Hier is Paul Koster!
1: Hey! Ja hoor, daar ben ik.
0: Paul, grootste Facebookgroep van Zeist.
1: Ja, dat is me even wat, hè? En het is niet de enige, dus...
0: Hoeveel leden heeft hij?
1: 13.300.
0: Dat is bijna een kwart van Zeist, Paul.
1: Dat is gewoon bijna... Ja, ik word ook wel eens herkend op straat.
0: Nou, dat is niet waar.
1: Zeg ze, ben jij Paul van Facebook op Zeist? Ja, dat ben ik.
0: Hey, beste grappenmaker, u heeft meegenomen in uw mama appelsaptas voor papa appelsap welk liedje?
1: Ik heb meegenomen Miss Sarajevo, als je dat nog kent. Van Pavarotti en U2.
0: En U2 uit de 90s, prachtig liedje, ja.
1: Ja, je hoort hem bijna nooit meer, hè?
0: Nee. Is het Bono van U2 die de mama appelsap heeft, of is het Pavarotti?
1: Het is Pavarotti.
0: En wat gebeurt er in het liedje?
1: Nou ja, Pavarotti die vraagt iets en hij blijft het ook heel vaak vragen. Ja. Hij wil heel graag gefilmd worden.
0: Oei, dat kan gebeuren natuurlijk, ja.
1: Ja, dus waarschijnlijk ziet hij die camera en zegt hij... Hey, kom mij filmen. En hij blijft dat vaker zeggen in het liedje. Hij is zo eenzaam en hij zegt, kom mij filmen, alsjeblieft.
0: Het voelt een beetje alsof de camera niet op Pavarotti is.
1: Ja, terwijl die niet te missen is, zou je zeggen.
0: Hij is niet te missen.

0: die gefilmd wil worden. Paul Koster, dankjewel.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel, Paul.
1: Alsjeblieft.
0: Dan heb je zelf een appelsap. Voor papa appelsap. Ga naar joe.nl en lever hem officieel in.

0: Laten beginnen bij Joe. Deze week tussen 12 en 1, de 90s lunch. Goeie muziek uit de 90s, komt eraan.
1: En in het nieuws van 12 uur hoor je zo het laatste nieuws over die enorme storing bij Albert Heijn.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even in die penderen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no-time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar 2,50 euro.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Het is 12 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedemiddag. De grote storing bij Albert Heijn is nog altijd niet opgelost. De website en app liggen al bijna een dag plat. En daardoor kunnen bestellingen niet worden bezorgd. En ga je zo'n lunch halen in de Albert Heijn? Ook in de winkel moet je goed opletten, zegt deze supermarktmanager.
12: Alle schapkaartjes die laten nog de oude prijzen van vorige week zien. Je betaalt bij de kassa wel gewoon een normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen is voor de klant niet echt zichtbaar.
11: Er is een IT-storing en hoe die is ontstaan, dat is nog steeds niet echt bekend. Ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Er is meer bekend over het zware ongeluk in Kesteren. Twee auto's botsten daar gisteravond op elkaar. De twee mensen die daarbij om het leven kwamen zijn een vrouw van 26 uit Arnhem en een man van 48 uit Zetten, meldt de politie nu. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Dan naar Italië, het eiland Sardinië. Daar wordt met man en macht geprobeerd een onderzoeker uit een grot te redden. De man was daar gisteren aan het werk toen plots een deel van de grot instortte. En hierdoor is de ingang nu geblokkeerd. En de man zit nu vast op 10 meter diepte. En vandaag begint een campagne over orgaandonatie. De week van het donorgesprek. Want de meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig. Zoals bijvoorbeeld een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Dan gaat weer van buienradar, veel zon en vrijwel overal droog. En dat bij 14 tot 18 graden.
10: Dankjewel, Nathalie. Alle files. Nou, kijk wat een goed nieuws. Alle files zijn onder de 10 minuten gedoken.
13: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: 90's lunch.
1: Volgende week beginnen we maandag met een week lang de Joe 90's Top 800. Dit staat op het stemlijstje van Sandra Schovers, schrijvers in Veldhoven. Die heeft Toen ik je zag van Hero. Want inderdaad, ik heb misschien wel hetzelfde als Sandra. Het is namelijk zo herkenbaar, dat liedje, voor iedereen met net te weinig durf als hij verliest.

0: heeft. Sandra?
1: Ja.
0: Jouw puberteit, hoe ging dat?
1: Ik was altijd een heel verlegen, stil meisje. En als ik verliefd werd op een leuke jongen, dan werd het heel stil. En dan zei ik helemaal niks meer. En dan hoopte ik dat die jongen mij zag. Ik was verlegen. En de tekst die Anthony Kamerling zingt, of Hero, ja, die vind ik wel bij mij passen.
0: We hebben zoveel liefdes gemist in ons leven, Sandra, toen wij jong waren, jij en ik. Ja.
1: Ja.
0: Maar nu zijn we gelukkig, toch?
1: Ja, ik ben hartstikke gelukkig.
0: Hey, gelukkig.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Hey Casanova. Je luistert naar de 90s lunch als opwarmer voor de 90s week vanaf aanstaande maandag. Deze staat op het stemlijstje van Robert Hoen uit Capelle aan de IJssel. Ik ga hem gewoon draaien zo meteen.
1: Super, ja. Super heerlijk. Dat is echt een geweldig nummer. Ja, het is wel leuk om te horen.
0: Zullen we hem even doen? Groove is in the house.
2: Groove is in the house.
0: Oh, dat kan je hoog. Wow. Robert Hoen. Groove is in the heart, komt eraan.
3: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
4: Semjo. Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
5: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Geeft ruimte.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Hey, Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
10: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Half 1, er staat een lange file voor de Drechtstunnel. Dat is de A16 Rotterdam richting Breda. Waarschijnlijk door een te hoog vrachtwagen, maar dat gaan we nog even uitzoeken.
13: Dit is Joe.
14: Good times, great music. Dit is Joe.
13: 90's Lunch.

0: 90's lunch ter voorbereiding op de 90's top 500. Volgende week maandag dan starten we. En het wordt heel leuk. Dankjewel voor alle, weet het, alle stemlijstjes die we binnenkrijgen op joe.nl en via de Joe-app. Want ze zijn fantastisch. Zo staat deze op het lijstje van Amber Donker in Kerkdriel. Hallo. Ja, deze doe je altijd in de Centerparks. Waarom?
1: Ja, je hebt daar karaokeavond.
0: Ja.
1: Je hoeft niet, natuurlijk niet mee te doen, maar in een gekke bui geef me nog wel eens op. Dus,
0: ik hoorde deze zin ook, je hoeft niet mee te doen.
1: Nee, klopt. Nee, klopt. Nee.
0: Maar ja, zodra dit liedje dan komt, dan doe jij... Wat doe je dan?
1: Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find...

0: bij Joe. Morgen is hij er weer tussen 12 en 1. Hierna Edwin. Edwin Noordlander en hij heeft die prachtige van Electric Light Orchestra. Blijf luisteren straks na het nieuws van 1 uur met Nathalie.
1: Ja, en daarin de griepprik kan weer worden gehaald. Maar lang niet iedereen doet dit nog. Waarom? Hoor je zo.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
11: Onzekere energiemarkt?
12: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
11: Ik heb zoveel vragen. Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Het is 1 uur. Goedemiddag. Nu.nl Nieuws heeft Nathalie van Zuilenkom.
14: Goedemiddag. De problemen bij de Albert Heijn zijn niet ontstaan door een IT-storing, maar door een cyberveiligheidsincident, laat het moederbedrijf weten. Al de hele dag zijn er problemen bij de supermarkt, merken ook deze mensen die RTL sprak.
15: Ja, ik merkte het net. Ik had 2 pizzabroodjes en de korting ging er niet af.
16: Ik merkte gisteren in de app al dat de boel niet werkte, omdat ik zat te kijken wat ik voor bonusbox had.
17: Dat er bepaalde bonusdingen niet werken, dat de pinautomaat een beetje langzaam was.
14: Ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Steeds minder mensen halen de griepprik, schrijft het AD. Net iets meer dan de helft van de mensen die worden uitgenodigd laat zich vaccineren. Komt onder meer doordat steeds meer mensen denken dat die toch niet helpt. Experts benadrukken, de griepprik helpt wel. Het gaat nog langer duren voordat KLM weer naar Dubai en Saoedi-Arabië gaat vliegen, meldt de luchtmaatschappij zelf. Eigenlijk zou KLM er op 25 oktober weer naartoe vliegen, maar dat wordt een weekje later. Komt omdat het nog altijd onrustig is. In Saoedi-Arabië waren dit weekend meerdere aanvallen van Houthi-rebellen. En na maanden rijles gelijk je rijbewijs alweer moeten inleveren, gebeurde een jonge automobilist dit weekend. De man had zijn rijbewijs net 2 dagen. Ging even een ritje maken, had hij de auto van papa even van geleend. Nou, dat viel op. Hij reed met 180 over de snelweg en je mocht daar 100. Politie heeft hem van de weg gehaald. Dan nog het weer van Buienradar. Veel zon en vrijwel overal droog. En dat bij 14 tot 18 graden.
13: Dan even kijken op de weg. Het Joe-verkeer door Flitsmeister. Langs de file voor nu is 8 minuutjes op de A32 Meppel-Heerenveen. Tussen Ter Itzart en Heerenveen-Zuid.
18: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 500

0: Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, kom maar op met je stemlijstje. Wat wil jij horen volgende week in die Joe 90's Top 500? Stemmen kan via de app of joe.nl. Deze staat onder andere op de stemlijst van Karin, Victor en Sanne. En misschien is het ook wel inspiratie voor jouw lijstje. Marco Borsato is hier en je hoeft niet naar huis vannacht.

helemaal toepasselijk, hè, bij de dag van vandaag. Genieten van het heerlijke weer op je maandagmiddag met Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra, hoorde je bij Joe. En naast dat vitamine D buiten is het ook lekker om wat vitamine C binnen te krijgen. Hè, lekker stukje fruit als einde van je lunch bijvoorbeeld. Zou je een kiwi kunnen eten, maar die schijn je dus met schil te moeten eten. Ja, ik heb dat ook nooit gedaan, met die haartjes en zo. Het klinkt een beetje viezig. Maar het schijnt echt veel gezonder te zijn, want je krijgt dus extra vitamines en vezels ook binnen. Dus dat is de gouden tip. Ligt er nog een kiwi bij jou in de fruitschaal? Eet hem een keer met huid en haar op, hè? Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedemiddag, mijn naam is Edwin. We vliegen door de maandag heen met Human League zometeen. En dit is ABBA en Leo, Your Love on Me.

Jumalik en Human bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Ja, wat een band bij de Albert Heijn nu, hè? Aan hun appie heb je op dit moment ook helemaal niks. Daar zie je alleen de bonuskaart. Ook bestellen kan niet, komt allemaal door een cyberveiligheidsincident. Ik denk dat ze hun antivirus software ook in de bonus hebben gekocht ergens. Zou best nog eens even kunnen duren, heb ik het voor gevoel. Goed. Wij gaan nergens heen, behalve even naar de supermarkt, want bestellen gaat niet. En de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Wat dacht je van Soul Asylum zometeen? Nou, Bob Marley en de Wailers. Dit is Stir It Up.

0: So Asylum, Runaway Train.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Yes, lekker even een spelletje spelen zometeen. De Joe Hit Quiz. En dat betekent dat je 3 hits te horen krijgt. En het is steeds de vraag, is het een nummer dat uit de jaren 70, 80 of 90 komt? En heb je ze allemaal goed, dan krijg je het partyspel Hitster Battle of the Generations van me. Nou, je kunt jezelf opgeven door even de Joe-app erbij te pakken. Dit is het moment. Laat me dan even weten uit welk decennium deze komt. Survivor en Eye of the Tiger. Is dit jaren 70, 80 of 90? Laat het even weten. In de Joe-app doe je misschien zometeen mee met de hitquiz. En ik ga hem ook zometeen voor je draaien. Net als Sweet Caroline, Neil Diamond.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouden.nl. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
24: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
25: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
26: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
0: En die Joe Hitquiz die spelen we over een paar minuutjes. Verder Survivor en Neil Diamond. Het is nu 2:58. Even kijken op de weg. Joe Verkeer door Flitsmeister. Twee langste files voor nu zijn deze. De A10, Watergraafsmeer en Nieuwemeer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel, 10 minuutjes. En ook 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander is dat.
1: Dit

0: en Sweet Caroline.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Speel ik deze maandagmiddag met Richard van 50 uit Rotje Knor. Hey Richard, goedemiddag.
2: Hey Edwin, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het daar in Rotterdam vandaag?
2: Nou, zonnig.
0: Zonnig? Ja, het is heerlijk inderdaad. En jij bent zelfstandig makelaar, heb ik mij in laten fluisteren.
2: Ja, bij Remax, klopt, in Rotterdam.
0: Hoe gaat het met de huizenmarkt op dit moment?
2: Ja, best goed.
0: Ja, ik las vorige week dat het wel weer een beetje aan het dalen is allemaal, de gekte.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar dat zal de markt uiteindelijk ups en downs.
0: Ja, maar stel ik zet nu mijn huis te koop, hoeveel mensen komen er dan op af, denk je?
2: Ja, van een prijskategorie af. Ja. Heb je een huis van 1 miljoen of van 2 ton? Dat, is echt wel, dat maakt wel verschil natuurlijk.
0: Nou, een beetje daartussenin, zeg maar.
2: Beetje tussenin. En waar woon je?
0: Ik woon in Amersfoort.
2: Amersfoort, oh ja. Ja,
0: die markt ken jij misschien niet zo goed.
2: Jawel, ik heb een neef wonen daar.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nou, kijk eens aan. En dat gaat goed. Dan heb ik hem wel snel verkocht, denk jij?
2: Ja, 100%. Ja.
0: Okay, nou, ik heb geen plan op dit moment, hoor, Richard. Maar goed om te weten. Dat voelt toch altijd lekker als je denkt van, nou, hè? Dat je het kwijt kan in ieder geval. Ja, kijk hoe het met jouw muziekkennis is. Want we gaan de hitquiz saampje spelen. Je krijgt 3 hits te horen. Als het op een moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. En een fout maken, dat kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je een partyspel van Hitstar. Dat is Battle of the Generations. En daarbij kies je zelf in welk tijdperk je speelt.
2: Leuk.
0: Richard, alle succes van de wereld. Here we go. De eerste opgave is deze.
2: Ethisch.
0: Dat was een kort fragmentje. Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock. Zo heet het liedje. Jij zegt jaren 80. En je bent in ieder geval goed van start gegaan. 1988 was het exacte jaar. Lekker Richard, de volgende. I'm loving
2: angels instead. Robbie Williams, Angels 90s, denk ik.
0: 90s, ja. Dat is hartstikke goed. Ja hoor, deze komt uit 1998. Robbie Williams met Angels. Oké, nu gaat het om spannen, want als je deze goed hebt, dan win je. Heb je hem fout, dan win je helemaal niks. Dan is het klaar met het spelletje. Ik ga duimen voor je. De laatste opgave is deze.
2: Kim Wilde, 80's denk ik ook.
0: Kim Wilde, You Came, jij denkt 80's. Ben je zeker van je zaak, Richard?
2: Ja.
0: En terecht. Ja. En terecht. Gefeliciteerd. 1988 was dit ook. Net als trouwens die van Johnny Hates Jazz. Je wint het partyspel Hitster. De editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier ermee.
2: Dankjewel. Top.
0: En een hele fijne zonnige maandag daar nog in Rotterdam, hè?
2: Ja,
0: een
2: paar jaar.
0: Dank je. Hoi, hoi.
2: Doeg.
0: Wij spelen morgen om 13:50 weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ben jij er ook fluitend doorheen gegaan vandaag, dan is dit helemaal jouw spelletje. Meld jezelf dan morgen ook zeker aan, hè, voor de Joe Hit Quiz. Dit was dus opgave 1 uit de 80's. Johnny Hates Yes en Turn Back the Clock.

0: Met zometeen onder andere Robbie Williams en ook Frankie Valli en Phil Collins komen eraan. En Nathalie, die heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We gaan het zo hebben over noodpakketten. Je hoort zo hoeveel mensen zo eentje thuis hebben.
2: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe Hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient...

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
4: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is 2 uur, het nippert en dan nieuws. Nathalie van Zuilenkom.
6: Goedemiddag. In Aalsmeer, Noord-Holland, staat een loods in Lichterlaaien. Volgens NH Nieuws liggen er in het pand mogelijk meubels opgeslagen. Er komt heel veel rook vrij, is op beelden te zien. Het is niet bekend of er nog mensen in de loods zijn. Ook over de oorzaak van de brand is niets bekend. Veel mensen hebben nog altijd geen noodpakket in huis, blijkt uit onderzoek. Eind vorig jaar kregen we allemaal een boekje thuis. En daarin stond hoe we ons kunnen voorbereiden op een noodsituatie. 4 op de 10 hebben inmiddels wel een noodpakket met bijvoorbeeld water en contant geld. En steeds meer tienermeisjes ondergaan aan abortus, blijkt uit nieuwe cijfers. Ruim 160 meisjes van onder de 15 braken vorig jaar een zwangerschap af. Dat is het hoogste aantal in jaren. Waar de stijging vandaan komt, is niet bekend. En we weten wie er dit seizoen meedoet aan Expeditie Robinson. Deelnemers zijn bekendgemaakt. Onder meer Maxime Meiland, golfbandzanger Boas Kok en oud-shorttracker Shinky Knecht doen mee. Er doen dit seizoen ook bekende mensen uit België mee. Nieuw seizoen begint dus 1 november. Dan gaat het weer van buienradar, veel zon en vrijwel overal droog. Het is een graad of 17. Vanavond kans op wat regen.
5: Het verkeer op Joe door Flitsmeister. 2 files door een ongeluk. Dat is de A4 om te beginnen. Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Rijsenhout. 7 minuutjes daar. A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. 10 minuten. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Zoomland en Heerlen. Nu 7 minuten.
7: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590 hits.

0: Joe met Edwin Noorlander.
1: En laten we eens eventjes kijken wat er allemaal al is binnengekomen aan stemlijstjes voor die 90's Top 500. Nou, onder andere Lieke, Janet, Maartje en Anja, dank je wel voor het stemmen. Zij zijn allemaal fan van Robbie Williams en Angels. Nou, hier is het.

Frankie Valli en Grease. Ja, vanavond. Leuk, ik heb er zin in. Het nieuwe seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd begint. Ben ik echt helemaal dol op die serie. En vanavond een moeder die tonnen heeft overgemaakt aan een man waar ze online een relatie mee heeft. En dat zou een kapitein zijn die beweert op zee gegijzeld te zijn. Ja, heel spannend verhaal. Nou, Kees die gaat dus onderzoek doen en komt vervolgens in een confrontatie in Londen terecht, heb ik al gelezen. Maar verder nog niks hoor. Dus niks spoilerigs verder. Smullen in ieder geval weer. Vanavond on the air tonight om 8:30 op RTL 5. Dit is Phil Collins met In the Air Tonight bij Joe. En zometeen hoor je Kim Wilde.

En You Came by Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En iedere ochtend word je wakker met de leukste ochtendshow van Nederland. De ochtendshow van Koen en Sander tussen 6 en 10. En onze Koen die is nu bezig met vlieglessen. Hij wil piloot worden en morgen heeft hij weer les. En gaat hij daadwerkelijk voor het eerst zelf proberen het vliegtuig aan de grond te zetten. Nou, Sander die gaat ook mee. En je kunt het allemaal live gaan volgen in de middagshow met Kai morgenmiddag. En woon je nou in de buurt van het vliegveld Teuge, waar het allemaal gaat gebeuren? Dat is bij Apeldoorn. Dan kun je in de Joe-app even laten weten waar je woont. Want dan kunnen Koen en Sander misschien wel even over jouw huis vliegen, hè? Dus meld je daarvoor even in de Joe-app. Rick Astley komt eraan. Eerst hoor je de Bellamy Brothers.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Zometeen even wat inspiratie voor je stemlijstje voor de Joe Top 500 van de 90's. Die doen we volgende week namelijk. Dus pak de app er eventjes bij en laat weten wat jouw favoriete hits zijn uit de 90's. Misschien is Simply Red wel een hele mooie. Fairground hoor je zometeen. Die staat voor je klaar en ook Whitesnake.
1: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
8: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 + 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Een paar seconden voor 2:30. Goed dat je erbij bent. Dit is Jo. Mijn naam is Edwin. Zometeen Simply Red en Whitesnake. Eerst even kijken op de weg. Er zijn twee vervelende files. De A4 om te beginnen. Den Haag Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijsenhout. Daar staat een auto met pech. Zorgt voor 22 minuten nu. En de langste file staat op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 6 kilometer, 42 minuten. Dat komt door een botsing. Rij je nu bij Moerdijk en moet je richting Rotterdam. Dan kun je beter eventjes de A17, de A59, de A29 en de A15 volgen.
19: Dit

maar op sommige plekken is het herfstvakantie deze week. Nou, later deze week wordt het ook echt wel weer herfstweer. Maar Mandy is in ieder geval aan het vieren met haar kids. Ze zegt, we zijn lekker spelletjes aan het doen met de radio aan. Nou, kijk eens aan. Veel plezier. Winst ze, Mandy. En Jesper die stuurt zometeen met mijn vriendin naar de meubelboulevard om eindelijk te beslissen welke nieuwe bank we gaan kopen. Het zijn allemaal mooie maandagactiviteiten met de muziek van Joe. Uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Yvonne Elliman, If I Can Have You, hoor je na de mannen van Foreigner.

Je kan ze niet in een hokje stoppen. Maar wel in een lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe.

Marcon. Walking in Memphis. Misschien wel een goede ook voor je stemlijstje voor de 90's Top 500 volgende week hier bij Joe. Want deze komt uit 1991. Heeft vandaag nieuws over Expeditie Robinson. Hè. De nieuwe deelnemers zijn bekendgemaakt. Niet heel veel celebrities zitten erin. Sowieso een beetje het probleem, hè, dat er veel tv-shows zijn met bekende Nederlanders. Maar ja, hoe bekend zijn ze nou eigenlijk? De slimste mens? Ja, bijvoorbeeld ook. Zouden ook bekende kandidaten moeten zijn allemaal. Ik heb wel net gelezen in de Metro wat je nou krijgt per aflevering voor de slimste mens. Dat is €250 per aflevering. Als je er lang in zit, tikt dan toch lekker aan, hè? En wat weet jij over Don Henley? Hij zat in de Eagles. Heel goed. Hier is Boys of Summer.

0: Nelly en Boys of Summer. Het nieuws van 3 uur, dat heeft Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, een flinke brand in Aalsmeer die ook gevolgen heeft voor Schiphol.
0: Details zometeen en verder Bruce Springsteen en Lionel Richie.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hé hey joh, hij is weer terug.
17: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
16: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
21: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van Hot Brew, Light Brew, Cold Brew en Sweet Foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Daar heb je Huub. Van Hubo.
26: Hoi.
25: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
27: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
25: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
29: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
30: Meer voor minder. Simpel.
0: Goedemiddag, 3 uur, nu.nl nieuws. Dat heeft Nathalie van Zuilenkom.
31: Goedemiddag. Meerdere vluchten vanaf Schiphol vertrekken mogelijk later, meldt de Telegraaf. Het heeft te maken met die grote brand in Aalsmeer. Daar staat sinds vanmiddag een loods in Lichterlaaien. Bij die brand komt veel rook vrij en daardoor kan een belangrijke startbaan niet worden gebruikt. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor een schietpartij eerder dit jaar in Nijmegen. Die schietpartij was tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Een man van 18 kwam toen om het leven. 2 mannen die nu zijn opgepakt komen uit Amsterdam en Hoorn. Waarom ze zijn gearresteerd is onbekend. Dan een zeldzame toespraak van de hoogste commandant van de NAVO. Hij presenteerde vanmiddag een nieuw veiligheidsplan. Hij zei daarin dat elke aanval op een NAVO-land zinloos is.
32: We stand here together and stronger than ever, united in our common vision of a more balanced, more ready, and more lethal alliance. We know how we will fight if a fight comes to us, and we know we will win.
31: Ja, volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan de lidstaten dat ze worden beschermd. Ja, het is opeens een stuk drukker bij verschillende boodschappenbezorgers en dat komt natuurlijk door de problemen bij de Albert Heijn. Volgens de supermarkt is er een cyberveiligheidsincident. Daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. En ook in de winkel zijn er problemen, zo doet de bonuskaart het niet goed. Toch valt het volgens deze vrouw die de NOS sprak allemaal wel mee.
33: Ik kon alles krijgen wat ik zocht en ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus, ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
31: Ja, onder meer boodschappen bezorgen Picnic krijgt door de storing nu meer bestellingen. Dan nog het weer van Buienradar. Veel zon vandaag, vrijwel overal droog en een graad of 17. Vanavond kans op wat regen en morgen is het allemaal wat grijzer.
0: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister. Het is best wel druk, 14 vertragingen. De meeste files zijn gelukkig wel onder de 20 minuten. Eentje springt er flink uit. En dat is de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 9 kilometer, maar liefst 54 minuten. Komt er een ongeluk en rij je nu bij Moerdijk en is je bestemming Rotterdam, dan kun je beter even de borden met Zierikzee volgen. En de omleidingsroute doen via de A17, de A59, de A29 en de A15.
34: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: is Joe in het Edwin Noorlander.
1: Ja, en stemmen kan nu via de Joe-app of joe.nl. Karin heeft op deze gestemd. Hij komt van haar allereerste cd. Lionel Richie en My Destiny.

Hey Joe, de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Misschien moet je nog wel even naar de supermarkt zometeen om boodschappen te doen. He, misschien is je bestelling vandaag niet bezorgd bij een zekere supermarkt. Ben je nu helemaal bang dat je de hele boel gaat leegkopen omdat je trek hebt en dan vatbaar bent voor impulsaankopen? Nou, geen zorgen. Je moet vooral naar de supermarkt gaan met een lijstje. Ja, er is een nieuw onderzoek geweest. En daaruit blijkt dat vooral het gaan zonder plan ervoor zorgt dat je veel impulsaankopen doet. En dus niet per se die lege maag wat vaker gedacht wordt. Dus dat is de tip van de dag. Ga je naar de supermarkt, maak even een lijstje. Zometeen naar Michael Cimbello, Maniac hoor je bij Joe. Na deze van Bruce Springsteen. Dit is The River.

Hard and a Feeling bij Joe. Al die fijne hits uit de 70s, 80s en 90s. Maar volgende week even niet. Nee, dan alleen 90s. Want dan hoor je voor de allereerste keer de Joe Top 500 van de 90s. En je kunt stemmen nu via joe.nl of de app. En ik vind het altijd leuk om van die One Day Flies aan te moedigen. Ja, van die liedjes die je misschien dan net vergeet als je je stemlijstje invult. Omdat je toch eerst denkt aan de Spice Girls en DJ Paul Elstak en dat soort dingen. Maar ja, ik vind dat dit liedje ook echt een plekje verdient in de lijst. Hij stond in 1998 in de top 40. Plekje 6 was de hoogste notering. En ik weet nog dat ik hem op zo'n TMF Hitzone CD had staan. Volgens mij was het TMF Hitzone 3, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Grijs gedraaid in ieder geval, dus neem hem mee op je stemlijstje voor de 90s Top 500. Deze van de Lighthouse Family.

0: Narf die stuurt net een appje. Fotootje van TMF Hitzone 3. Daar stond hij inderdaad op, deze van de Lighthouse Family. Hi, ja, mijn stemtip sowieso voor de Joe 90's Top 500. Stemmen doe je via joe.nl of de app. Over een paar minuten, Dolly Parton en ook Queen.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: bewust 18+. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even in die penderen.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
15: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl.
17: Domino's. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: 2:30, Joe, verkeer door Flitsmeister. 28 vertragingen al in het land. De meeste files zijn onder het half uur. Dit zijn de 3 die langer zijn. De A15, Oostvoorde-Gorkum, tussen Charloos en Roon en Ridderkerk-Zuid, 31 minuten. A16, Breda-Rotterdam, tussen Klaverpolder en Dordrecht. Daar wordt 47 minuten gemeld. En op de A16, Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel, door een te hoog voertuig, 35 minuten.

Dolly Parton en Jolene bij Joe. Hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen vanaf 4 uur de middagshow met Kai. Elke dag ook een onderzoekje. En vandaag is het onderwerp van dat onderzoek dat 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het niet anders meer kan. Dus 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het niet anders meer kan. Ja, ik zat een beetje na te denken. Wat stel ik nou altijd uit? Bijvoorbeeld het oppompen van mijn fietsbanden. Strijken moet echt een hele grote hoop zijn voor ik daar aan begin. Of iets serieuzer, zoals naar de dokter gaan. Nou, meeraden kan in de Joe-app.

is Road to My Family bij Joe. Met zometeen een beetje lippenbalsem. Ah nee, wacht, dat is Labello. Dit is Labelle. Lady Marmalade komt eraan. Dit zijn de eerste Bangles.

0: Labelle en Lady Marmalade. Bij Joe, zometeen de middagshow met Kai. En daar is Jeroen uiteraard ook bij voor het laatste nieuws. Hey Jeroen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Zometeen onder andere verwarring alom in de supermarkten van Albert Heijn.
0: Oké, details daarover over een paar minuten. Verder is de radio weer een half uur van jou. Wat zou je willen horen in de 4 uur middagboost? Titel en artiest kun je sturen in de Joe-app. En je hoort sowieso deze zometeen van Dr. Alban. Ja, sing hallelujah. Veel plezier bij Kai.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed?
1: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. €1,49. Word je groot van...
13: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
2: Aldi.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
18: Fans van voordeel.
2: Aldi.
20: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Dit is Joe. De Wielermiddagboost, na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag, ik begin met de enorme brand in Aalsmeer. Die woedt sinds vanmiddag in een loods vol auto's. Bij de brand komt veel rook vrij en daar heeft de luchthaven Schiphol veel last van. Eén belangrijke startbaan kan daardoor niet worden gebruikt. En hierdoor vertrekken meerdere vluchten mogelijk later, zegt Schiphol tegen de Telegraaf. Gaan we door met de grote storing bij Albert Heijn. Die wordt veroorzaakt door een zogenoemd cyberveiligheidsincident. De website en de app doen het niet, onder andere niet. En in de winkel staan soms verkeerde prijzen op elektronische schapkaarten. En dat leidt tot verwarring bij klanten.
5: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes, dus ik heb 25% te veel betaald.
6: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn en ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen, maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen.
4: Ook in supermarkten in Frankrijk is het raak. Door een cyberaanval sloegen de koelinstallaties daar vanochtend op hol. Die begonnen in plaats van te koelen, te verwarmen. En daardoor liep in sommige vriescellen de temperatuur op tot zo'n 50 graden. Het is niet bekend of deze aanval iets te maken heeft met de storing bij Albert Heijn. Tot slot, twee schilderijen van Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Frankrijk, die hebben lichte schade opgelopen. Eentje heeft een scheurtje in het doek, bij de andere is de lijst beschadigd. De schilderijen werden vorige week teruggevonden tijdens een huiszoeking. Ze waren verstopt achter een muur. Het weer van Buienradar, veel zon, vrijwel overal droog. Het is een graad of 17, vanavond kans op wat regen. Morgen, helaas, een grijze dag met regen. Het wordt morgen wel zacht, het wordt morgen max 20 graden.
7: Ja, dat is toch weer lekker.
4: Toch
7: weer
4: lekker.
7: Toch, want we komen toch uit een paar koude dagen van vorige week. Toch weer 20 graden. Vanaf volgende week laten we daar ook even lekker voor opwarmen.
3: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Show met Kai Merks.
1: En we zijn weer van de kant. Dit is de 4 uur middagboost, een collectief energiemoment met muziek. Die kun je vandaag misschien wel gebruiken omdat je zonder boodschappen zit door de Albert Heijn-storing van vandaag zou kunnen. Je dacht, ik laat alles lekker even bezorgen. Nou, ik dacht het even niet. Welk nummer wil je horen? Laat het weten in een bericht met de app van Joe. Ja, Ricardo die wil alvast een opwarmertje van wat je net hoorde. Namelijk de 90's Top 500 hier bij Joe. Die hoor je vanaf volgende week. En Ricardo die zegt, nou, ik wil heel graag...

0: En tippie voor als je je favorieten nog moet inleveren voor de 90's top 500 die je vanaf volgende week maandag hier hoort bij Joe. Hein zegt dan bijvoorbeeld, ach wat heerlijk deze. Die komt nog even op mijn stemlijstje. Ik wilde hem net inleveren. Hij zijn we net op tijd. Gelukkig. Nancy die is vandaag volledig door de wekker heen geslapen. En dan loop je toch de hele dag achter de feiten aan. En Naomi die heeft haar verzoekje ingesproken. En haar reden voor een boost is gewoon lekker kort en bondig eigenlijk.
1: Hoi hoi, ik wil graag het nummer Norma Jean Wants to be a Movie Star aanvragen. Ik vind het echt zo'n ontzettend mooi nummer. Zouden jullie deze willen draaien? Dankjewel.

0: Jasper, die denkt eindelijk te kunnen bijkomen van zijn werkdag, laat hij weten. Maar helaas, er wacht een verrassing op hem thuis.
1: Ik wil graag When the Rain Begins to Fall van Pierce Adora en Jermaine Jackson aanvragen voor de herfstboost. Lange dag geweest op mijn werk en zo direct kom

0: When the Rain Begins to Fall. Kevin die wil een nummer aanvragen voor zijn collega's. Wat hem waarschijnlijk een tractatie gaat opleveren ook. Dat hoor je zo. En Gerto die wil heel graag een boost aanvragen. Maar hij denkt ook vooral dat jij daar ook heel veel energie van krijgt. Dat is dit nummer.
1: Ik zou graag een uptempo nummertje willen van Frank Stallone. Met Far From Over.
0: Lekker.
1: Kan gewoon niet stil blijven zitten als dat liedje op de radio komt. Het is dan gewoon knallen. Ga je lekker, krijg je goede energie van. En ja, waarom zou ik alleen energie moeten krijgen van mijn nummer? Dus dan gun ik de rest van de Joe

0: bij Joe in de Vierenmiddagboost. Hallo Kevin.
1: Hey Kevin.
0: Hallo, waarom wil je heel graag een nummer van Madonna horen?
1: Omdat mijn collega's, dat we zingen altijd mee met U2, ABBA, Coldplay, allemaal. Mm-hmm. En als we dus meezingen, dan krijgen we dus een strafpunt. En als we 3 punten hebben, dan moet er getrakteerd worden.
0: Oké, dus zingen is een strafpunt en 3 strafpunten is trakteren. Waarom wordt er niet getrakteerd dan?
1: Ja, ik heb geen idee. Een beetje nalatigheid van de jongens ook.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ik heb ook 6 keer meegezongen.
0: Oh, en heb jij al getrakteerd?
1: Ook nog niet.
0: Nee, precies, dat dacht ik al. Oké, dus het is eigenlijk weinig trakteren, veel meezingen.
1: Zo komt het nu al wel op neer, ja. Maar ik kan nu nog niet controleren als zij gaan meezingen, want het zit nog lekker op Tenerife.
0: Oh, dus kan jou even niet schelen. Nou, het is een waanzinnig spel als ik het zo hoor allemaal, Kevin.
1: Ja,
0: maakt het uit wat het van Madonna is of maakt het niet uit?
1: Ik vind het wel Like a Prayer.
0: Like a Prayer, nou daar is hij dan. Veel plezier op Tenerife.
1: Yes, dankjewel.

0: Like a Prayer. Het is maandagmiddag en daarom beginnen we met een schone lei aan de Alpha Battle. De Alpha Battle is een spel waar je binnen een half minuut zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven. Met één bepaalde letter uit het alfabet. En afgelopen donderdag won Daniel 1000 euro omdat hij de hoogste score van de week had. 9 goede antwoorden. Dus laat dit even een mooie motivatie zijn voor je om gewoon vandaag al die hoge lat neer te leggen, zeg maar. Dan zit je de rest van de week gewoon heerlijk op je gemakje en dan zit je eigenlijk gebakken, laten we het zo zeggen. Aanmelden kun je doen door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Dus pak die app van Joe er alvast bij als je wil. En je ritmix hoor je ook over een paar minuten. Sweet Dreams.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma.

0: je ook thee?
1: Och ja, lekker.
2: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
1: Och, wat een goede vraag.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
4: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
5: Chocomel. Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
14: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
13: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
19: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
18: Oei, ik voel de bui al hangen.
19: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
18: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
20: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
28: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
29: Het is
0: Vriendelijk herfstweer zie ik hier staan.
1: Klopt.
0: Vriendelijk herfstweer, oftewel, er staat ook een verklaring bij in het woordenboek. Lekker zacht en zonnig. En morgen begint eigenlijk hetzelfde, alleen 's middags is er kans op bewolking en een buitje. Het wordt dan 18 graden. Eigenlijk ook best wel een vriendelijk herfstweer.
1: Ja, het gaat het 20 graden op donderdag.
0: Absoluut. Jeroen, we gaan het zo even hebben over nieuws van vandaag. Je kunt wel eigenlijk wel zeggen, het nieuws van vandaag. En eindelijk...
1: Eindelijk. Eindelijk, het gaat over Albert Heijn. Eindelijk weten we iets meer.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
0: En wat we dan weten, hoor je over 3 minuutjes na je remix bij Joe. En Sweet Dreams are made of this.

0: je er bent. Je hoort Abba over een paar minuutjes met SOS. En over SOS gesproken, Jeroen. Ik denk dat er bij Albert Heijn vandaag een heel groot SOS was.
1: Ja, het gaat vandaag over drie dingen. Je zegt het al, Albert Heijn. Het gaat ook over ethos en het gaat over gal en gal. Want die kampen, die horen bij elkaar, die bedrijven. Die kampen met IT-problemen, de websites, de app, de klantenservice. Van al deze winkels, die zijn tijdelijk niet beschikbaar. En kortingsacties bij Albert Heijn, die werken niet. Ze hebben te maken met wat ze noemen een cybersecurity incident.
0: Juist, en nu is er een paar minuten geleden is er daarover eindelijk nieuws naar buiten gekomen. Want we zijn ook lang stil geweest hè, vandaag.
1: Ja, ja, Albert Heijn die heeft zich voorgenomen, wij zijn niet bereikbaar. Het is een beetje via het moederbedrijf komen er iets meer naar buiten. Delhaize, een Vlaamse bedrijf is dat. Maar zojuist naar buiten gekomen. NOS heeft gesproken met de CEO, een van de CEO's van Albert Heijn. En er is nu gezegd, meerdere distributiecentra van Albert Heijn die liggen stil door dat online veiligheidsincident. Dat betekent voor ons allemaal dat er kans is op lege schappen de komende dagen. Dat zou dan, zeggen ze nu, vooral bij het verse fruit, bij het verse groente zijn.
0: Ja.
1: Het zou een beginnetje kunnen zijn. Want er is nogal wat aan de hand waar ze niks over willen zeggen.
0: Ja, maar dat maakt het natuurlijk ook heel erg raadselachtig. Want ik zou dan denken van, kom in ieder geval met een statement of iets. Wat is er gebeurd? Want dat is tasten in duister. En dan krijg je natuurlijk hele indianenverhalen.
1: Precies, want iedereen zegt, er is een hack, er is een cyberaanval geweest. Dat zijn ze nog allemaal aan het onderzoeken. Ja. Maar wat je zegt, natuurlijk gaan er verhalen. Ik hoorde al de verhalen. Of ze waar zijn, weet ik niet. Maar het gaat een beetje die kant op dat Albert Heijn en ook ethos en gal en gal mogelijk misschien een paar dagen de winkels moeten sluiten om alles op orde te krijgen. Alles wordt nog onderzocht.
0: Ja. Want je zou zeggen, als je dit zo hoort, dat het daar wel op wijst op een soort van cyberaanval. Vooral omdat ze ook zeggen van, we gooien alles dicht. Dus je kunt nergens kun je meer terecht. Gewoon even voor de zekerheid, we gooien gewoon alles dicht.
1: Ja, alle systemen.
0: Ja, dat ze misschien wel niet verder kunnen binnendringen, zou je denken. Maar ja, goed, dat is maar invullen. Dat is maar invullen, dat weet je niet.
1: Nee, dat weten we niet helemaal zeker. Maar we weten nu dus iets meer. Er zal ongetwijfeld binnen nu een uurtje nog wel meer naar buiten komen.
0: Ja.
1: Maar ook in de winkels en grote chaos.
0: Ik was er vanmorgen nog even. Ik was vanmorgen even boodschappen aan het doen. Maar je ziet dan ook pas echt wat er allemaal van invloed is op zoiets als dit. Op zo'n storing. Want er stonden ook gewoon panelen boven de schappen, boven koelschappen, zeg maar. Ja, daar stonden ook allemaal vreemde codes in. Dat je ook denkt van, is dit een scherm? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Weet je, allemaal dat soort dingen. En je komt ook in een soort van jungle terecht als in, wat doet het wel, wat doet het niet? Kan ik mijn bonuskaart scannen? Kan ik zelf scannen? Krijg ik mijn korting? Ja, je hebt geen idee. Want ze hebben nu ook gezegd, hou je bonnetje bij, dan trekken we het later recht. Maar dat is toch ondoenbaar, dat kan helemaal niet.
1: De zegeltjesactie, andere spaaracties en inderdaad ook de bonusaanbiedingen.
0: Ja.
1: Niets doet het echt gewoon goed. Dus advies is, bewaar je bonnetje, dan komen we de volgende week, als alles er weer doet, komen we erop terug, krijg je wel of geen geld terug.
0: Gelukkig zijn er ook nog andere winkels. He, toch?
1: Zeker.
0: Dat is ongelooflijk. Ja. Je kunt gewoon nog naar een andere winkel om even je boodschappen te halen in die tussentijd. Of misschien wel ter vervanging. Je weet het niet hoe dit gaat lopen, want dit zal natuurlijk wel wat kosten. Dit zal wel een knauw krijgen. Als je nou 1000 euro wil verdienen om nog even lekker boodschappen te kunnen halen. Bij Jumbo bijvoorbeeld, bij de Aldi, bij de Lidl, noem maar iets. Dan mag je nu even je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Als je mee wilt spelen met de Alpha Battle. Over 6 minuten speel ik de eerste ronde van deze week. Na Michael Jackson, Bad. En dit is ABBA bij Joe. SOS, help.

0: Michael Jackson en Bad bij Joe. Mr. Big over een paar minuten. Hallo Amber.
1: Hoi.
0: Hi. Jij gaat trouwen volgend jaar.
1: Ja, klopt.
0: Van harte gefeliciteerd. Wat leuk.
1: Dankjewel. Wat leuk, ja, wat leuk. Zeker. Ja.
0: Wat moet er nog allemaal gebeuren het komende jaar?
1: Trouwjurk uitkiezen. Trouwpak. Ja, trouwringen uitzoeken, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Ik hoor er ook veel gezucht bij, Amber. Het is ook een heel werk, ja, natuurlijk.
1: Het is veel werk, ja. En ja, duur. Ja.
0: En duur, ook nog eens. En toen dacht jij, hey, 1000 euro, Alpha Battle. Yes. Ik ga een poging wagen.
1: Ja, zeker.
0: En kun je er een bestemming aan hangen? Stel dat je deze 1000 euro wint, waar gaat dat heen?
1: Naar de trouwringen.
0: Naar de ringen, kijk eens. Ja. Want een mooi setje ringen, wat doet dat vandaag de dag?
1: Ja, nou echt goud. Dan zit je wel tussen de, nou ik denk wel rond de 3000, zoiets. Ja.
0: Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Ja, en dan heb je alleen nog maar ringen, hè. Dan moet de rest er nog bij komen natuurlijk.
1: Klopt, ja, ja, dat is zo. Ja.
0: Oké. Okay. Beste Amber, laten we dan meteen gaan spelen voor wat de alfabet al betreft. En misschien dat je dan wel die 1000 euro binnensleept aan het einde van de week. Dat zou kunnen.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, oké. Okay. Als je vaker luistert, wat is je gemiddelde score een beetje?
1: Nou, 7 soms wel.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dat is netjes. Dat is netjes. Ja. Je krijgt 30 seconden. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je die 1000 euro. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
1: Oké, nou fijn. Dankjewel.
0: Dat is wel mooi. En je mag gaan spelen met de letter K van kerst.
1: Oké.
0: Okay. Ja, om het maar bij het weer van dit moment te houden. Ben je er klaar voor?
1: Yes,
0: 30 seconden vanaf nu, succes.
1: Dank u.
0: Een vogel.
1: Een kip.
0: Een woonplaats.
1: Pas.
0: Je moet iets zeggen.
1: Kip.
0: Een drankje.
1: Cola.
0: Een bijvoeglijk naamwoord.
1: Krokante.
0: Een beroep.
1: Kaasmaker.
0: Een spelletje.
1: Ik heb een blackout.
0: Ja.
1: Oh, ja, wat erg. Ja,
0: wat jammer nou toch, zeg.
1: Wow. Ja. Als je gewoon luistert, gaat het beter.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Als woonplaats had je kunnen zeggen Kaatsheuvel of Kampen of Katwijk of nou ja, noem maar iets op.
1: Mm.
0: Als drank had je karnemel kunnen zeggen bijvoorbeeld of koffie. Ja, en als spelletje kwartet, klaverjassen. Ja. Nou ja.
1: Ja.
0: Het mocht niet baten, Amber. Ik denk niet dat het 1000 euro jouw kant op komt, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Want ik zie hier 3 goede antwoorden.
1: Oh, heel slecht.
0: Oh, helaas.
1: Heel slecht,
0: nou, dan kun je beter niet op de radio meespelen. Dan heb je er lekker 7.
1: Nee, dat was...
0: Levert het
1: was
0: weer niks op.
1: Jammer, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Nee, helaas.
0: Amber, ik wens je nog ook... ja, ik wens je ook nog in ieder geval veel plezier met het voorbereiden van het huwelijk. En,
1: ja,
0: dankjewel. Dankjewel. Bye-bye.
1: Oké, okay, nou, doei.
0: Meer dan 3 goede antwoorden. Als je denkt dat je deze score kan verbeteren, dan mag je dat laten horen. Morgen spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle met kansen op 1000 euro. Om 16:45 gaat dat morgen gebeuren. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe.

0: Mr. Big bij Joe en Wild World. Mag ik je er nog even op wijzen dat je ook bijvoorbeeld dit nummer in je lijstje met favorieten kan zetten voor de 90's Top 500 die je vanaf volgende week hoort. En dan gaat het dus om Mr. Big met Wild World. Want volgende week gaan we een week lang alleen maar 90's muziek draaien. Dus. En de lijst moet natuurlijk worden samengesteld. Dus als je nog favorietjes hebt, laat het zeker even weten via de app van Joe. Ik draai bijvoorbeeld zo na het nieuws van 5 uur. Dat is ook een hele leuke. Benga Boys, and we're going to Ibiza. Dat is leuk.
1: Had ik bijna geweest volgende week.
0: Oh?
1: Op Ibiza.
0: Maar tickets, ja, en het gaat niet door?
1: Volgende week. De tickets waren gekocht. Toen keek mijn dochter naar haar agenda. Ik heb die week toetsen, tentamens. Ik kan niet mee.
0: Hel, mijn hemel.
1: En de tickets kunnen we niet terugkrijgen.
0: Oh. Dus, maar en nu?
1: Nou ja, eerst huilen. En dan volgende week gaan we... Ja, we moeten even zoeken. We willen toch wel iets doen. Maar dat heeft al zoveel gekost wat we nooit terugkrijgen. Het zal wel iets kleins voor. Een klein uitstapje hier of daar.
0: Ja, maar ja, je hebt tickets naar Ibiza liggen. Is het dan niet zo'n beetje van dikke pech? Maar dan gaan we toch.
1: Nee, dat kan niet. Het is haar eerste jaar bij een nieuwe studie Nederlands.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel belangrijk. Dus je moet die tentamens maken.
0: Ja, nee, zeker wel.
1: En we willen onze dochter
0: maar ik bedoel gewoon
1: hebben.
0: Zonder haar.
1: Nee, dat kan niet.
0: Je hebt toch ook vakantie?
1: Ja, dat weet ik. Dat
0: is toch, er is toch wel ergens een vierde man op straat te vinden die ook al naar Ibiza wil?
1: Nou, het kijk,
0: steek even mijn vinger om en dat is puur toeval. Nou.
1: Ja, nog een paar mensen. Nee, dat is gewoon pech. Ze baalt daar zo enorm van. Vooral omdat ze voor ons, zeg maar, wij denken prima, weet je, kan gebeuren. Ja, maar wat hadden we trouwens 1700 euro? Oh, Albert Heijn is toch dicht. We kunnen toch niet eten.
0: Dat is ook zo. Maar ja, zij vinden dat ook leuk. Even een weekje alleen thuis. Maar goed, dat zijn andere zaken.
1: Nee.
0: Wat zit er zo in het nieuws dan?
1: Nou ja, Albert Heijn.
0: Ja, Albert Heijn natuurlijk.
1: Ja, we weten iets meer over de storing bij Albert Heijn van vandaag.
0: Nou, en laten we dan zo meteen even in gedachten toch naar Ibiza gaan. Ja. Hebben we een domper, zegt zonde. Maar ik kan hoor.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
6: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
5: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Hey, Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
12: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee of vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
23: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
28: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Dit is Joe! Banga Boys, na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Er dreigen legerschappen bij Albert Heijn. Dat zegt een van de grote bazen van de supermarkt tegen de NOS. In meerdere distributiecentra ligt het werk stil door een enorm IT-probleem. En hierdoor kunnen winkels niet goed bevoorraad worden. Volgens RTL zou alleen nog het distributiecentrum in Zaandam draaien. Albert Heijn wil nog niet zeggen of het om een hack gaat. Die noemt het een cyberveiligheidsincident. Bij een ernstig ongeluk op de snelweg A16 vanmiddag is een botsing geweest tussen 3 auto's en daarbij is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen zwaar gewond. Het gebeurde ter hoogte van het knooppunt Hendrik Ido Ambacht. De snelweg is in de richting van Rotterdam tot begin van de avond dicht. De brand in Alsmeer en een loods vol auto's is onder controle. Die brand zorgde eerder vanmiddag voor veel rook in de wijde omgeving. En daar had ook Schiphol last van. Er werd een startbaan tijdelijk gesloten, maar die is weer open. De loods gaat nu gesloopt worden, zodat de brandweer goed kan nablussen. En een zeldzame toespraak van de hoogste commandant van de NAVO. Die presenteerde vanmiddag een nieuw veiligheidsplan. Hij zei daarin dat elke aanval op een NAVO-land zinloos is.
29: We stand here together and stronger than ever, united in our common vision of a more balanced, more ready and more lethal alliance. We know how we will fight if a fight comes to us and we know we will win.
1: Volgens de NAVO is dit een boodschap aan Rusland. De boodschap is dan dat een aanval zinloos is. En aan de lidstaten het bericht dat ze beter worden beschermd. Lidstoten, ik zie je lachen. Zeg niks. Kan gebeuren. Ja, nee, maar ik heb een grote druk.
30: Ik herken dat. Als je eenmaal gaat, dan ga je. Dan een beetje maakt wel. Het niet meer uit.
1: Je had het ook kunnen verzachten. Van joh, ging toch lekker?
30: Ja. Ja, maar ik mag niet liegen.
1: maar voor mij wel. Had het maar gedaan. Goed, ik heb nog eens weer van buienradar. Laatste kans om het goed te doen.
30: Ja,
1: er is veel zon. Het is vrijwel overal droog. Het is een graad of 17. Vanavond kans op wat regen. Morgen een grijze dag met regen. Het wordt morgen gelukkig wel zacht. Het wordt morgen max. Gaat lekker, 20 graden.
30: Jeroen Lantaarn!
2: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590

0: geweest bij Joe.
1: We're going to Ibiza.
0: Zo'n zuur verhaal van jou. Ik moet er nu de hele tijd aan nadenken. Het is zo'n vrolijk nummer, maar hierachter gaat eigenlijk treurnis schuil.
2: Ja, we hadden dus die vakantie inderdaad in Ibiza in gedachten. Daar hadden we ons op verheugd. We waren in de zomer niet geweest omdat het dan bloody warm is. Dus geld apart gelegd. Tickets gekocht, iedereen blij. Mijn dochter keek in haar agenda. Heeft net een nieuwe studie. Ging ervan uit dat ze in dezelfde week vakantie had. Dat is dus niet zo, dus we gaan niet. Ze zijn heel veel geld kwijt.
0: Ja, dit is ongelooflijk.
2: Ja, ik zat wel even te kijken naar het weer op Ibiza volgende week. En ik gun iedereen het allermooiste weer van de wereld.
0: Ja.
2: Maar volgende week op Ibiza vanaf zaterdag wel 25 graden, maar onweer. Dag

0: Dank voor het meedenken, Erik Roos. Heeft
1: ja,
0: dat geholpen.
1: Ja. Ja,
0: nee. We hebben een onderzoekje vandaag. Natuurlijk, zoals elke dag hier in de middagshow. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, ik heb weer een leuke meegenomen. Ik hou de uitkomst nog even achterwege. Daar kan je er even over nadenken. Ja. En vandaag gaat hij als volgt. 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het echt niet anders meer kan.
0: Ik heb daar even over nagedacht. Ik denk batterijen kopen, denk ik. Is batterijen kopen?
2: Nee, is niet goed.
0: Oh, had ik afgelopen weekend. Vandaar dat ik eraan moet denken. Ik had sowieso afgelopen weekend een weekend waarbij ik de hele tijd achter de feiten aanliep. Dus wat is het geval? We waren gewoon lekker een keer een weekendje thuis. En we liepen door een winkel en we zagen daar een spel liggen. En we dachten, leuk, we gaan een nieuw spelletje kopen. Dat is af en toe zo leuk. En dat was een spel met, het was Hitster. Maar daar is een soort van nieuwe variant van met een vliegende microfoon. Dus je hebt zeg maar, je hebt een soort van plateautje. In het, met aan de uiteindes 2 drukknoppen. In het midden staat een microfoon. En als je weet welk liedje er gedraaid wordt, dan druk je op die knop en dan springt die microfoon in de lucht en dan moet je hem vangen. Oh. En dan gaat het plateautje, die geeft dan een kleur, roze of blauw of groen of geel. En dan moet je de vraag die aan die kleur hangt, moet je beantwoorden. Dus rood is bijvoorbeeld noem de artiest. En groen is bijvoorbeeld, is het een groep of is het een soloartiest? Oh,
1: ja.
0: Nou, dat.
1: Ja.
0: Maar dat ding deed het niet. Want wij kwamen erachter dat er batterijen in moesten. Oh, er moeten batterijen in. Nou, welke batterijen moeten erin? Schroef, schroef, schroef, schroef. Oh, die kleintjes, die zijn zo irritant. Nooit degene die je altijd hebt liggen. Altijd de kleintjes. Nou, we duiken de kast in. Kleine batterijtjes. Hebben we nog kleine batterijtjes? Leeg doosje. 1 batterij nog in. Nou, dan moeten we nog 2 batterijen bij elkaar scharrelen. Nou, dan popt natuurlijk al vrij snel thuis de vraag op. Waar zitten deze batterijen nog meer in? Want waar kunnen we ze nog uithalen?
1: Afstandsbediening?
0: Ja, precies. Ja. Wij dachten, ja. Afstandsbediening boven. Ik loop naar de afstandsbediening. Ik loop naar boven. Ik hoor vanaf beneden. Ik heb er nog gevonden! Ik heb er nog gevonden! Nou, batterij terug in die afstandsbediening. Dan gaan uiteindelijk gaan er 3 batterijen in dat ding. We zetten hem aan. Doe het niet. 1 leeg. 1 leeg van de 3. Oh. Nou, welke? Welke? Geen idee. Nou, toch maar schoenen aangetrokken. Hup, alles leeggehaald. Als de bedieningen leeggehaald. Nou, uiteindelijk deed dat ding dit. Hebben we een spelletje gespeeld. Hartstikke leuk spel.
1: Ah, wel toch. Okay.
0: Toen dachten we, meteen daarna, leuk, laten we ook even een film kijken. En dat verliep ook niet zoals je wilt dat dat verloopt.

0: en ik vertel je dan hierna vertel ik je even hoe die filmavond helemaal in duigen viel.
1: Is het iets met batterijen of niet? Die
0: de batterijenzaak was inmiddels geregeld en afgewikkeld. Ja, maar daar hield het niet mee op, helaas.

0: Sheriff. Mijn vriendin en ik, wij dachten afgelopen weekend even een leuk filmpje te gaan kijken. Dus, nou ja, dat is natuurlijk geen moeilijke opdracht. Ik bedoel, je gaat zitten, je zet de tv en je kiest een film uit. Nou, waar hadden we zin in om naar te kijken? Wat zullen we eens kijken? Mijn vriendin zegt, zullen we nog eens een keer Harry Potter kijken? Dat is toch altijd zo gezellig als het dan wat donkerder wordt buiten, dat je dan even in die sfeer kruipt van in die fantasiewereld van Harry Potter. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, waar staat hij op? Ze zegt, ja, waar staat hij op? Ja, we hebben hem op DVD. Ik zeg, ja, DVD, ja, maar ik weet niet. Ja, we hebben nog wel een DVD-speler in de kast. Die krijg ik volgens mij niet aan de praat. Ik zeg, maar die is toch wel ergens te streamen? Dat is toch wel makkelijker? Ja, nou ja, we gaan even kijken. Waar staat hij op streamen? Nou, wij zoeken. Ik zal je even het rijtje geven van de streamingsdiensten die wij hebben. NPO Start, NL Ziet, Netflix, Videoland, Amazon, Disney+. Wat hebben we niet? HBO Max. Waar staat hij op? HBO Max. Dus de discussie wordt al gevoerd van, ja, wat zullen we dan doen? Nemen we een abonnementje op HBO Max? Ik zeg, nou, volgens mij staat hij ook op Pathé Thuis. En dan kunnen we hem kopen en dan hebben we hem. Want het HBO Max abonnementje, dat moet je volgende week weer verlengen of volgende maand. En het kost in principe allebei een tientje. Dus dan kun je beter één keer een tientje uitgeven voor Harry Potter. En dan, ja, is goed allemaal. Nou, dat is goed. Ik ga naar Pathé Thuis. Ik klik die film aan. Ik wil hem bestellen. Nou, te goed was al te laag. Dus dat is weer een heel gedoe. Je moet je te goed, moet je helemaal opwaarderen. Je moet de film betalen. Nou, prima. We handelen hem. We zetten hem aan en het begint. Het was Harry Potter 1. Dus dan heb je die ene, die hele lange met die hele lange baard. En die weet het, de Pergamentus. Die staat daar de licht uit de lantaarnpalen te halen. Weet je wel, waarom weet niemand. Maar hij maakt het helemaal donker. En op een bepaald moment de scène gaat verder. En hij zegt, ik wist wel dat hij hier was, mevrouw Krinkelkronkel. En mevrouw Krinkelkronkel, die verandert van kat in mens en die zegt, ja, ik ben er, Pergamentus. Gaat het eindelijk gebeuren? Ik denk, kut, is in het Nederlands. Dat wil ik helemaal niet. Oh. Ik zeg, maar dan kunnen we vast veranderen. Dus ik terug. Ik die film uit. We gaan naar de instellingen. Nee, er zijn helemaal geen instellingen. Nee, ik kan die taal helemaal niet instellen. Nou, ik opzoeken. Het was de Nederlandse versie had ik gekocht. Dus ik had niet de Engelse versie gekocht. Dus ik zoek op, kan ik een film ruilen bij Pathé Thuis? Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dus, wat doe je dan? Dan koop je voor weer een tientje de Engelse versie. Nou, eer wij aan het film kijken waren, jongens, het was ongelooflijk. We zijn nog maar 20 minuten ver gekomen, toen viel we in slaap. Ja, dat was klaar. Perfect.
2: Die zag ik aankomen.
0: Dus het is fijn dat de week weer begint. Want dat weekend, dat is alleen maar gaan doen.
2: Hier loopt het gesmeerd.
0: Hier loopt het.
2: Hier is nooit wat aan de hand.
0: Nee, nou jij met je tickets naar Ibiza, ik met mijn films. Thuis loopt het gewoon niet gesmeerd, want we moeten gewoon hier zijn. We moeten gewoon hier zijn. Dit is Joe met Tears for Fears. And everybody wants to rule the world.

0: to rule the world. Koen en Sander hebben elkaar een cadeau gegeven vanwege hun radiojubileum. En daarom zal Koen over exact 24 uur in de lucht hangen, terwijl hij zelf het vliegtuig bestuurt. En dat vliegen, dat lukt allemaal wel. Maar het spannendste is dat hij ook zelf moet gaan landen. Ik wil hem na het nieuws van 5:30 toch even vragen wat dat landen nou zo spannend maakt. En ook Prince en Purple Rain hoor je over een paar minuten.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hey joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis denk op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
14: Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank, nu al zin in morgen.
11: Let op, geld lenen kost geld.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Domino's.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Het is vriendelijk herfstweer. Oftewel lekker zacht en zonnig. En morgen begint hetzelfde. Alleen 's middags is er kans op bewolking en een buitje. Het wordt 18 graden. Prince en Purple Rain hoor je na het nieuws van 5:30. Met Jeroen Latijnhouwers.
18: Goedemiddag. Als gevolg van het grote IT-probleem dreigen de legerschappen bij Albert Heijn. Dat zegt een van de grote bazen van de supermarkt tegen de NOS.
19: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra... zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn... dan bijvoorbeeld groente en fruit.
18: Ja, in meerdere distributiecentra ligt het werk stil... en daardoor kunnen de winkels... dus niet goed bevoorraad worden. Volgens RTL zou alleen nog het distributiecentrum in Zaandam nog draaien. Albert Heijn wil verder niet zeggen of het nou om een hack gaat. Zij noemen het nog steeds een cyberveiligheidsincident. Als gevolg daarvan zijn meerdere systemen preventief uitgezet. En dat merken de klanten ook in de supermarkt.
20: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
21: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn. En ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen. Maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen.
18: Ja, het is toch onduidelijk hoe lang de problemen bij Albert Heijn gaan duren. Je zult maar herfstvakantie hebben vandaag en deze week. Die hebben ze in het noorden van het land, die herfstvakantie. En die begon vandaag met een prachtige zonnige dag. Maar ook de rest van de week wordt best fijn qua weer. Morgen nog niet, dan is het bewolkt, zegt Buienradar. Maar vanaf woensdag...
0: Dan verwacht ik dat de zon weer door gaat breken. En het donderdag zelfs 20 graden kan gaan worden. Met in het zuiden misschien nog wat hogere temperaturen. Vrijdag wat meer regen. En in het weekend wordt het weer langzaam droger. Komt de zon erbij en dan is het overdag een graad of 15. Dus het is zeker niet koud de komende tijd.
18: En volgende week is het de beurt aan de rest van het land om herfstvakantie te vieren. Ook dan wordt het weer best fijn.
0: Volgende week is het overwegend droog weer met temperaturen van een graad of 15 gemiddeld. Het is wel een beetje afhankelijk van hoe de ochtenden gaan verlopen. Want dan is er risico op mist, een lage bewolking. Maar als het allemaal lukt, hebben we toch in de middagen best aardig weer volgende week.
18: Er is wel één, maar een kleintje.
0: Alleen de nachten kunnen wel dus koud verlopen. En dan is de winterjas op sommige momenten nog wel handig om bij het hebben.
14: S'nachts?
18: S'nachts
14: de winterjas bij.
18: De nachtbraak.
14: Dan slaap ik. Dan lig ik gewoon in mijn bed. Dan lig ik onder het donsdeken. Jij ja. Ligt al een hele tijd onder het dikke winter.
18: Ja, ongeveer vanaf toen het 29 graden
14: was. Ja, die tweede hittegolf. Toen
18: ja,
14: had jij dat.
18: Ja, toen kwam ik thuis en toen lag het winterdekbed op.
14: Ja, precies. Echt. Over exact. Ja, echt. Nou, dat is thuis nog niet uitgesproken, hoor ik.
18: Nee,
14: we slaan het op, zeg. Ja, want zij legt al dat dekbed erop. En jij denkt, ik lig me hier helemaal verloren te zweten.
18: Ja.
14: Nou, goed. Nou. Over exact 24 uur staat mijn collega Koen Swijnenberg voor misschien wel de grootste uitdaging uit zijn leven.
15: Dit is Joe met Kai Merks.
14: Ik bel hem over 6 minuten om even te peilen hoe het gaat met de

0: kijken, want anders gaat het zo aan ons voorbij. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen, wanneer het echt niet anders meer kan.
0: Nee, je staat echt met je rug tegen de muur. En 1 op de 5 gaat dit dan uiteindelijk doen. Wat het antwoord is, hoor je later deze show rond 6:10. Morgen rond dit tijdstip, pardon, schakel ik als het goed is live over met Koen en Sander. Nu is dat niet een heel bijzonder iets, maar morgen wel. Want dan vliegen ze in een klein vliegtuigje boven Nederland met Koen aan de knuppel. En daar ben ik toch wel even benieuwd hoe het ervoor staat met de zenuwen. Hallo Koen.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hoe staat het met de zenuwen op dit moment?
2: Beheersbaar, maar aanwezig, zou ik willen zeggen.
0: En hoe zijn ze aanwezig? Op welke manier?
2: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een paar vlieglessen gehad.
0: Ja.
2: En van de 3 vlieglessen was er eentje verschrikkelijk. Toen hadden we echt slecht weer en toen kon ik niet zelfstandig landen. En bij de andere, waarbij gisteren de laatste was, daar heb ik wel weer een beetje zelfvertrouwen van gekregen.
0: Oh, goed.
2: Dus ik zit nu wel een beetje op een niveau van volgens mij heb ik nu met die paar vlieglessen genoeg ervaring om het te doen. Maar ja, morgen dan zit Sander achterin, is het live op de radio, weet je. Ja, dan spelen er weer andere factoren mee.
0: Ja, en vooral misschien dat, ik weet niet of ik per se Sander achter me zou willen hebben zitten als ik dit zou gaan doen.
2: Nee. Nou, weet je wat het is? Sander houdt van gekkigheid en loltrappen en rare dingen doen. Maar
0: ja?
2: Op zo'n moment, als het er echt even om gaat, dan denk ik dat hij ook zijn plek kent en het moment wel aanvoelt. Dus volgens mij hoef ik dan geen rare dingen van hem te verwachten.
0: Dat is waar. Ja, dan is hij wel gewoon een steun.
2: Ja, dat hoop ik vooral. Want anders dan gaan we nog lastige jaren met elkaar krijgen.
0: Dan moet je dus morgen zelf gaan landen. Waar zit de moeilijkheid hem in van het landen?
2: Het allermoeilijkste, nou kijk, sowieso van een hele vlucht is het landen het allerlastigste. En van het landen op zich is de wind eigenlijk de belangrijkste factor. En eigenlijk wat ik moet hopen is dat de wind recht op de baan staat. Dat je landt altijd tegen de wind in. Mm-hmm. En als die wind gewoon precies recht van voren komt, dan is het eigenlijk het makkelijkste. Het is een stuk lastiger als die wind in één keer van de zijkant komt. Want dat betekent dat je eigenlijk met je neus, dat is een beetje gek, maar dan moet je met je neus in de wind en dan kom je alsnog recht op de baan aanvliegen. Dus je komt als het ware dan scheef aanvliegen.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, maar dat is wel echt next level landen. En kijk, ik met mijn paar vlieglesjes, weet je wel, dan moet ik helemaal met mijn voetpedalen en met het stuur. Ja, dat is echt wel, als dat morgen het geval is en wij spreken elkaar dan, dan schijt ik al 7 kleuren stront voordat ik überhaupt de lucht in ben gegaan.
0: Oh, ja, dat begrijp ik. Oh. Mag je zelf je route kiezen eigenlijk?
2: De route gaan we morgen bekendmaken in de Koen en Sander Show, morgenochtend. Ah. Want het is wel heel leuk. We hebben vanmorgen een oproep gedaan van, hey, vind je het leuk als Sander en ik over jouw huis komen vliegen?
0: Mm-hmm.
2: En hebben een hele leuke reactie gekregen. En we zijn nu, as we speak, bezig met ook de instructeur van de vliegschool in Teuge om daar een mooie route samen te stellen. En morgenochtend dan gaan we dat bekendmaken wat de route wordt. Maar we zijn sowieso te volgen. Hè? We hebben, als je Flight Radar hebt, dan kun je gewoon de PHTGM invoeren en dan kun je live de vluchten volgen en zien waar we vliegen.
0: Oké, de PHTGM.
2: Ja.
0: Dat is hem. Ja. Nou, die kunnen we alvast opschrijven. Oké, hoe ga jij deze avond in, zeg maar? Wat gaat er gebeuren nog?
2: Nou, ik betrapte me er net al op dat ik op YouTube weer even filmpjes aan het kijken was met landingen in een 6x172. En wat moet je vooral wel doen en wat moet je vooral niet doen. Dus ik merk dat ik met allemaal procedures in mijn hoofd zit.
0: Oh ja.
2: Want kijk, ik moet natuurlijk morgen landen, maar en passant, ik doe eigenlijk in principe de hele vlucht zelf. Dus ik ga ook opstijgen, weet je wel.
0: Ja,
2: dus waar moet je de baan op? Hoe moet je kijken? Gas geven, rechte voeten bij. Dan naar 200 voet, flaps naar binnen. Bochtje over links. Nou ja, weet je, zo.
0: Oh ja, dat gaat helemaal door je hoofd. Ja, begrijp ik.
2: Stap voor stap om dat te doen, ja.
0: Maar het wordt geen avondje air crash investigation, bijvoorbeeld.
2: Nee, Kai. Nee, dat lijkt me beter van niet. Nou ja, nee, ik heb alle vertrouwen. Kijk, en voor de duidelijkheid,
0: er
2: zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, maar je gaat het toch echt niet alleen doen. Nee, want dat mag natuurlijk niet. Er zit wel een instructeur naast me. Maar die zit in principe met zijn armen over elkaar en die laat het mij allemaal doen.
0: Oh ja.
2: En ik hoop ook dat hij niet hoeft in te grijpen natuurlijk. Maar goed, het is alleen nog een beetje duimen of het weer morgen gaat meewerken. Want nu kijk ik naar buiten en is het echt schitterend. En toevalligerwijs wordt het woensdag ook mooi weer. En donderdag ook fantastisch. Alleen morgen is het nog even een beetje spannend.
0: Dat is verdomme mogelijk, hè? Hoe kan het nou toch? Ja. Hoe is het mogelijk?
2: Ja, dat zal je net zien. Dus, maar goed, ik denk dat het goed gaat komen. Ik denk dat we gewoon morgen gaan vliegen. En, Dat we elkaar morgen weer aan de lijn hebben, maar dan in andere omstandigheden.
0: Dat denk ik ook. Ik sta natuurlijk volledig achter je. En ik heb het idee dat dit helemaal goed gaat komen morgen.
2: Lief. Nou ja, heel, heel lief. Ik Absoluut heb er heel veel zin in vooral. Het is echt geweldig.
0: Ja, dat is al goed. Dat is al de helft van het werk eigenlijk. Hè. Er gewoon heel veel zin in. Ik spreek je morgenmiddag vanuit het vliegtuig.

0: Den Harmon en Relight My Fire. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja.
0: Wij hebben elke dag een onderzoekje dat we meenemen. We komen steeds dichter bij het onderzoek, want het is nog steeds incompleet.
1: Ja, inderdaad. 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het echt niet anders meer kan.
0: En Claudine heeft een antwoord waar ik me wel in kan vinden. Dat is namelijk de koelkast schoonmaken. Als het echt niet meer anders kan, als je hem opentrekt en de spinnenwebben hangen in de hoeken en de ratten rennen uit je koelkast, dan maken we de koelkast schoon.
1: Het is niet goed. Ja. Helaas.
0: 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het niet anders meer kan. Antwoord hoor je na het nieuws van 6 uur en ook When You're Gone over een paar minuten.
2: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de 3 noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien krijg je van deze Joe Hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
2: Ah, heerlijk.
1: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
2: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
9: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
10: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: When you're gone, hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedenavond. Er is een grote kans op legerschappen bij Albert Heijn door de systeemproblemen. Dat denkt de topvrouw van de supermarkt.
23: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
22: En dat merkten sommige klanten vandaag al.
23: Is inderdaad een cybersecurity incident.
24: Alles kunnen vinden. Niet wat ik nodig heb.
0: Hier hoort Alex zo'n Spaanse peper bij, was er niet bij.
1: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
2: Mooi. Ja, het lost zichzelf ook op.
22: Albert Heijn heeft nog geen idee hoe lang de problemen gaan duren. Steeds meer tienermeisjes ondergaan een abortus, blijkt uit nieuwe cijfers. Ruim 160 meisjes van onder de 15 jaar braken vorig jaar een zwangerschap af. Dat is het hoogste aantal in jaren. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen en raakte meer dan 20 anderen gewond. Het zou zijn misgegaan tijdens een schoolreis. De tiener zou munitie hebben opgeraapt en in zijn tas hebben gedaan, waarna die afging. En na maanden rijles eindelijk je rijbewijs hebben, omdat twee dagen later alweer te moeten inleveren. Dat overkwam een jonge automobilist. Met zijn kersverse rijbewijs leende hij de auto van zijn vader voor een klein ritje, maar wel in een monstersnelheid. 180 km per uur, waar 100 was toegestaan met twee dagen rijbewijs. De politie zag het gebeuren en heeft de jongen van de weg gehaald.
2: Mooi.
22: Dank je. Het weer van Buienradar. Vanavond kans op wat regen. Morgen een grijze dag met regen. Wordt wel zacht. Wordt morgen nacht.
2: Het is regen. Ik dacht, jij doet je eigen geluiden. Dus ik denk, misschien doe je de regen ook. Nee.
22: Ik weet alleen niet hoe ik 20 graden moet doen.
2: Wordt wel zacht.
22: 20 graden.
2: Ah. Oh, lekker. Toch?
22: Eén keer het regen. Nou, doe het één keer. Het weer van Buienradar. Vanavond kans op wat regen. Morgen een grijze dag met weer regen. Wordt wel zacht. En het wordt morgen max 20 graden. Oh.
3: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 500.

0: bij Joe en We Are The Champions. Jorso Spinners in de middagshow Working My Way Back To You. Na antwoord hebben we gekregen op het onderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
1: 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het niet anders meer kan.
0: Batterijen vervangen is al gezegd. Is niet goed. Jouw antwoord, Jeroen?
2: Geld lenen van vrienden of familie.
0: Sowieso altijd lastig natuurlijk. Geld lenen van vrienden of familie.
1: Nee, is niet goed.
0: Jacques heeft dat ingesproken via de app van Joe.
3: 1 op de 5 mensen gaat uiteindelijk toch maar eens een keer een nieuwe tandenborstel in het bekertje zetten. De haren van die oude tandenborstel gewoon helemaal weggerot zijn.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ik heb daar ook een handje van. Ja, wanneer doe je dat? Hè? Bij mij ligt dat helemaal open aan het eind van zijn gebruik.
2: Heb je geen nieuw in de la liggen?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar ja, goed. Ja, ik weet niet waarom dat niet gebeurt. Stom, hè?
1: Ja.
0: Dat zou je veel sneller kunnen doen.
2: Nee, zeker.
0: De tandenborstel vernieuwen.
1: Nee, niet goed.
0: Nee. Annette, ik ga pas mijn ramen zeemen als ik niet meer kan zien wat voor weer het is.
1: Nee, ook niet goed.
0: Dylan die zegt met de trein reizen, denk ik. Vind ik zelf ook echt verschrikkelijk.
1: Nee, is niet goed.
0: Jan.
4: Misschien is het wel de gootsteen ontstoppen. En dan bedoel ik de, van onderen helemaal loshalen en die drek eruit halen.
0: Oh ja, in de douche bijvoorbeeld. Ja, dat het een beetje verstopt zit. Dat duurt bij mij ook altijd een aantal dagen. Denk, nou, het loopt niet weg. En dan denk je na een paar minuten, oh, het loopt toch wel weg. Nou, prima. Maar het loopt niet weg.
2: Nee.
0: Dat is gewoon in je gedachten. Nee. De gootsteen.
1: Nee.
0: Ren zegt het afvegen van de tweede boodschap met het laatste kartonnetje van een wc-rol als deze voor de rest op is.
2: Heppa.
1: Nee, is niet goed.
0: Nou, dan ben je wel echt ver, hoor.
2: Ja, je moet wat.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja. Dan bestaat het meerdere laagjes zo'n beetje.
0: Ja, je moet het dunner maken. Ja. Je moet het echt een beetje afpellen, het rolletje.
2: Dat kan ook.
0: Je moet het rolletje afpellen, anders is het echt...
2: Oh, het rolletje.
1: Nee, het is niet goed. Nee.
0: Oh, het is niet goed, hoor. Nee. Net. We hadden hier gewoon helemaal niet over hoeven doorpraten. Nee, het is gewoon niet goed. Teun!
5: Dit moet natuurlijk zijn naar de wc gaan in de trein. Dat stelt iedereen het liefst het langst uit.
0: Ja.
1: Is hem ook niet.
0: Is hem ook niet. Pauke. Want wat is het wel?
1: Ja, hetgeen wat 1 op de 5 mensen alleen doet wanneer het echt niet anders meer kan. Dat is hun wachtwoord veranderen.
0: Wachtwoorden veranderen. Ja, dat is waar.
1: Ja, en dan vooral in werksituaties. Hè. Je kent ze wel, de eindeloze meldingen van je hebt nog zoveel dagen om je wachtwoord te veranderen. Heeft ermee te maken dat er gewoon wachtwoordmoeheid is. Het kost moeite, het voelt niet urgent. Mensen onderschatten de kans op problemen. Het is gewoon niet leuk om te doen.
0: Nee, het is gewoon niet leuk om te doen. Je hebt ook voor alles heb je weer een ander wachtwoord nodig. Onthoud het ook allemaal maar al eens. Ja, het is echt verschrikkelijk. Je hebt een heel leuk wachtwoord. Ik weet, is dat alleen voor hier of niet?
2: Nee, dat is op meerdere plekken.
0: Oh.
2: Wel allerlei varianten erop.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, de eerste... Ja, jij weet het wat ik bedoel. Maar de eerste deel blijft hetzelfde.
0: Ja.
2: Het tweede deel

0: verandert wel eens.
1: Dat verandert wel eens.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Het cijfertjes.
1: Ja, want het is een soort van, zeg maar, frustratie die is.
0: Ja, dat was het. Ja, ik moest ergens inloggen. Dat lukte niet. Er ging steeds fout. En toen heb ik uit pure frustratie een wachtwoord verzonnen. Het kwam eigenlijk spontaan uit. En het mooie was, het ging één keer goed. Toen had ik één keer goed getypt. Dat was het moment dat ik dacht, oké, dit moet ik gaan gebruiken. Maar ik kan het helaas niet zeggen.
1: Nee, ik kan het helaas. Nou, ik heb wel een wachtwoord dat ook uit een soort van frustratie is geboren. En dat gebruik ik alleen hier. En dan mag ik eens weten, want het is gewoon een Office PC. Dus ja, als je hier in bent, dan kun je internetten. Zeg maar, mijn mail is ook, dat is weer ergens anders. Dus mijn wachtwoord is weer vergeten.
0: Oh ja.
1: Gewoon ook uit frustratie. Omdat ik dacht, ja, wat was het nou weer?
0: Ja.
1: Ik heb al zo vaak hier bij de helpdesk gestaan. Van, ik ben mijn wachtwoord weer kwijt. Dus ja. Maar, en dat van jou? Nee, je gaat niet zeggen.
0: Nee, ga je niet zeggen.
1: Zo jammer.
0: Het is wel leuk, hè?
1: Zo goed wachtwoord. Zo goed wachtwoord. Oh, krijg. Nou, je gaat niet zeggen. Nee, je gaat niet zeggen.

0: Het onderzoek van morgen alvast.
1: Ja, een kwart van de kinderen vindt dit het irritantst aan hun ouders in de auto.
0: Oeh, dat is een heel gezellig onderzoek. Morgenavond 6:10, het antwoord.

lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang.

0: lange bij Joe en I'm Not So Tough. Nieuws van half... Wacht. Ik wil eerst nog even zeggen hierover dat je op dit nummer ook kan stemmen.
1: Is het 90?
0: Het is een 90. Heel lang, I'm Not So Tough. Dus volgende week hebben we natuurlijk de 90s top 500. De 500 beste, leukste, vrolijkste, whatever uit de 90s. En ik wil natuurlijk heel graag vragen of je even je favorieten inlevert. Dat kan via de app van Joe. En dan zou je ruimte kunnen maken voor I'm Not So Tough. Dan heb ik het maar even gezegd. En nu het nieuws van half 7, Jeroen.
1: Met daarin onder andere de campagnes. Ja. Die vlogen je om de oren vorig jaar over het noodpakket. En ik vertel je zometeen hoeveel mensen daar nou echt naar hebben geluisterd.
0: En Bruce Springsteen hoor je ook zo.
2: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
3: En om alvast lekker warm te draaien, krijg je van deze Joe-hit
2: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golf weer.
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal deals die je niet mag missen.
13: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
23: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
25: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak?
0: Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen. Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
24: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
25: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: Het is vriendelijk herfstweer, dat wil zeggen lekker zacht en helder. En morgen begint hetzelfde, alleen 's middags is er kans op bewolking en een buitje. Het wordt 18 graden. Bruce Springsteen na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
28: Goedenavond. De mensen in Aalsmeer die hun huis uit moesten door de brand in een loods kunnen nog niet terug. De brand is wel onder controle. De brandweer is bezig met nablussen. Daarvoor moesten wel eerst de resten van de loods gesloopt worden. Daar stonden meerdere auto's in. De oorzaak van de brand die is nog niet bekend. Ga door met een onderzoekje over boodschappen doen. Eindelijk is bewezen dat niet honger de boosdoener is van die extra zak chips of die reep chocola in je winkelwagen, maar het ontbreken van een boodschappenlijstje. Zonder boodschappenlijstje koopt 69% van de mensen altijd iets extra's. Dat is veel en veel minder dan mensen die wel een lijstje hebben.
27: Wat raar, want ik had altijd het gevoel dat het wel dat hongergevoel was. He, of dat je heel licht had gegeten en je ging daarna naar de winkel. Of als je van je werk komt, je gaat naar de winkel, je hebt honger. Ja, je kan natuurlijk alles wel opvreten in die winkel. Ik dacht echt dat een ding was. Maar het is dus het lijstje. En stel, ik heb honger en een lijstje.
28: Ja, kan het toch altijd zijn dat je wat extra pakt? Dat kan zeker, want 24% van de mensen met een lijstje, die koopt ook wat extra's. 24%, maar 69% zonder lijstje koopt altijd wat extra.
27: Altijd extra. Ah, okay. Ja, helder.
28: Tot slot, veel mensen die hebben nog altijd geen noodpakket in huis, blijkt uit onderzoek. Eind vorig jaar kregen we allemaal een boekje thuis. Daarin stond hoe we ons kunnen voorbereiden op een noodsituatie. 4 op de 10 mensen hebben inmiddels wel een noodpakket met bijvoorbeeld water en contant geld. De rest dus nog niet.
27: Nee. En wat is het checklistje ook alweer?
28: Het gaat dus voor een basisnoodpakket. Heb je water en voedsel nodig, licht en informatie voor de gezondheid en EHBO-kit, warmte, dekens of nooddekens, geld en ID, dat betekent dus contant geld en gereedschap. Altijd handig een zakmes, met een waterige blikopener.
27: Ja.
28: En een fluitje.
27: En een fluitje. Fluitje. Zo van, hier zit ik. Piep, in geval van nood.
28: Dat denk ik.
27: Dat je nog iets hoort natuurlijk. Ja, precies. Denk ik. Wij hebben in onze kelder nog heel veel flessen water staan. Maar die zijn van de vorige eigenaar. Nog. Ik weet niet of die al bezig was met zo'n soort van voorraadje. Maar nou twijfel ik of stel er breekt nood uit. En we duiken die kelder in. En die flessen water staan er. Ik weet niet hoe lang die flessen water er al staan. Kun je water altijd drinken uit zo'n fles, of niet?
28: Nou, een bepaald aantal jaar wel.
27: Ja, precies.
28: Er staat waarschijnlijk wel iets, dat is verplicht in Nederland, een uiterste datum op.
27: Maar het is ook water, zou je zeggen. Toch? Het is toch ook...
28: Het is nog steeds helder, of niet?
27: Het is wel nog steeds helder.
28: Ja, ik zou het niet doen.
27: Nee, hè? Ik ook, jawel? Oh, wacht even. Het is even opgezocht. Geweten van de show. Jesse.
29: De datum op een fles is een wettelijke kwaliteitsgarantie van 2 jaar vaak. Na de tenminste houdbaar tot de datum is het water in een ongeopende verzegelde fles die koel en donker heeft gestaan veilig te drinken.
27: Oh, nou. Dan laat ik het lekker staan. Nou, hebben we in ieder geval water.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
27: We zitten midden in de stemweek van de 90's Top 500. Ik zag een bericht binnenkomen van Timo Perling. En die heeft een huishoudelijke mededeling.

0: bij Joe en You To Me Are Everything. Volgende week hoor je hier de 90s Top 500 bij Joe. De hele week kan je stemmen op je favoriete nummers uit de 90s. Maar ik zie ook een ingesproken bericht binnenkomen van mijn lieftallige collega Timo Perlin. Dat ga ik je zo even laten horen. Want ik dacht, misschien is het leuk om eerst even het meest recente stemlijstje erbij te pakken. Dat nu binnen is gekomen. Dat is namelijk van Gerald de Vries. Of is het Gerald de Vries? Of is het Gerald de Vries? Dat kan natuurlijk.
1: Gerald de Vries.
0: Gerald de Vries.
1: Gerald de Vries. Gerard.
0: Nee? Oh, ja, wordt er gezegd. Gerard de Vries.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee, Gerald de Vries. Wat staat er onder andere. Ja, nog even hoesten.
1: Sorry.
0: Wat staat er onder andere op dat stemlijstje? Deze. Tina Turner, Rod Stewart

0: Gerard Joling staat niet één keer op het lijstje, maar wel twee keer. Ook nog met deze.
1: Ja, dat is liefde. Liefde op het eerste gezicht.
0: Dat was ook een tv-programma natuurlijk. Het gelijknamige televisieprogramma. Ken je dat niet? Liefde op het eerste gezicht?
2: Mm.
0: Dat was in de 90's was dat een televisieprogramma. Of was dat in de Zero's? Dat ga ik een beetje twijfelen. Maar ik denk ook 90's. Onder andere Carlo Bossard heeft dat gepresenteerd. 90's, ja hè? En wie heeft het nou nog meer gepresenteerd? Wie heeft het nog gepresenteerd? Jesse, je hebt het voor je.
2: Mike Starink.
0: Mike Starink. Oh, ja, en wie nou nog? Hoe heet die? Rolf Wouters, volgens mij ook nog, of niet?
2: Ja, Rolf Wouters, Carolien Tensen.
0: Ja, zie je? Ja, dat hebben we heel lang gelopen. Ja, dat was echt een datingprogramma. Dat was altijd op...
3: Goed geluk, zo'n variant van op Goed Geluk was dat.
0: Ja, maar dan gewoon lekker vlot. Precies.
3: Ja, dat was niet heel vlot op Goed Geluk. Nee,
0: dat was liefde op het eerste gezicht. Nou ja, misschien weer wat inspiratie op je gedaan voor je lijstje met favorieten. Lever je favoriete 90's nummers in via de app van Joe, zou ik zeggen. Even een bericht van Timo. Hij heeft iets ingesproken. Je hoort hem hier elke dag tussen 10 en 1. Laten we even luisteren wat hij zegt.
2: Bang, dong, dong.
4: Oh. Ja, hallo Kai en alle luisteraars van de Joe Middagshow. Hier spreekt Timoer met een leuke mededeling. Want omdat we volgende week vanaf maandag de hele week de Joe 90's Top 500 gaan doen...
0: Ja.
4: Heb ik deze week elke dag tussen 12 en 1 in plaats van de 80's lunch... de Joe 90's lunch.
0: Wauw! Wow.
4: Einde mededeling. Doeng, doeng, doeng.
0: Oh, dat was het. Nou, leuk, dus dat is morgen vanaf 12 uur weer de 90's lunch voor nog meer inspiratie. En als, ja, moet ik je nou nog meer inspiratie geven? Ja, kan het wel doen hoor. Want hier kun je ook op stemmen. Fantastisch nummer. Phil Collins, hoor je nu bij Joe. Zet hem op je lijstje, laat hem hoog eindigen. Something happened on the way to...

0: Never by Joe, you can leave your head on. Guido K. Hey.
1: Hallo Kai, goedenavond.
0: Wat zeg je?
1: Ik zeg hey vriend.
0: Hallo. Ik dacht, er kwam meteen iets achteraan. Nee, we zitten natuurlijk midden in de stemweek voor de 90's Top 500 van de
1: ja.
0: week.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Is daar ook nog wat aandacht voor zo meteen?
1: Ja, tuurlijk. We beginnen zo meteen met de liedje de 90's.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Baby, I love your way. Hoor je na het nieuws van 7 uur. En Guido Kuijn hoor je ook zo.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
1: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker.

0: verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even niet penderen.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
12: Hit it!

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
2: Gaat digitalisering de zorg redden?
1: En wie draagt de zwaarste lasten?
2: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
3: Samen slimmer zorgen.
2: Fibego Zorgservice.
0: De grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
4: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
17: Dit is jouw... Met muziek van Madonna en ook Boney M. Het nieuws van 7 uur krijg je van Marcel van Beest.
18: Goedenavond. Boodschappen doen bij Albert Heijn blijft voorlopig uitdagend. Experts verwachten nog dagen problemen met de bevoorrading. Door IT-problemen worden vooral verse spullen niet aangevuld. Ook kan er niks meer besteld worden. Het AD ziet dat Albert Heijn klanten massaal overstappen naar concurrenten. Het is een miljoenenstrop voor het bedrijf. Meer opleidingsplekken komen er voor gezondheidszorgpsychologen. Jaarlijks komen er 965 bij, minder dan de Tweede Kamer wilde. Maar minister Sterk zegt er niet meer geld voor te hebben. Begin volgend jaar hoopt ze met een andere oplossing te komen. En daarmee zou dan alsnog het aantal opleidingsplekken moeten stijgen. Nog steeds problemen met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Dit voorjaar werd een nieuw digitaal systeem ingevoerd. Daardoor hoeven reizigers minder lang te wachten, maar de rijen worden alleen maar langer. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. En in en rond Terneuzen is je auto niet zeker van een volle benzinetank. Want daar wordt brandstof gestolen uit geparkeerde auto's, weet Omroep Zeeland. Dieven boren daarvoor gaatjes in de brandstoftank. De politie heeft in korte tijd al 10 aangiftes binnen. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking. En het gaat dan regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
17: Dan nog het Joe Verkeer op Flitsmeister. Twee files van 10 minuten of langer op de A2 Maastricht-Noord. Richting Eindhoven tussen Maastricht-Noord en Airport Maastricht-Aken. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Je vertraging nu nog 10 minuten. En ook nog file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum 26 minuten.
19: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

Line bij Joe. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen, ja, het is toch een beetje de moeder van de groep. Altijd als ze op tour is, dan kookt ze haar eigen gemaakte bietensoep voor de crew. Het is Cyndi Lauper. Hoor je zometeen met True Colors naar Boney M. She's crazy like

Starship. We built this city bij Joe. Je hoort hier iedere ochtend de Koen en Sander Show tussen 6 en 10. Maar ik vind wel dat ze nu een heel groot risico nemen, hoor. Ze gaan morgen namelijk samen in een vliegtuigje zitten. Morgenmiddag. En dat is omdat Koen van de Koen en Sander Show voor het allereerst in zijn leven een vliegtuig gaat laten.

0: allerbeste uit de 70s, de 80s en de 90s. Dit is Joe met zometeen Cool and the Gang, Celebration. En ook Bob Marley komt eraan. En je maakt nog kans op lekkere prijzen. Namelijk het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. We spelen zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin moet je proberen om binnen 1 minuut 5 begrippen te raden die ik aan je ga omschrijven. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je al die prijzen. Maar laten we eerst even checken of wij een goed team zijn. Want ja, we moeten het samen doen. Dus als jij het volgende begrip kan begrijpen die ik nu ga jou omschrijven, stuur het dan in via een bericht in de app van Joe. Dan maak je kans om mee te spelen met Minute to Win It. Oké, okay, oh, dit is een leuke. Dit gebeurt tijdens een feestje, vaak als het heel gezellig is, vaak op Nederlandse muziek. Je loopt dan met z'n allen in een lange rij met de handen op de schouders van je voorganger. Welk begrip zoek het? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Speel je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
15: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
17: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
18: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
22: Oh nee,
0: verzekering...
21: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
0: Oh, wil ik wel.
21: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
23: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Dit is Joe.

0: dan eindigen met zo'n solo. Nou, solo is eigenlijk gewoon een lange uithaal. Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine bij Joe. Met zometeen nog Steve Miliband en ook Bob Marley, No Woman, No Cry.
1: Minute to win it.
0: Speel ik vanavond met Eline. Hallo Eline.
2: Hey Guido.
0: Onderweg naar de supermarkt.
2: Ja, oh. Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat is dus vandaag gewoon een spannende aangelegenheid.
2: Ja, ja, moet toch gebeuren.
0: Ja, maar ja, zou er wel iets liggen?
2: Ja, nou, ik sta gelukkig niet bij de Albert Heijn, dus dat
0: scheelt misschien. Oké. Nou ja, dan hoop ik dat bij jouw supermarkt in ieder geval de schoppen niet leeg zullen zijn.
2: Ja, precies.
0: En dat je wat gaat winnen bij Minute to Win It. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Dat gaan wij samen spelen, Eline. Jij moet proberen binnen 1 minuut 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven onder het toeziend oog van een strenge jury. En die jury is heel streng, want als die iets hoort wat ik niet goed doe, als in iets vertalen, iets voorzeggen, nou, je kent het allemaal wel, dan hoor je dit.
2: Ja.
0: En dat betekent dat wij een ander begrip erbij moeten pakken, want we moeten er wel echt 5 binnen die minuut. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Eline, ben je er klaar voor?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Heel fijn. Kruip lekker dicht in de telefoon. Dan beginnen wij over 3, 2, 1, go! We beginnen met iets dat is heel scherp. En daarmee prik je iets in het prikbord.
2: Punaise.
0: Ja, punaise. Dan een provincie. Het is de grootste van Nederland. De hoofdstad.
2: Brabant?
0: Nee. Die andere. De hoofdstad van die provincie is Arnhem.
2: Oh, Gelderland.
0: Ja. Dan gaan we naar een politieke partij. Harry Bontebal is de voorganger ervan.
2: Ja.
0: Ja? Ja? Ja? Balkenende, die was ervan.
2: Nee.
0: Die ander. Hebben iets met de kerk ook?
2: Oh, CDA?
0: Ja. Iemand met een staf. En als hij zegt simsalabim, dan gebeurt wat.
2: Tovenaar?
0: Ja. En de laatste is een televisiepresentator die maakt een programma op RTL 4 en Videoland met de actualiteit en doet ook Taskmaster.
2: Oh, Taskmaster?
0: Ja, de presentator ervan. Ja, en dus een actualiteitenprogramma op RTL 4 en Videoland, elke dag.
2: Nee, sorry.
0: Nee, ach, maakt niet uit. Ik zocht naar Arjen Lubach.
2: Oh, ja, tuurlijk.
0: Oh, tuurlijk. Nou ja, ik hoop niet dat hij luistert.
2: Nee, sorry.
0: Helaas, Eline. Maar wel succes in de supermarkt.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, een fijne avond.
0: Dank je. Morgen een nieuwe editie van Minute to Win It. Jezelf opgeven doe je iets voor 7:30. En dit is Bob Marley.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You? Bij Joe. Stel, je hebt de keuze uit twee liedjes uit 1983, de top 40 van vandaag. Welke zou je dan kiezen? Dat dilemma ligt nu voor je klaar in de app van Joe. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, dus maar dan in 1983. Maar ik ga er maar één van de twee voor je draaien zometeen. Stem nu alvast in de app van Joe op jouw favoriet. Het liedje met de meeste stemmen straks. En ook het nieuws van Marcel krijg je. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ja, kritiek is er over een nieuwe wet die inlichtingendiensten meer macht gaan geven. Zo praat ik je erover bij.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. 30 seconden, 1 letter. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus. Een bekende Nederlander.
10: René.
9: Durf jij de Alphabettle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op €1000. De Alphabettle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
11: Good times, good music, yeah. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Alphabettle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
13: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
24: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
25: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
26: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
27: Met de voornaam Bland en What's Up. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Marcel van Beest.
28: Goedenavond. De politie heeft nog niets strafbaars gezien bij de IT-problemen van Albert Heijn. Boodschappen worden vandaag niet bezorgd en in de winkel doen zelfs scans het niet. Doordat distributiecentra stil liggen, worden lege schappen niet aangevuld. Of er aangifte gedaan is van cybercrime is niet bekend. De politie wil er niks over zeggen. De familie van Jan G. in Overasselt voelt zich weinig gesteund naar bedreigingen. Bij het huis van de man was begin vorige maand veel geweld. Vooral is er kritiek op de gemeente en de politie, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
29: Daar zijn ze heel teleurgesteld over. Zeggen, al komt de wijkagent even langs om te vragen hoe het nu met ons gaat, of belt de gemeente van kunnen we jullie helpen. We horen helemaal niks. Ze missen wel heel erg die steun.
28: De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. Kritiek op meer macht voor inlichtingendiensten. Een nieuwe wet is in de maak, zodat ze meer informatie kunnen verzamelen. Belangenclubs vinden het veel te ver gaan. Ze vrezen dat er geëxperimenteerd wordt met AI. Ook mag er straks onder voorwaarden data verzameld worden over iemands seksuele leven. En op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered. Hij was gistermiddag een grot binnengegaan, maar raakte opgesloten. Dat kwam door een aardverschuiving. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
30: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: krijgt op kleding. Of als je werkt bij een bedrijf wat metaal maakt voor scheepsbouw, dat je een kubje staal gratis meekrijgt. Nou, dat soort dingetjes. Nou, in die korting kan het gaan veranderen, want het kabinet wil de belastingregels voor personeelskorting aanpassen. Nu kunnen werknemers tot 500 euro per jaar belastingvrije korting krijgen op producten van hun eigen werkgever. Die korting hoeft niet helemaal te verdwijnen, maar als er niet genoeg ruimte is, kan het voor bedrijven duurder worden om dat soort kortingen te geven. En dat kan uiteindelijk gevolgen hebben voor dat extraatje op je loonstrook. Ja, en hallo meneer De Uil. Goed nieuws voor de fans van de Fabeltjeskrant. Het iconische kinderprogramma keert terug. Meneer De Uil en zijn bekende bosvrienden worden deze keer opnieuw tot leven gebracht in een animatieserie. Ook Soef de Haas en Ed en Willem de Bever maken hun comeback. Wanneer we de nieuwe afleveringen kunnen zien is nog niet bekend. De makers hopen de serie uiteindelijk in minstens 40 landen uit te kunnen brengen. Waar en wanneer de nieuwe Fabeltjeskrant in Nederland bekeken kan worden is nog niet bekend. Dus oogjes open en snaveltjes dicht. Meneer De Uil is terug.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En ook terug in de app van Joe is dat muzikale dilemma dat ik elke avond voor je heb rond deze tijd. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag. Maar dan vandaag in 1983. En aan jou de vraag, welke van deze twee liedjes zul je zo meteen helemaal horen op Joe? Stemmen doe je dus in de app van Joe op Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. Of op Robert Plant en Big Love.

stem is aan jou, of eigenlijk het woord is aan jou, door te stemmen in de app van Joe. Wordt al druk gedaan. Op dit moment zie ik dat Paul McCartney en Michael Jackson licht voorstaan. Maar er kan een hoop gebeuren in 7 minuten. Stem nu op je favoriet in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen, de Coolio NOV met Gangsta's Paradise, die weer hoort naar Fleetwood Mac.

0: Ja, echt gangster. Coolio en LV, Gangsta's Paradise bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Waar we ons muzikaal gezien even wanen in het jaar 1983. Het jaar dat de kipnugget voor het eerst op de markt kwam in Amerika. En het was een hit, dus niet veel later werden ze ook internationaal verkocht. En natuurlijk nog steeds. In de top 40 stonden vandaag 12 oktober, maar dan in 1983, de volgende twee liedjes. En de vraag aan jou was, in de app van Joe, welke wil je liever horen? Ga je voor Paul McCartney en Michael Jackson met CCC? Of voor Robert Plant en Big Lug? Allebei op hun eigen manier goede liedjes. Maar ik ga er maar één van de twee voor je draaien. Er is veel gestemd in de app van Joe. En we hebben een winnaar. 59% van de stemmen ging vanavond naar de dynamische duo Paul McCartney en Michael Jackson. CCC.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: De winnaar, of nou ja, de winnaars van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Paul McCartney en Michael Jackson met CCC. Morgen dan heb je weer invloed op wat ik voor je draai. Dan heb je, de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen... maar dan in 1993. Dus als je nu alvast de app van Joe downloadt, kun je morgen meestemmen. En blijf nu bij Joe voor Earth and Fire met Weekend... en ook Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Morgenochtend spelen we natuurlijk weer de drie noten.
2: En om alvast lekker warm te draaien... krijg je van deze Joe-hit
1: de eerste noot. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Tot morgen bij Joe.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery... voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
15: Geeft ruimte.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB,

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. 2,49. Lekker anders.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

de tijd van Dismans, Flippo's en Tamagotchi's. Volgende week staan we hier bij Joe helemaal in het teken van de jaren 90. Want dan hoor je hier de Joe 90's Top 500. En natuurlijk...

slaap je ook slechter de laatste tijd? Ja, ik heb er echt last van. En ik hoor het ook bij de mensen om me heen. Van, oh, zo slecht gaan slapen vannacht. En dat is niet zo gek, want in deze periode dat het wat donkerder wordt, slapen we gewoon wat minder goed. Maar ik heb vandaag ook een tip gehoord, waardoor je, als je 's nachts wakker wordt, vrij snel weer in slaap valt. Je gaat gewoon tellen. Niet per se schaapjes, gewoon tellen. 1021, 1022, 1023. En ondertussen maak je een plaatje in je hoofd van iets wat je mooi vindt. Bijvoorbeeld een mooi wit strand, een lieve puppy of een heerlijk bord van je favoriete eten. En voor je het weet, val je weer in een heerlijk diepe slaap en heb je mooie dromen. Maar goed, dat is voor later vanavond. Nu hou ik je nog even wakker bij Joe met Chic en Le Freak.

0: Chic and the Freak bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Prince 1999. Ook Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Cosa della Vita komt eraan. En het nieuws krijgen ze van Marcel. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Kijk, een spookhuis kan al eng zijn hè, voor je kind. Zeker. Maar stel je nou voor dat je daar ook iets over komt. Straks praat ik erover bij. Oeh.
2: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
14: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
11: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
13: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
15: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
17: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
18: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
26: Verzekeringsgedoe? Nee joh.
0: verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: We kunnen door.
0: Direct door. Allianz Direct.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Met Eros Ramazzotti en Tina Turner. Cosa della vita. Na nieuws van 9 uur door Marcel van Beest.
3: Goedenavond. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Dat komt door computerproblemen. Vakbond FNV heeft dat gehoord van medewerkers. Die moeten nu prijzen met stickers op de schappen plakken. De digitale prijsbordjes zijn uitgevallen. FNV hoorde dat de problemen nog tot zeker morgenmiddag duren. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt. Na volgend jaar wil minister Herman stoppen met een onderzoek in haar. De echo na 13 weken blijkt niet altijd even betrouwbaar. In een onderzoek waren eerst afwijkingen in de foetus gevonden, maar in veel gevallen bleek dat later niet te kloppen. Twee Turken zijn er gepakt voor het saboteren van een Starlink-station in Polen. Daar werd brand gesticht bij een systeem dat satellieten voor internet aanstuurt. Polen denkt dat de verdachten voor de Russen het internet wilden verstoren. Het Oekraïense leger gebruikt dat voor de oorlog tegen Rusland. En een spookhuis kan al eng zijn, nog erger is het als je daar iets over komt. Dat ervoer een meisje in pretpark Walibi in Biddinghuizen, weet Omroep Flevoland. Ze kreeg opeens een verticale schuifdeur op haar hoofd. Het meisje schrok vooral en raakte licht gewond. Het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
4: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Show met Guido Kuijn.
1: En een kleine suggestie voor je stemlijstje namens Gerda, Wendy, Marion en Ineke. Vinden dat deze erin moet komen. Eros Ramazzotti en Tina.

Hi Joe. Goedenavond, het is Guido hier. Tijdens Stoptober. Het is inmiddels 12 oktober. En ik had iets met mezelf afgesproken. Ik ga niet stoppen met roken, want ik rook niet. Maar ik ga wel stoppen met snacken voor de tv. Kleine update van maandag 12 oktober. Het ging niet goed afgelopen weekend. Ik heb nootjes gekocht. Een hele zak. Echt van die borrelnootjes, weet je wel. Hele bak van op. En ik heb bier gedronken. Ja, zo op de bank. Even...

0: Sweats hoorde je bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Straks het goede doel met vriendschap. Ook de Bee Gees met You Win Again. En dat zou even lekker zijn. Om een lekker bedrag te winnen in de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus kans op 100 euro. Ga jij ze allemaal pakken vanavond? Dat is de vraag. Je geeft je op voor de 10 voor 10 met een berichtje in de app van Joe. En in dat berichtje zet je het antwoord op de volgende vraag. Welke Nederlandse stad heeft als bijnaam Mokum? Dus welke Nederlandse stad heeft als bijnaam Mokum? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10.
1: Bij Euro

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hé joh, hij is weer terug.
2: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
1: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis denken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
3: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
4: Gaat digitalisering de zorg redden?
3: En wie draagt de zwaarste lasten?
4: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
5: Samen slimmer zorgen.
4: Vebego Zorgservice.
6: Denk nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
4: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit Dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
17: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vrienden. staatsloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: First Time bij Joe.
1: For the very first time.
0: Met zo nog Sister Sledge, Last in Music en ook het goede doel met vriendschap.
2: De 10 voor 10.
0: John, goedenavond.
3: Hi Guido.
0: Hoor je dat? Mijn stem begeeft het.
3: Oh.
0: Net terwijl ik je wil vragen wat er nou zo superleuk is aan padel.
3: Ja, het is toch de dynamiek en met name dat we dubbels spelen. Hè? Dus het is ook wat gezelliger.
0: Oh ja, ja inderdaad. Ja. Ja, en ben je dan iemand die echt voor het spelletje gaat of voor de derde helft?
3: We zijn eigenlijk van allebei. Oh. Maar het spelletje het liefst wel gewonnen inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Ja, tuurlijk. Dat snap ik. Anders zit je toch minder voldaan aan dat drankje. Ja.
3: Zo is het.
0: Hey, en ja, ik ben een keer begonnen met padel spelen, maar hoe kan je nou goed beginnen dat je meteen een vliegende start hebt?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, de meesten die meegaan, die hebben wel een vliegende start. En die vinden het ook wel heel leuk.
0: Ja.
3: En ik denk dat dat het belangrijkste is, de enthousiasme.
0: Ja, inderdaad.
3: En het is makkelijker te leren dan tennis, hè. Het is minder technisch.
0: Ja, dat scheelt. Als je het echt niet meer weet, dan geef je die bal gewoon een lel en dan komt hij wel ergens terecht.
3: Dat wou ik zeggen, die hoeft niet te gaan zoeken.
0: Nee, dat is ook wel lekker, ja, Padel. Dat is echt top. Dan zeg ik, nou, ga ik het toch weer een keer proberen. John, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
3: Ja, ik wil een nieuw Padel rekken, dus dat zou een mooie bijdrage zijn.
0: Nou, super. Ja, een bijdrage zeg je. Wat kost zo'n rekken dan?
3: Ja, die kost denk ik rond de 150, goed rekken.
0: 150 euro? Vind ik een hoop geld voor een beetje padellen. Nou goed, gaan we zo meteen spelen voor het grootste deel van het rekken. Dat zou mooi zijn. Steek je zo meteen, John.
3: Dank je. Hoi.
0: Sister Sledge, Last in Music, nu bij Joe.

0: Het goede doel. En vriendschap bij Joe. De beste 70s, 80s en 90s. Met zo nog Genesis en Jesus, He Knows Me.
1: De 10 voor 10.
0: Het zou toch lekker zijn als er weer eens 100 euro uitgaat in de 10 voor 10. Speel ik vanavond met John. Die is druk bezig met zijn planning voor de padelwedstrijden die hij de komende tijd gaat doen. En er hoort natuurlijk ook een nieuw padelracket bij. Dus daar gaan we zo meteen voor spelen, toch John?
2: Jazeker, heel goed.
0: Jazeker. Je krijgt zometeen in de 10 voor 10 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een sport, noem ik echt een sport. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Jazeker.
0: Heel fijn. Mooi. Dan starten wij met vraag 1, John. Welke Nederlandse stad heeft als bijnaam Mokum?
2: Dat is de hoofdstad Amsterdam.
0: En dat is goed, 10 euro. Vraag 2. Welk land heeft een esdoornblad op zijn vlag?
2: Dat is Canada.
0: 20 euro. Vraag 3. Om de hoeveel jaar hebben we een schrikkeljaar?
2: Om de 4 jaar.
0: Kijk, lekkere start, John. We gaan naar vraag 4 met 30 euro op zak. Van welke band is de Joe-hit Jesus He Knows Me?
2: Genesis.
0: Ook goed, en die ga je zo meteen horen, 40 euro. Vraag 5. In welk pretpark worden rond Halloween altijd de Fright Nights georganiseerd?
2: Walibi.
0: 50 euro, foutloos, vooralsnog John, lekker. Vraag 6. Welk kledingmerk is bekend van de blauwe spijkerbroek met het nummer 501?
2: Dat is Levi's.
0: Grindy 501. Ja hoor, 60 euro. Vraag 7. Welke kaas wordt gebruikt in Griekse salade?
2: Dat is de feta.
0: Oh John, ik begin een voorgevoel te krijgen. 70 euro. En we gaan naar vraag 8. Hoe wordt een lening genoemd die iemand aangaat om een huis te kopen?
2: Hypotheek.
0: Had ziek idee. 80 euro. Vraag 9. Welke presentator is het gezicht van All You Need Is Love?
2: Robert de Brink.
0: 90 euro, John.
2: Nou.
0: Er zijn niet heel veel mensen die jou zijn voorgegaan, als het je lukt, om de volgende 100 euro te winnen. Dat zijn er maar een stuk of 10, 12 geweest. Kom jij in dat illustere rijtje, John? Dat gaat vraag 10 bepalen. Hoe wordt een vakantie genoemd die kort van tevoren wordt geboekt?
2: Dat is een last minute.
0: Is dat een last minute? Dat is een last minute! Lekker, John. Hey, nou, je vloog er doorheen, zeg.
2: Die is fijn.
0: Zo, die is heel fijn. Jij mag gewoon 100 euro toevoegen aan je budget voor een nieuw padelracket.
2: Nou, dit komt heel goed uit, dankjewel.
0: Nou, dat wordt een hele mooie met lampjes erin of zo, denk ik. Wordt een heel vet ding.
2: Denk het ook. Full carbon.
0: Ja, inderdaad. Nou, heel veel succes en speelplezier met je nieuwe padelracket en nog een hele mooie avond.
2: Dankjewel, goede uitzending, Guido.
0: Lekker, zeg. Morgen weer kans.

0: Genesis. Jesus, he knows me bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Met straks Robbie Williams, Let Me Entertain You. Ook Toto met Rosanna komt eraan. En het nieuws krijgen ze van Marcel. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ja, mensen zoeken massaal een alternatief voor Albert Heijn. En dat merken de andere supers online. Zometeen meer.
2: Als ik de 90's zou moeten omschrijven in één woord. Zwijmelen?

0: lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Grando.
15: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
20: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
19: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
22: Goedenavond. Topdrukte bij andere supermarkten door de IT-problemen bij Albert Heijn. Jumbo en Picnic zeggen tegen de NOS dat er meer bij ze online wordt besteld. Vakbond FNV hoorde dat de problemen bij Albert Heijn nog tot zeker morgenmiddag duren. Het ministerie van Voedselzekerheid is bezorgd. Het onderstreept het belang van een beter voedselsysteem. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt. Na volgend jaar wil minister Herman stoppen met een onderzoek ernaar. De echo na 13 weken blijkt niet altijd even betrouwbaar. In een onderzoek waren eerst afwijkingen in de foetus gevonden, maar in veel gevallen bleek dat later niet te kloppen. In Duitsland is een vrouw verongelukt tijdens het bungee-jumpen. Een zelfgebouwde constructie begaf het opeens. Eerst sprong een man en dat ging goed, maar toen de vrouw ging, klapte ze tegen een rotswand. Geprobeerd werd nog de vrouw te reanimeren, maar dat hielp niet meer. En we blijven even in Duitsland, want in Keulen is een meisje van 16 aangerand door een robot. Die raakte de billen aan en maakte er stootbewegingen tegen. Twee jongens zonden beelden ervan live uit via de socials en zijn opgepakt. Een van hen bleek de eigenaar van de robot. Die is in beslag genomen. Het weer van Buienradar. Komende nacht lichte regen of motregen. Het koelt af tot 6 graden in het noordoosten. Morgen van tijd tot tijd regen of motregen. Met maximaal 20 graden is het erg zacht.
0: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it.
6: Voor die 2

0: de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Hey, Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
12: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
14: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
15: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
28: Dit is Joe.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven?
17: Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
18: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
21: Het nieuws van 11 uur.
22: Goedenavond. In Pieterburen worden geen zeehonden meer opgevangen. Het zeehondencentrum dreigt failliet te gaan. Geldproblemen zijn groter geworden door nieuwbouw. Hoop was er nog op extra hulp van lokale overheden, maar gesprekken hebben niets opgeleverd. Gehoopt wordt nog op een klein wonder. Als die uitblijft, verliezen 40 mensen hun baan. Normaal je boodschappen doen bij Albert Heijn zit er voorlopig niet in. Het vakbond FNV hoorde dat de IT-problemen op zijn vroegst morgenmiddag zijn opgelost. Concurrenten Jumbo en Picnic profiteren. Bij de NOS zeggen ze meer online bestellingen te zien. De oorzaak van de IT-problemen bij Albert Heijn is niet bekend. Opnieuw een aanval op de luchthaven van de Soedische hoofdstad Riyadh. Houthi-rebellen uit Jemen vuurden er een raket op af. Zaterdag gebeurde dat ook en toen vielen er 13 doden. Ook was er nu een drone-aanval op een militaire basis. Over slachtoffers is nog niets bekend. En een bijzondere vangst voor een visser in Sint-Willebrord bij Breda. Die heeft 16 horloges uit het water gehengeld. Ook viste die een paar oorbellen, een bril en een ketting op. De visser waarschuwde de politie. Die denkt dat de spullen eerder zijn gestolen. Het weer van Buienradar. Komende nacht lichte regen of motregen. Koelt af tot 6 graden in het noordoosten. Morgen van tijd tot tijd regen of motregen. Met maximaal 20 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar.
1: Vanaf volgende week maandag. 5 dagen lang. 590's

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
1: Gaat digitalisering de zorg redden?
0: En wie draagt de zwaarste lasten?
1: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
2: Samen slimmer zorgen.
1: Vebego Zorgservice.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht.
2: Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een 250.000 euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.